0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem. Op Radio Gelderland.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.
1: Radio Gelderland.

0: 9. Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel. Verkeersinformatie. De N301 tussen Barneveld en Almere is dicht in beide richtingen bij afrit Zwartebroek. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de Zelderse weg vanochtend. De bestuurder vanuit Barneveld hard tegen een boom gereden. De bestuurder zat bekneld. Ze hebben hem moeten bevrijden, de brandweer. En een traumahelikopter is vanochtend ook nog geland in het weiland. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar door het ongeval is die weg voorlopig dus in elk geval dicht. Houd dus rekening met omleidingen en extra reistijd in de omgeving van Zwartebroek.
3: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
4: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Goedemorgen Gelderland.

Vogeltjes fluiten alweer dat het een lieve lust is. Daar worden we vrolijk van hier in de studio. En een nieuwe week ligt voor ons. En die beginnen we nog droog met misschien een waterig zonnetje. Vanuit het westen wordt de bewolking al snel dikker. Vanmiddag trekt er regen over Gelderland. Het wordt zo'n 21 graden bij een matige zuidwestenwind. De komende dagen blijven wisselvallig. Iedere dag wel een paar buien, maar tussendoor ook momenten met zon. Hoor. De temperatuur gaat een stapje terug doen. Overdag vrij koel, zo'n 17 graden. Een matig westenwindje. Maar goed nieuws voor richting het einde van de week. Dan lijkt het weer wat vriendelijker te worden. Met meer zon, droge weer en oplopende temperaturen. Zometeen ons introspelletje Een Goed Begin. Kun jij op basis van de eerste paar seconden herkennen welke plaat ik graag wil draaien vanochtend? Blijf dan vooral luisteren. En ik zal je eerst even wat bijpraten over het nieuws. Zo is er vanochtend het nieuws dat Altria, ik weet niet of je daar wat snap hoort, dat is een grote tabaksproducent, onder andere van Marlboro, die gaat nu via een omweg deels eigenaar worden van de grootste teler in het Nederlandse wiet-experiment. Experts vrezen dat de tabaksindustrie haar agressieve marketing- en lobbystrategieën nu dus ook gaat inzetten op de cannabismarkt. Officieel opereren de betrokken bedrijven onafhankelijk, maar verslavingsdeskundigen waarschuwen voor commerciële belangen achter de schermen. En in de Gelderlanden vanochtend een bijzonder verhaal. Een alarm wat afgaat als je stalker te dichtbij komt. Een apparaatje dat alarm slaat als de pleger van huishoudelijk geweld te dichtbij komt. Slachtoffers in Gelderland en Overijssel die kunnen dit straks al gebruiken om hun leven veiliger te maken. Ja, hoe ziet het eruit? Het is eigenlijk een soort sleutelhanger. Er bevat een GPS-trekker, staat in verbinding met de enkelband van de dader. En zodra de dader en slachtoffer dus op minder dan een kilometer van elkaar verwijderd zijn, dan gaat het alarm af. Die komt vervolgens ook binnen bij de reclassering. En die schatten dan in of er sprake is van een dreigende situatie. 75 vrouwen hebben sinds vorig jaar deelgenomen aan een eerste proef. En inmiddels lopen er al 40 vrouwen rond met zo'n sleutelhanger dus. En hun ervaringen zijn positief. Ze durven namelijk eindelijk weer gewoon boodschappen doen en de kinderen naar school te brengen. Want ja, zolang dat sleutelhangertje niet afgaat, weet je dus, hij of zij is niet in de buurt. In 2028 moet het voor heel Nederland beschikbaar zijn. En de komende maanden wordt er dus proef gedraaid. Ook bij ons in de provincie. In Apeldoorn, in Arnhem, in Ede, in Nijmegen, maar ook in andere delen van het land, in Enschede en in Zwolle. Maar een veilig gevoel dus weer, dankzij zo'n sleutelhanger, zo'n alarm van je stalker. Zometeen dus een goed begin. Eerst terug naar 1981, Hall & Oates en Man Eater.

0: if you'll take care of him, well, then maybe he'll take care of you.
1: Ja, als we allemaal voor elkaar zorgen, dan komt het goed en dan wordt de wereld mooi. Waar een stroomstoring al niet goed voor is, hè? Want dat zorgde ervoor dat Melanie in New York naar buiten keek als jong meisje en zag hoe eigenlijk iedereen tijdens een stroomstoring in de stad elkaar hielp en vriendelijk was en aardig. En het was opeens een hele mooie wereld. En zo kwam ze op het nummer Beautiful People.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Een nummer ook met een heel herkenbaar intro. Heel veel nummers hebben dat. En hopelijk het volgende nummer ook. Want die plaat wil ik vanochtend graag voor je draaien. Maar dat mag ik alleen doen als hij wordt geraden. Dus ik laat je de intro horen, de eerste paar seconden.
2: Een goed begin.
1: Ja. En daar moet je het mee doen. Heb je enig idee? Laat het dan even weten. Hè. frank@gld.nl of een appje naar de studio 06-22-22-1342. De titel en de artiest van deze plaat.
2: Een goed begin.
1: Ja, alles wel. Nou, als je het weet, laat het dan weten. frank@gld.nl of een appje. En je mag daar... Nou... We doen een kwartiertje, 20 minuten over nadenken. Moet voldoende zijn, hè? Ik ben benieuwd. Nu Danny Vera. En die matcht zo ontzettend verrassend goed met Fire Con Deals. Dit is No What Ifs.

0: Danny Vera en Vaya Condidas, No What Ifs op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 7 minuten voor 6:30. Mijn steun en toeverlaat vanochtend in de studio is Joy. Joy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Eerste keer op Radio Gelderland.
1: Ja, toch een beetje spannend, hè?
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Van harte welkom bij de familie, zeggen we dan gewoon.
1: Nou, dat is lief. Het voelt altijd als een warm bad.
0: Ja, Joy die houdt een beetje in de gaten wat er zoal gebeurt voor mij. En die is ook degene die de berichtjes binnenkrijgt voor bijvoorbeeld een goed begin. Ons spelletje wat ik zojuist heb laten horen, het intro spelletje. En er komen al goede appjes binnen. Maar jij zag nog iets voorbij komen, hè?
1: Ja, Frank, ken je Duffy nog?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk een hele tijd heel erg stil geweest natuurlijk. Nu zag ik vanochtend op nu.nl dat zij weer terugkomt na 15 jaar. Zij werd natuurlijk in 2008 heel erg bekend door onder andere Mercy, een heel bekend nummer van haar.
0: Dat was een heel naar verhaal volgens mij om haar te...
1: Volgens mij ook, hoe het precies zit, daar moet ik je even in tekort schieten. Maar eigenlijk na 2010 was zij eigenlijk helemaal van de aardbodem verdwenen. Dat was ook eigenlijk niet om zo'n hele leuke reden. Zij is eigenlijk in die periode ontvoerd, verkracht, gedrogeerd. En daar is een hele tijd geleden ook een soort documentaire over gekomen. En is zij met dat verhaal naar buiten gekomen.
0: Ja.
1: Nu heeft ze toch aangekondigd dat ze volgende maand een heel geheim en intiem optreden gaat geven in Londen. Dat moet zijn op 5 juli. En dat is voor het eerst sinds 15 jaar dat zij weer op het podium gaat staan.
0: Duffy weer terug.
1: Duffy weer terug.
0: Met nieuwe muziek dan dus waarschijnlijk.
1: Ook met nieuwe muziek, dat heeft ze er ook bij verteld.
0: Nou, dan gaan wij nog even eentje draaien waarvan haar kennen. En dan misschien binnenkort nieuwe muziek van Duffy op Radio Gelderland. Mercy, die noemde je al. Daar kennen we Duffy dan vooral van. Dus ik denk dat nu wel mensen zeggen, oh ja, dat is die. Take it to the past now.

0: ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Gendringen is het 11,5 graden, in Geldermalsen is het 12,9. Het weer in Gelderland begint maandag droog met mogelijk een waterig zonnetje. Maar vanmiddag volgt er regen bij een temperatuur van 21. De komende dagen daarna zijn wisselvallig, buien, periode met zon. Het wordt koeler, maximaal 17 graden. In Doetinchem is een man aangehouden nadat hij elektriciteitskabels probeerde te stelen van een bouwterrein aan de Dr. Huber Nootstraat. De verdachte werd na een zoektocht met onder meer een politiehond gevonden in de bosjes en meegenomen naar het bureau. En de naam van sergeant Johan Christian Meijer, die in 1940 werd geëxecuteerd door een Nederlands vuurpeloton, staat na bijna 80 jaar weer op het monument in Rhede. Volgens betrokkenen was zijn dood volstrekt zinloos en kreeg hij destijds geen eerlijk proces. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan vanochtend op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 6 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven 7 minuten extra reistijd. En de N301 Barneveld-Almere bij afrit Zwartebroek is die in beide richtingen dicht. Dat komt na een ongeval vanochtend, een ernstig ongeluk. Traumaheli is daar vanochtend ook in het weiland geland voor een auto die zwaar beschadigd raakte toen het tegen een boom reed. De inzittende is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar de weg is dus voorlopig dicht daar. Houd rekening met vertraging in de omgeving van Zwartebroek.
7: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitair afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
9: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
9: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
11: Goedemorgen Gelderland.

Ben Ferry en Let's Stick Together op Radio Gelderland. Goedemorgen, maandagochtend. Er was van alles muzikaal te beleven dit weekend in onze mooie provincie. We hadden natuurlijk het Free Your Mind Festival. Dat hield mij gisteravond nog wakker in bed. Dat beukte tegenover mijn huis. En we hadden Kanye West in het Gelre Dome. Daar was ook van alles om te doen geweest. Maar misschien ben je er zelf wel bij geweest. In Buslo, daar was Snelle met zijn festival Thuis bij Snelle. En hij is nog maar net bijgekomen van de eerste editie. Of hij heeft al aangekondigd, er komt een vervolg. 5 juni volgend jaar, dan staat Buslo opnieuw in het teken van zijn festival. Hij vond de eerste editie een show, wat een vibes, wat een mensen, schrijft hij. En hij gaat de feedback die hij al heeft binnengekregen gelijk meenemen om volgend jaar nog beter te maken. Nou, was dat dan een festival met alleen Snelle? Wel nee, zijn vrienden waren er ook. Suzanne Freek, Acta en de Munnik, Ronnie Flex en Bente kwamen allemaal naar Gelderland. En het was ook een beetje een goede promo-PR. Want hij heeft zijn nieuwe album Binnenspiegel gereleased dit weekend. En deze week gelijk op nummer 5 in de album Top 100. Dus dat heeft gewerkt. En zijn vraag op Instagram aan zijn fans is: zijn jullie er volgend jaar ook weer bij? Thuis bij Snelle dus. Volgend jaar editie 2 op Buslo.

0: Genesis en Follow You, Follow Me. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. We beginnen deze nieuwe week ook gewoon goed met een plaat die alweer gelijk door jullie geraden is. Even kijken. Cora, die reageerde. Evert, Stefanien en ook Leon wist te weten.
1: Een goed begin.
0: Waar deze eerste paar seconden bij horen. Ja. Welke plaat gaat dat dan? Dat was de vraag. Titel en artiest kon je doorgeven. Wouter deed dat onder andere met een ingesproken appje.
2: Goedemorgen, lieve Leute. We fangen heute aan met Peter Fox und Das Haus am See. Goedemorgen allemaal. Dit is Peter Fox met Das Haus am See. Of das Haus am See. Goedemorgen.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Goedemorgen. Goed begin is het halve werk. We hoorden vanochtend Peter Fox met Haus am See.
2: Zo, dat is een schöne platte. Peter Fox en Haus am See. Uit 2008.

0: Miss Montreal en Schuilen op Radio Gelderland. En daarvoor een goed begin. Peter Fox en House am Zee. Harm van Geldorp die zegt... Goedemorgen Frank, ik word net wakker na een nachtmerrie over een dag aan zee. En dan speel jij House am Zee van Peter Fox. Hoe kan de dag zo starten? Nou, maak het er nog wel iets moois van. Dat gaan we proberen, maar dan moet het weer natuurlijk wel een beetje meewerken.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Even kijken wat Alfred Snoek voor ons kan regelen bij Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Heb je een beetje een mooie dag voor ons bedacht?
2: Nou, we beginnen in ieder geval wel goed. En droog. Het zonnetje weet nog redelijk goed door te breken. Je ziet al wel dat er aardig wat bewolking aanwezig is. Maar dat is nog hele dunne bewolking. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar de zon de komende uren zeker nog wel heel aardig doorheen komt. Er staat ook nog niet zo heel veel wind. En de temperatuur is, het is niet heel warm buiten. Maar het is aangenaam, denk ik, voor velen. En het lijkt erop dat de temperatuur vanmiddag zowaar zelfs naar zo'n 21, misschien wel 22 graden weet op te lopen. En daarmee is het duidelijk warmer dan de voorgaande dagen. Dus wat dat betreft heeft dat zonnetje toch al wel kracht om dus die temperatuur de komende uren flink op te jutten. Maar het duurt niet lang het mooiere weer, want het wolkenpakket wordt dikker. In de loop van de middag volgt er af en toe al wat regen. En met name richting de avond, dan wordt die regen echt wel wat intensiever. Kan het echt eventjes goed doorregenen op veel plaatsen in Gelderland.
0: Oké. Dan kan er echt wel wat vallen. En hoe zie jij deze week voor ons?
2: Ja, toch nog wel als een week die in het teken staat van wisselvalligheid. Magere temperaturen. Waardes die veelal ondermaat zijn voor de tijd van het jaar. Regelmatig nog een aantal buien. Dat lijkt toch wel de hele werkweek aan te houden. En af en toe breekt ook wel even de zon door. En met temperaturen die dus ondermaat zijn. De 20 graden wordt met name woensdag en donderdag waarschijnlijk bij lange na niet gehaald. Maar er lijkt wel wat licht aan de horizon. Dat duurt nog eventjes. Dus de betrouwbaarheid is daar natuurlijk niet gelijk 100% mee. Nee. Maar het ziet er naar uit dat vanaf volgend weekend de temperaturen in de lift zitten en er een overgang volgt naar een droge weertype met meer zonneschijn. Dus misschien is dat goede hoop voor de mensen die echt weer even op een zomerse periode zitten te wachten. Nog even deze week doorbijten.
0: Ja, precies. Dan heb je iets om naar uit te kijken, om je aan vast te houden.
2: Ja.
0: Ja, dat doe je goed. Oké, ik spreek je over een uurtje gewoon weer.
2: Is goed, tot straks.
0: Oké. En straks om 7 uur ook weer een plaatdelict. Een nieuw dossier van de platenpolitie. Er is weer een plaat gesignaleerd in onze lijst waarvan we denken van hey, dat is niet helemaal in de haak. Jij kunt helpen die op te lossen en dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklampje. En zoals ik al een paar keer heb gezegd, het weekend zit er weer op. Dat betekent dat we ook kunnen gaan kijken hoe de Gelderse sporters en atleten hebben gepresteerd. We worden bijgepraat over de sport van afgelopen weekend door onze collega Jan Sommerdijk. Die komt zo meteen even aanschuiven in de studio. Ray Parker Jr. en Radio en A Woman Needs Love hoor je nu. Goedemorgen, het is 9 voor 7.

0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
1: Groot assortiment keramische terrastegels. Bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
6: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
5: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn 2-daagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
7: Ik ben Karen.
8: Ik ben Christel.
9: Ik ben Kathleen.
10: Voor altijd jullie K3.
5: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
11: 48 shows, ja, dan heb je er ook wel even genoeg van, denk ik. Het is tijd voor de verkeersinformatie op Radio Gelderland. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 6 minuten, een ruim een kwartier vertraging op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel. 8 minuutjes extra reistijd. We hebben een ernstig ongeval vanochtend in de omgeving van Zwartebroek op de N301 Barneveld-Almere. Die weg is in verband met het ongeval nog voor politieonderzoek in beide richtingen gesloten vanochtend. Meer over het ongeval lees je bij ons op de site gld.nl en via je mobiele app.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
13: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
15: voordeeluitjes.nl.
13: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Oh, heerlijk hier, hè?
20: Ja, eindelijk even niks.
21: Het is echt nice.
22: Hola, le pongo dos cervezas.
23: Hola, señor. Sí, 2 bier.
21: Voor mij?
19: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
22: Por favor.
23: Proost. Proost.
24: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
25: Goedemorgen Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland.

maandagochtend, dus de nieuwe week ligt voor ons. De vogeltjes fluiten, we zijn vrolijk en we beginnen die week nog droog met misschien een waterig zonnetje. Maar vanuit het westen gaat die bewolking snel dikker worden en vanmiddag trekt er regen over Gelderland. Daar kan de weerman ook niks aan doen. 21 graden, matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft ook wisselvallig. Overdag wordt het vrij koel. Matig westenwindje, maar goed nieuws richting het einde van de week. Er komt ook weer wat mooier weer aan. Meer zon, droger weer. De temperatuur gaat weer omhoog. In het nieuws vanochtend, ja, de spanning in het Midden-Oosten. Israël heeft vanochtend opnieuw aanvallen uitgevoerd op militaire doelen in Iran. Daar worden explosies gemeld in Teheran. De actie volgt op Iraanse raketaanvallen op Israël als vergelding weer voor aanvallen in Libanon. Nou ja, de berichten over en weer. Raketten die worden onderschept, maar ook neerkomen. En de president van Amerika, Donald Trump, die roept Israël op om verdere escalatie te voorkomen vanwege de onderhandelingen die gaande zijn. Het is dus weer een spannende ochtend. In de Stentor vanochtend, onze slachthuizen die vrezen hogere vleesprijzen. Het kabinet dreigt met een verbod op uitzendkrachten in de sector vanwege misstanden rond de arbeidsomstandigheden. Ze krijgen nu 2 weken de tijd om verbetering te tonen. Bij Hoge Slag, dat is een vleesverwerker in Olst, daar werken zo'n 70% mensen via het uitzendbureau. Die mensen zijn onmisbaar, zegt de slachter. Er komt er een verbod, ja, dan dreigen dus personeelstekorten en zal het vlees dus in de winkel ook duurder worden. En op een fietspad in Houten wordt vanaf vandaag getest met een maximum snelheid. 20 km per uur mag je daar nog maar. De vraag is, wordt het fietspad daar veiliger van? Het gaat om een drukstuk fietspad bij een winkelcentrum. Dagelijks meer dan 1000 mensen fietsen daar en er gebeuren veel ongelukken. Die snelheidsverschillen tussen de fietsers onderling, dat zorgt voor onrust, zeggen de experts. Met elektrische fietsen en fatbikes gaan mensen steeds sneller. En handhaven is voorlopig nog niet aan de orde, maar men mag dus maar nu nog maar 20 km per uur. In plaats van boetes zullen ze eerst gewoon met camera's en laserguns onderzoeken hoe hard wordt er gereden. En dan gaan ze de fietsers aanspreken. En als de proef werkt met een maximum snelheid, of dat mensen zich dus vrijwillig gaan houden, of dat er dus boetes nodig zijn. Maar als het slaagt, dan mogen gemeenten zelf gaan beslissen of ze ook zo'n limiet op hun fietspad willen gaan invoeren. Maar misschien herken je het zelf ook wel, dat je met z'n tweeën fiets opeens wordt ingehaald, waardoor iemand voorbij zoeft, of dat je überhaupt afvraagt hoe hard kun je gaan inderdaad. Zou het wat jou betreft veiliger en rustiger worden op het fietspad bij een maximum snelheid? Of zeg je, ja, dat handhaven van een maximum snelheid op een fietspad is niet te doen. Maak dat fietspad gewoon breder. We hebben gewoon meer ruimte nodig met z'n allen. Joy en ik zijn wel benieuwd hoe jij dat ziet vanochtend. Dus voel jij je nog veilig op het fietspad? Wat zou volgens jou echt helpen? Een maximum snelheid misschien? Laat het ons weten. Je kunt mailen frank@gld.nl of stuur even een appje naar de studio. Maximum snelheid op het fietspad.

0: Marta Connolly en Sweet Soul Music maakt het 7:15 op Radio in Gelderland. Jan Sommerdijk, het is maandagochtend. Dan kom je altijd even gezellig langs om het weekend door te nemen.
1: Komende week even niet trouwens.
0: Nee? Nou ja, ook jij hebt recht op je rust.
1: Nou, ik ga ook heel erg WK kijken dan. Dan ben ik waarschijnlijk een paar keer op het moment dat jij hier bezig bent nog een WK-wedstrijd aan het kijken die dan om 6:00 begint of zo.
0: Bizarre tijden, ja.
1: Ja, ja. Gaat, het wordt echt wennen, ja.
0: Maar ook nog wel interessant worden hoe ik dat ga doen. Of ik dan inderdaad.
1: Je gaat daar helemaal niets van zien.
0: Nee, ja. Of
1: je slapen. Of je bent al hier.
0: Het schema omgooien.
1: Ja, dat gaat voor heel veel mensen gelden. Van hoe ga je die weken inrichten als je dat toch wil volgen? Maar goed, dan moet je wel ook geïnteresseerd zijn in Jordanië-Algerije. Als je, dat zijn wel de wedstrijden die op dat soort tijdstippen vaak worden gezet.
0: Maar je zullen wel veel kleine oogjes zijn op het werk in Gelderland.
1: Mensen die ineens ziek zijn.
0: Ja. Het opeens niet zo lekker voelen, ja. De sport van afgelopen weekend. We hebben een knappe prestatie van Femke de Vries. Wielrenster in de Giro natuurlijk. Succes voor Jaimio Brink op het kleinere fietsje, de BMX. Maar eerst even het voetbal toch. Want landelijk nieuws kan ook gevolgen hebben voor ons in Gelderland. Want Robin van Persie, gisteren in het nieuws, ontslagen bij Feyenoord. Zitten daar dan ook Gelderse namen nu die rondzingen om daar bij Feyenoord die plek te vervangen?
1: Ja, natuurlijk. Die succestrainer van NEC, Dick Schreuder.
0: Oh ja?
1: Ja, die wordt gelijk genoemd. Die heeft ook nog een band met Feyenoord. Zijn broer Alfred heeft er ook gespeeld bijvoorbeeld. Dus hij... Het was ook zo dat rond de wedstrijd NEC Feyenoord... dat heel veel Feyenoord-fans al tegen hem zeiden van... kom maar naar de Kuip volgend jaar, want wij willen ook wel dat voetbal zien. Want dat van Persie ziet er niet uit. Dat werd al tegen hem gezegd. Dus ja, die naam gaat gelijk rondzingen. Er is een andere naam, een Belgische trainer, Pocconioli. Dat schijnt de hoofdkandidaat te zijn. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze toch bij Schreuder uitkomen. Alleen zal Feyenoord dan al enorm de portemonnee moeten trekken. Want Schreuder heeft nog een contract van 2 jaar bij NEC, verdient heel veel. En... Dat zal een enorme afkoopsom moeten komen.
0: Ze willen hem graag houden natuurlijk. Na het
1: uiteraard.
0: Dit seizoen.
1: Ja. Hij wil met NEC wil met hem nu Europa in.
0: Ja. Zijn er nog andere eigenlijk transfers die op dit moment rondzingen in het geld?
1: Ja, van alles. Ja. Donny Warmerdam die komt waarschijnlijk terug naar de Graafschap. Dat is een speler die vorig jaar eigenlijk weg moest. Maar ja, een goed seizoen had gedraaid. Maar die is na een buitenlandse avontuur in Indonesië... nu weer toe aan een terugkeer naar Nederland. En de Graafschap wil hem hebben. Dus dat zou kunnen. Ja, en bij NEC, behalve aan Schreuder, wordt er natuurlijk ook andere spelers getrokken. Kodai Sano, de Japanner, die al in de winterstop naar Ajax kon.
0: Ja.
1: Wordt nu weer genoemd bij PSV en ook in Duitsland bij VfB Stuttgart. Samuel Weiser wordt genoemd bij, jawel, ook Feyenoord. Maar ik begreep wel dat dat bedrag ook minimaal 8 miljoen moet zijn. En ik weet niet of Feyenoord dat alweer gaat
0: zijn dan misschien.
1: Ja, als Schreuder gaat, neemt hij Weiser graag mee.
0: Ja.
1: Maar dat, Eunal, ook nog steeds genoemd bij allerlei clubs. Dus er gaat wel wat gebeuren, maar voorlopig is het nog stil bij NEC. En zelf hebben ze ook nog helemaal niets gedaan. Per Schuurs, een verdediger die een hele lange tijd geblesseerd was, in Italië speelde, die wordt aan NEC gelinkt. Maar daar zitten meer clubs achteraan, dus het zal niet makkelijk zijn.
0: Het wielrennen, want toch wel een mooi succes voor een paar Gelderlanders.
1: Ja, absoluut. Femke de Vries uit Nijmegen. We kennen haar als een iemand die een beetje in dienst van anderen reed altijd. Mm-hmm. En dan zelf werd ze wel eens 20ste in een grote ronde. Maar nu reed ze heel goed mee in de Ronde van Italië. Een hele week lang in de bergetappen zat ze er constant aardig voorin bij. Niet met de allerbeste mee, maar meteen daarachter. Het heeft uiteindelijk geleid tot een hele knappe 6e plaats. Dat is toch lang geleden dat een wielrenster uit Gelderland, sinds Annemiek van Vleuten gestopt is, zo'n prestatie leverde. Dus prima van haar. Arvid de Klein, dat vind ik ook een opvallend verhaal. Die wielrenner uit Herveld.
0: Yeah.
1: Die had een hele nare start van dit jaar. Zijn vader overleed. Toen ging hij op een training. Kwam hij in aanraking met een paar jongeren die te veel gedronken hadden. En toen kreeg hij een paar klappen, praktisch een neus. Dus die had een hele vervelende aanloop. Maar hij is nu teruggekeerd in het peloton. En dit seizoen in 1 wedstrijd in België 5e en een andere 4e. Dus hij doet weer aardig mee in de massasprint.
0: Oké, kijk. Die gaan we in de gaten houden. Een kleinere fiets noemde ik net al, de BMX. Ja. Dat seizoen is ook weer begonnen.
1: Ja, en dan denk je altijd meteen aan Laura Merel Smulders uit Horssen.
0: Ja.
1: Maar die wisten nog geen hoofdrol te pakken. Nee, het waren anderen. Jaimio Brink bij de mannen uit Arnhem. Die won een van de 2 wereldbekers dit weekend in Frankrijk. En Michelle Wissing, die kenden we vooral als hele goede renster bij onder 23 en bij de junioren. Daar heeft ze meerdere titels gewonnen, wereld-Europese titels. Die mocht voor het eerst eigenlijk in dit circuit op het podium met een 3e plaats. En komend weekend komt dat hele BMX-spektakel naar Papendal. Hè? Dus dan kunnen we ook wat meemaken met... Ja, dan zullen Laura en Merel Smulders zich ook willen laten zien. Maar Jaimio Brink in zijn eigen Arnhem.
0: Ja, die Michelle baan Wissing, die kent hij. Precies.
1: Ook altijd op die baan traint. Dus ja, ik verwacht daar veel van.
0: Nou noemden we net al even het voetbal. Maar deze week begint natuurlijk het WK in Canada en Amerika en Mexico. Donderdag volgens mij begint dat. Hè? Zitten daar eigenlijk nog Gelderse voetballers tussen die het leuk zijn om even te noemen?
1: Ja, niet bij Nederland. We hebben natuurlijk bij Nederland in het verleden heel wat Gelderse spelers gehad. Ook het afgelopen WK waren nog geen hoofdrol, maar ze deden wel mee. Ook in de beslissende wedstrijd tegen Argentinië vielen ze allebei nog in. Luc de Jong uit Doetinchem en Steven Berghuis uit Apeldoorn. Ja, die zitten er nu niet meer bij Nederland. Geen één Gelderse, maar we moeten naar andere landen kijken. En dan Ferdi Kadıoğlu uit Lent, oud-speler van NEC. Is een van de belangrijke spelers bij Turkije. Vorige EK was hij ook heel goed, bijvoorbeeld ook tegen Nederland toen.
0: Ja.
1: Die is erbij. Eloy Room natuurlijk, de Arnhemse doelman. Of de Nijmeegse doelman, moet ik zeggen. Die verleden had in Arnhem bij Vitesse. Dat is de keeper van Curaçao. Die moet proberen volgende week Duitsland af te gaan stoppen.
0: Geweldig, toch?
1: Ja. En Rome is daar al jarenlang de vaste keeper. En een hele onbekende naam, maar wel een leuke. Nando Pijnakker, die komt uit voor Nieuw-Zeeland. Hij is geboren in Brummen.
0: Kijk, dus Nieuw-Zeeland, Curaçao en Turkije. Daar zit het Gelderse tientje aan.
1: Ja, daar moeten we het van hebben.
0: Het WK. Donderdag gaat het beginnen. En dan de komende weken zit Jan daar aan de buis geklaarzet en wat minder bij ons op de radio. Ik wens jou een mooie WK.
1: Ja, ik wens iedereen een mooie WK.
0: Ik wens iedereen een mooie WK, dat is waar. En hier is zometeen Platenlicht naar Shalimar. And I Can Make You Feel Good.

0: Goedemorgen, het is 6:08. Tijd voor een nieuw dossier. Plaatdelict. Een liedje met sporen van schuld en een refrein vol bewijs. Wat is plaatdelict?
1: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Van vandaag, een procesverbaal ga ik voorlezen en aan jou de vraag om het op te lossen. Daarmee maak je kans op een leuk prijsje. Een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het weet over welke plaat ik het vandaag heb. We behandelen vandaag een dossier dat grijpt helemaal terug op een winterse zondag van januari 1972. Het was die dag dat een groep burgers de straat op ging om te demonstreren voor gelijke rechten. Dat begon als een vreedzame mars, maar het eindigde in een tragedie. En de platenpolitie heeft uiteraard gesproken met getuigen. Die melden ons, er is geschoten, er was paniek, mensen zochten dekking, demonstranten op straat werden ondertussen dodelijk getroffen. 14 burgers zouden die gebeurtenis uiteindelijk niet overleven. 14. En jaren later wordt die dag nog altijd genoemd als een van de meest omstreden, meest bloederige incidenten uit de moderne Europese geschiedenis. Het muzikale onderzoek, deze aangifte, of aanklacht beter gezegd, richt zich op de vraag hoe een demonstratie zo kon uitmonden in een bloedbad. Dus, onderzoek naar dodelijk geweld tegen ongewapende demonstranten tijdens een burgerrechtenmars. We zoeken een Ierse rockband, geëngageerd. De boys komen uit Dublin, ze waren nog jong toen de gebeurtenissen plaatsvonden. Ze maakten er jaren later, begin jaren 80, een van hun meest bekende nummers over. Laten we deze week niet al te moeilijk beginnen, dachten we bij het platenpolitiebureau. Dus kom maar door, titel en artiest. De zaak speelde zich af in Noord-Ierland. De slachtoffers namen deel aan de demonstratie. En de titel is letterlijk de naam, de bijnaam, die die dag later kreeg. frank@gld.nl of een appje. Over welke plaat hebben we het vanochtend? Nu Olivia Dean.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Het is 19:30. Goedemorgen Gelderland. In Arnhem is het 11,4. In Elburg 12,9. Deze maandag begint droog met mogelijk een waterig zonnetje, maar vanmiddag volgt er regen bij een temperatuur van 21 graden. De komende dagen blijven wisselvallig met buien en perioden met zon, maar het wordt wel koeler, maximaal 17 graden. Op onze site gld.nl zie je beelden uit Rhede. De politie is op zoek naar een man die een grijze Peugeot 208 in brand stak, maar daarbij ook zijn eigen jas in brand zette. Mogelijk liep die brandwonden op of droeg hij daarna ineens een beschadigde jas. Wie iets weet, er wordt gevraagd zich te melden. En een 22-jarige man uit Apeldoorn is gisteren in Berkel Enschot in zijn been geschoten, vermoedelijk vanuit een woning aan de Berkelse weg. De politie heeft een man aangehouden in het huis en onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Dan de verkeersinformatie. De eerste vertragingen beginnen nu toch echt wel op te lopen. Ik zal even een selectie maken van 10 minuten of langer. En dan zie ik op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn en Kootwijk 20 minuten. Een half uur vertraging al reeds op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. Bergingswerkzaamheden na een ongeval. 2 rijstroken zijn dicht. De A325 kent een kapotte vrachtwagen. Tussen Elst en het Gelredome nu 5 kilometer, 4 minuutjes. De N224 Arnhem-Zeist tussen de A30 en Veenendaal een kwartier. De N301 in beide richtingen dicht. Barneveld-Almere bij Zwartebroek. Na een ernstig ongeval vanochtend wordt daar nog onderzoek gedaan. En op de N325, die kapotte vrachtauto, zorgt daar ook voor een dichte rechte rijstrook bij het Gelredome. Richting knooppunt Velperbroek is daar dus 1 rijstrook dicht. Zometeen de Little River Band.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Home on a Monday, op een maandagochtend, de Little River Band. Goedemorgen, het is 8 juni, 8 minuten over 7:30. Vanaf vandaag wordt er getest in Houten op een fietspad. En ze gaan testen met een maximum snelheid daar. 20 kilometer per uur, harder mag je niet fietsen. Het gaat om een druk stukje daar bij een winkelcentrum. Er zijn de afgelopen jaren meerdere ongelukken gebeurd. Er gaan heel veel fietsers langs. En vooral de snelheidsverschillen, dus e-bikes, fatbikes en de gewone fiets, zeg ik dan maar even, dat zorgt voor onrust. Ze gaan daar nog geen boetes uitdelen, maar ze gaan vooral ook meten hoe hard wordt er gereden. En de vraag gaat worden, houden mensen zich dan vrijwillig aan zo'n limiet, of zullen we inderdaad echt boetes moeten gaan geven? En mijn steun en toeverlaat vanochtend hier in de studio is Joy. En Joy en ik die vroegen ons af, ja, wat vind jij eigenlijk? Is 20 kilometer per uur een goed idee voor meer veiligheid? Of helpt bijvoorbeeld iets anders? Moet het fietspad breder worden? Omdat we bijvoorbeeld ook heel veel van die grote bakfietsen hebben en zo.
1: Ja, maar dat lijkt me ook wel lastig hoor, het fietspad breder maken.
0: Ja, dat is ook niet 1, 2, 3 gezegd.
1: Nee. En er zijn inderdaad ook wel andere oplossingen, al dus volgens Annemiek. Want zij zegt, echt helpen is namelijk een ban op fatbikes. Want die dingen die gaan...
0: Die is er helemaal klaar mee.
1: Die is er helemaal klaar mee. Volgens mij is het zelfs zo dat in de binnenstad van Enschede is al een fatbike verbod. Nou ja, goed, daar hebben we hier in Gelderland niet zo heel veel aan. Maar dat ding rondom die fatbikes, dat blijft altijd een beetje een levende discussie, heb ik het idee. Want ook Ingrid die zegt daarover, ja, je moet überhaupt gewoon wat meer de snelheid gaan testen overal. Niet alleen op de fietspad, maar ook gewoon op de normale wegen. En ook zij zegt, ja, vooral de fatbikes, die moeten aangepakt worden.
0: Altijd een beetje een open zenuw, volgens mij ook bij onze luisteraars.
1: Ja, het is wel een soort trigger, denk ik, hè, die fatbike.
0: Maar die gaan dan inderdaad ook behoorlijk hard. En er wordt lang niet altijd even verantwoord op gereden door de bestuurders.
1: Ja, ze schijnen ook heel makkelijk op te voeren te zijn. Hè? Want wat bijvoorbeeld Annemiek hier ook zegt in haar berichtje van, nou, ik hoorde dat je daarvoor alleen een schroefje hoeft te houden. En dan is volgens mij snel de beveiliging eraf, waardoor die alweer hoger dan de limiet kan.
0: Okay. Een maximum snelheid dus. Is dat wat jou betreft een goed idee voor meer veiligheid op het fietspad? Vanaf vandaag wordt er getest, maar zeg je misschien van, nou, bij ons in Gelderland graag zo snel mogelijk en handhaven? Of zeg je van, nee, dat is niet de oplossing. Frank@gld.nl of stuur even een appje naar de studio. Dat hebben mensen ook gedaan in het kader van het plaatdelict. Zometeen de oplossing, want hij is geraden.

0: Brook Fraser en Something in the Water. Goedemorgen.
1: Plaatdelict.
0: Ja, dank namens de platenpolitie voor het meedenken vanochtend. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd, maar de dader hebben we te pakken. Een nummer over het geweld en de zinloosheid van het Noord-Ierse conflict, ook wel bekend als The Troubles. Twee bloedige zondagen uit de Ierse geschiedenis. Het nummer wordt vaak politiek genoemd, maar het is in de eerste plaats eigenlijk vooral een anti-oorlogsnummer en een pleidooi voor vrede en menselijkheid. De zanger zingt over de frustratie dat het geweld maar blijft doorgaan. Hij stelt dat er in zo'n oorlog niet echt een winnaar is. De horror, de realiteit, de lichamen in de straat en de gebroken gezinnen. De broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the dead end streets. En deze band weigert destijds expliciet om een kant te kiezen. Dus zowel niet voor de Ierse Republikeinen, de IRA of de Britse loyalisten. Ze willen voorkomen dat het een strijdlied wordt. Aan het eind verschuift de focus een beetje in een spirituele boodschap. Het claimen van de overwinning op de dood is een verwijzing naar Paaszondag, dus de opstanding van Jezus zelfs, als het ultieme symbool voor vrede en verzoening. Daar gaat het over. Een militair klinkend intro op de drum, een rauwe vioolpartij. Over welke plaat hadden wij het vanochtend? Een van de meest iconische en politiek geladen nummers uit de popgeschiedenis. Nou, ga er maar aan staan. Marianne had het goed. Gerrit ook trouwens. Arie Eghart. Bert, Rob. Nou, lange lijst. Ik kies vanochtend voor John. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo, John, jij zit lekker in de auto.
2: Ja, sorry voor het geluid. Ik ben onderweg.
0: Ja, dat geeft helemaal niet. Kun je niks doen. Ik bel jou. Hey, wat ben je bent je kinderen naar school aan het brengen, hè?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Taxibusje.
0: Taxibusje, heel goed. En ondertussen wel aan het luisteren en dus aan het meedenken. Hebben ze jou geholpen of is je hem zelf?
2: Ik wist hem zelf.
0: Oké. Welke plaat is het?
2: Hij was vandaag ook niet echt moeilijk.
0: Vond je hem niet moeilijk? Dus, ja, omdat je hem wist. Wat zeg je?
2: Sunday, Bloody Sunday.
0: Yes. U2, Sunday, Bloody Sunday. Helemaal goed, man. Ik ga hem gauw voor jou draaien en jou niet storen bij je rit verder. Maar blijf de afloop even hangen, want dan kunnen we jouw gegevens ook noteren om het prijsje op te sturen.
2: Helemaal prima.
0: Dankjewel voor het meespelen.
2: Dank u.

0: U2 en Sunday, Bloody Sunday. Dat was het platenlicht van vanochtend. En Sean die had het goed vanuit zijn taxibusje vanochtend. 7:09. Heb jij nou ook een tip voor plaatdelict? Waarvan je denkt van dat zou wel een hele geschikte kunnen zijn. Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl of je stuurt even een appje naar de studio.
1: Zaak gesloten.
0: Maar je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen. Dat mag ook. En ja, alle plaatdelicten die zijn opgelost, die voeg ik toe op Spotify en onze afspeellijst. Dus dan kun je gelijk even checken of jouw tip daar al tussen zit. Of die al een keertje is gebruikt. Tijd voor het weer. We gaan onze weerman Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Hans Bouwhuis die stuurt mij een mailtje vanochtend. Die zegt, zou jij de weerman willen vragen, wat is er aan de hand met de satellietbeelden? Die worden vanaf gisterochtend eigenlijk helemaal niet meer vernieuwd. RTL Weerbericht gaat het gisteravond ook niet.
2: Oké.
0: Heb jij er ook last van, Alfred?
2: Nou, ik moet je zeggen, ik heb er geen last van. Ik heb gewoon actuele plaatjes voor me. Dus ja, wat
0: kijk
2: dat betreft, ja, zou ik zeggen, misschien even een andere bron raadplegen. Dan,
0: Weerplaza dan heb je weer bijvoorbeeld?
2: Ja, daar staan ze gewoon op. Dus daar zijn ze gewoon actueel. Dus ja, en wat ik daar zie is wel hetgene wat ook strookt met wat mijn weermodellen aangaven. En waar ik een mooie mix van heb gemaakt om een beeld te krijgen van wat het weer zich vandaag en de komende dagen gaat ontwikkelen. Want je ziet op dit moment dat er een behoorlijk dik wolkenpakket boven Engeland, boven de Noordzee klaar ligt. En de voorste begrenzing van die bewolking ligt ook al over Gelderland. Maar die voorste bewolking,

0: gaat er uiteindelijk vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen vallen. En met name zo richting het avonduur, ja, zou het mij niet verbazen als die regen zelfs af en toe best wel, ja, intens kan zijn. Dus we beginnen mooi, we eindigen nat. En bij dat alles vanmiddag temperaturen, nou, net voor die regen uit, zo'n 21 of 22 graden. Want zodra het gaat regenen zien we ook dat die temperatuur natuurlijk weer een tikje naar beneden krijgt. En dan is het zo rond de avondspits een graad of 18, regenachtig weer. Dus ja, wat dat betreft zit er toch weer regen aan te komen.
1: Oké. Zit er meer regen bij deze week?
0: Ja, ik denk dat de natuur er heel blij mee is. De dat wel, eigenaren, ja, van tuinen ook. Maar iedereen die deze week vakantie in Gelderland viert en lekker op een camping ergens zou staan, ja, die zou wel zeggen van, nou, alweer zo'n week met regelmatig nattigheid. Ja, het is niet anders. Er zitten regelmatig buien op ons af te komen. Morgen bijvoorbeeld kunnen dat echt wel in de middag met name een paar forse exemplaren zijn. Onweer, windstoten. Sowieso waait het morgen hard op veel plaatsen. Windkracht 5 bij de randmeren, het westelijke rivierengebied. En met 17, 18 graden houdt het wel op. En dat is eigenlijk ook de temperatuur die we een groot deel van deze werkweek vasthouden. Af en toe breekt echt wel de zon door en zijn er droge momenten. Ook morgenochtend bijvoorbeeld is zo'n relatief rustige periode. Maar die korte droge momenten met zonneschijn duren niet lang. Elke dag staat er wel wat regenwater op het programma.
1: Oké. Ga ik gewoon een weerplaatje voor jou draaien dan?
0: Ja.
1: Ja toch? Weather With You, Crowded House. Speciaal voor jou en voor iedereen die er deze week doorheen moet met de fiets, de regen. Alfred, dankjewel. Tot over een uurtje.
0: Hoi.
1: Hoi. Het is 5:08. Goedemorgen, Gelderland.

0: Jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Betting Ressing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
8: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
7: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
9: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
7: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn en Kootwijk. 9 kilometer, 20 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. 10 minuutjes. En op de N224 Arnhem-Zeist tussen de A30 en Veenendaal. Een kwartier vertraging. De N301 Barneveld-Almere die zit vanochtend dicht door een ernstig ongeval bij afrit Zwartebroek. In beide richtingen wordt daar nu nog onderzoek gedaan door de politie. Meer daarover lees je ook bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. En de N325 noem ik ook nog even Nijmegen-Arnhem. Bij het Gelredome is een kapotte vrachtwagen en daar is ook de rechte rijstrook gesloten.
11: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: Bloemen van Jos Mom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen.
13: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Goedemorgen Gelderland.

Zijn we zeker. De vogeltjes die fluiten al dat het een lieve lust is. En daar worden we hier ook vrolijk van bij Radio Gelderland. Een nieuwe week ligt voor ons, maar die beginnen we nog droog. Maar dat waterige zonnetje belooft niet veel goeds. Vanuit het westen wordt de bewolking al snel dikker. En vanmiddag trekt er regen over Gelderland. Het wordt zo'n 21 graden bij matige zuidwestenwind. De komende dagen blijven wisselvallig. Iedere dag wel een paar buien, maar tussendoor ook momenten met zon. Temperatuur doet een stapje terug. Overdag vrij koel, zo'n 17 graden. En goed nieuws richting het einde van de week. Dan lijkt het weer wat vriendelijker te worden. Met meer zon, droger weer en oplopende temperaturen. Deze maandagochtend 8 juni staat burgemeester Hubert Bruls als eerste deze dag voor de parlementaire enquêtecommissie over de coronaperiode. Die wordt onderzocht. Hè. Bruls was destijds voorzitter van het beraad van de 25 veiligheidsregio's. Het Nederlands elftal speelt vandaag de laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het WK voetbal. Oezbekistan is vanavond vanaf 9:15 Nederlandse tijd de tegenstander in New York. Het WK voetbal begint donderdag en wij zullen de eerste wedstrijd spelen komende zondag, als ik me niet vergis. Na 16 jaar stonden ze weer samen op het podium en nu is het echt klaar. Karin, Christel en Kathleen, ze hebben gisteravond in Antwerpen het allerlaatste reunieconcert gegeven. Ze hebben er wel alles uitgeperst, want sinds oktober speelden ze maar liefst 48 shows in Nederland en België. Voor veel fans pure nostalgie, met als slotnummer natuurlijk Hey Ja Mama, het liedje waarmee het allemaal begon in 1999. En in eigen provincie was een geslaagde editie van Thuis bij Snelle, het festival van Snelle. En het is nog maar net afgelopen daar bij Buslo, of hij heeft alweer op zijn sociale media aangekondigd, er komt een tweede editie. 5 juni volgend jaar, dan is Buslo opnieuw het decor. En misschien nodigt hij ze dan wel weer uit, want ze waren er dit weekend wel bij. Suzanne Freek, Akden de Munnik en ook Ronnie Flex waren erbij. Snelle die blik terug op Instagram op een enthousiaste eerste goed verlopen editie. Volgend jaar nog beter en hij wil graag weten, ben jij er dan ook bij?

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Teddy Swims. Gaat er wel goed op? Mr. Know-it-all, we kabbelen zo mooi de maandag in. Goedemorgen. En de Gelderlander heeft vanochtend wel een bijzonder verhaal. Dat een alarm gaat als een stalker te dichtbij komt. Moet maar eens lezen. Het gaat over een apparaatje dat alarm slaat als een stalker of een pleger van huiselijk geweld te dichtbij komt. Slachtoffers bij ons in de provincie, maar ook in Overijssel, kunnen dat straks gebruiken om hun leven veiliger te maken. Het apparaatje ziet eruit als een soort sleutelhangertje, bevat een GPS-trekker. Die staat dan dus in verbinding met de enkelband van de dader. En zodra dader en slachtoffer op minder dan een kilometer van elkaar verwijderd zijn, gaat het alarm af. Die melding komt ook binnen bij de reclassering. Daar zit dan een medewerker, die schat ook in van is hier sprake van echte dreigende situatie. Passeren jullie elkaar, zeg maar. Sinds 2025 hebben 75 vrouwen deelgenomen aan een eerste proef. En 40 vrouwen dragen op dit moment zo'n apparaatje bij zich. Zo'n sleutelhangertje, zeg maar. En de ervaringen zijn heel positief. Ze durven namelijk eindelijk weer boodschappen te doen of de kinderen naar school te brengen. En ik kan me dat wel voorstellen, dat je anders misschien denkt van zou hij of zij daar nu zijn of is die in de buurt? Maar ja, zolang dat apparaat niet afgaat, weet je van ja, niet in de buurt. Ik kan gewoon mijn gang gaan. En volgend jaar, of in 2028, of in 2 jaar, dan moet dit apparaat eigenlijk in heel Nederland beschikbaar zijn. Er wordt nu nog mee proef gedraaid. En dat gebeurt onder andere in Enschede en Zwolle, maar ook in Nijmegen, in Ede, in Arnhem en in Apeldoorn. Vanochtend ook in het nieuws dat de hotels merken dat het lastiger aan het worden is. De BTW op overnachtingen is gestegen. BTW bij hotels zat op 9%, dat is nu gestegen naar 21%. En daardoor boeken mensen veel later. Of ze blijven korter in een hotel en ze letten scherper op de prijs. En zeker bij ons in de grensstreek kiezen sommige gasten dan dus sneller voor een hotel net in Duitsland. Als dat toch in de portemonnee scheelt, dan is dat ook wel te begrijpen. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Heb je met je vakantieplannen voor deze zomer rekening gehouden met die hogere hotelprijzen? Ga je korter weg? Boek je misschien later? Of kies je vanwege de portemonnee en de hogere prijzen juist voor een andere bestemming deze zomer? Laat dat ons even weten. Frank@gld.nl of een appje naar de studio.

Can Help, Billy Swan op Radio Gelderland. Goedemorgen. Even kijken, afgelopen weekend natuurlijk Free Your Mind in Arnhem en Kanye in het Gelredome, snel en bij Buslo. Maar ook verderop waren de grote concerten. We hadden dus het laatste concert van K3. En Priska is bij Boyzone geweest in Londen. Goedemorgen Frank. Het concert het was gelukkig droog. Oh ja, die wilde vorige week weten wat voor weer het werd in Londen. Of ze rekening moest houden met regen. Nou, het was dus droog. Ze heeft genoten. En vandaag vliegt ze weer terug naar huis. Groetjes Priska. Nou, groetjes terug Priska. En fijn als je straks weer gewoon lekker in Gelderland bent. Wij gaan nu naar Deodato. Dat is een Braziliaanse toetsenist en producer. Was begin jaren 80 al echt een gevestigde naam. Brak toen door met die instrumentale hit die we, denk ik, menigeen wel kent. Als wel sprach Zarathustra. Maar werkte later ook onder andere achter de schermen voor Kool & The Gang. En dat hoor je terug in bijvoorbeeld Happy Hour uit 1982. Deodato.

0: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
2: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
8: Nieuwe leesbril nodig?
9: Mijnleesbril.nl.
8: Gratis verzenden en retourneren.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
11: Het is 8:30 en je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In De Meene is het 11,6. In Zoelen, gemeente Buren, 13,3. Het begint vandaag droog met mogelijk een waterig zonnetje. Maar vanmiddag dan volgt een regen. Temperatuur zo rond de 21 graden. De dagen hierna zijn wisselvallig met buien, perioden met zon. Het gaat koeler worden met maximaal 17 graden. In Zwartebroek is vanochtend iets voor 5:00 een ernstig ongeluk gebeurd op de Zelderenseweg. De bestuurder botste tegen een boom, raakte bekneld en is na bevrijding door de brandweer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar de weg is vanochtend nog wel altijd volledig afgesloten voor onderzoek. En in Driel is een net geschilderde woning aan de Karstraat flink beschadigd geraakt door brand. Een oververhitte schoorsteen zorgde ervoor dat het vuur naar binnen sloeg. De brandweer moest delen van het dak slopen en ook het bluswater heeft veel schade aangericht. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB op de de N301. Ja, die noemde ik net. Dat is dat onderzoek, hè? Ja, dat is dat onderzoek. Die is nog altijd afgesloten, maar ze verwachten nu wel dat die over een half uurtje weer open is. En voor de rest rijdt het eigenlijk redelijk allemaal wel door in de provincie. Klein beetje file op de A1 in Hoenderlo, Voorthuis richting Amersfoort. Op de A50 richting Oss tussen Ewijk en Ravenstein 5 minuutjes. En tussen het Gelredome en Westervoort op de A325 ook daar 5 minuutjes.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

Peter Allen en I Go to Rio. Goedemorgen Gelderland, 7:07 is het. Het WK voetbal begint later deze week. En daar zijn ook weer natuurlijk de nodige berichtjes over te vinden in het nieuws vanochtend. Zo is er wat schrik bij de mensen van Denemarken sinds gisteravond. Christian Eriksen is tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne plotseling in elkaar gezakt. De 34-jarige middenvelder, sinds zijn hartstilstand in 2021... speelt met zo'n ICD, zo'n defibrillator in zijn lijf. Hij ging 20 minuten voor tijd naar de grond. De medische staf was er snel bij. En de spelers gingen ook direct in een kring om hem heen staan. Hij is bij bewustzijn, hij voelt zich naar omstandigheden goed. Hij kon ook zelfstandig het veld verlaten, onder luid applaus van spelers en supporters. Maar de wedstrijd is niet meer hervat. De teamarts laat weten dat de defibrillator in zijn lijf vermoedelijk zijn werk heeft gedaan. Eriksen wordt nu verder onderzocht in het ziekenhuis. Maar ja, dat gaat gelijk natuurlijk de herinneringen oproepen naar het EK van 2021... toen hij tijdens de wedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg. Dit keer lijkt het gelukkig relatief goed te zijn afgelopen... maar nou, iedereen die dat vanochtend inderdaad erover heeft hier op de redactie... zegt ook van, joh, Christian... Wat ons betreft, stop er nu gewoon maar gewoon mee met dat voetbal. Het lijkt me niet zo heel erg gezond meer voor jou. En onze eigen Ronald Koeman, de bondscoach, heeft dit WK niet alleen sportieve zorgen over de selectie in het team, maar ook persoonlijke, want hij vertelde er gisteren openhartig over. Zijn vrouw Bartina, die wordt in Nederland behandeld voor borstkanker, uitgezaaide borstkanker. En die moet wekelijks behandelingen ondergaan en daardoor kan ze niet naar het WK in Amerika afreizen. Ik heb dit van tevoren goed met mijn vrouw besproken, zei Koeman. Maar het is wel lastig. Het voetbal is soms ook maar een uitlaatklep voor mij. Ze zijn 4 weken van huis, hè, het team van Oranje. En mocht Nederland ver komen, dan kan dat zelfs dan meer dan 6 weken worden. Het is echt een lang WK dit keer. Er is nog een klein sprankje hoop dat Bartina bij een eventuele finale toch zou kunnen komen als er een behandeling kan worden overgeslagen. Maar dat is nu nog even niet in vragen. Het is veel contact op afstand en naast het sportieve doel op het veld speelt het dus voor Koeman dus ook een hele persoonlijke wedstrijd op dit moment. Vanochtend heb ik ook weer een woord uitgekozen uit de Dikke van Dijk. Mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. Dat woord geef ik je zo. Na Coldplay. Dit is Adventure of a Lifetime. Goedemorgen Gelderland.

Coldplay, An Adventure of a Lifetime. Goedemorgen Gelderland. We hebben heel veel mooie woorden in het Nederlands die we bijna niet meer gebruiken. En dat vinden we zonde bij Goedemorgen Gelderland. En daarom zeggen we gaan iedere dag één woord meegeven om even op te kouwen. Misschien later vandaag nog wel te gebruiken. Die staan in mijn dikke Van Dijk. Het eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En het woord wat ik vandaag heb uitgekozen is smulpaap. Daar kreeg ik een berichtje over van Chaco, een van onze luisteraars. Die zegt, hoi Frank, een oud-Nederlands woord dat ik de laatste tijd wel eens gebruik is smulpaap. Als ik iemand dan lekker zie eten, dan zeg ik wel eens van zo, smulpaap. Maar dan kijken ze me aan met een blik van, wat heb jij het over? Nou, die blik die gaan we vandaag veranderen, Chaco, want het is namelijk een prachtig woord. Smulpaap is eigenlijk simpelweg gewoon een lekkerbek. Iemand die enorm kan genieten van lekker eten en lekker drinken. Een fijnproever die met veel smaak aan de maaltijd zit. Het heeft een bijzondere geschiedenis. Het gaat helemaal terug tot de 16e eeuw. Het woord bestaat uit twee delen, smullen en paap dus. En paap, dat was een iets wat spottende benaming voor een katholieke geestelijke, dus een pastoor of een monnik. En in de protestantse tijd dacht men vaak dat die geestelijken in hun klooster stiekem heel luxe en uitgebreid zaten te eten altijd. Het woord begon dus als een soort plagerijtje naar de kerk. Maar het is nu al eeuwenlang de geuzennaam voor iedereen die van lekker eten houdt. Dus dan kun je zeggen, nou kijk hem daar eens zitten. Die smulpaap die heeft zijn hele bord alweer leeg. Of je zegt, voor de echte smulpaap hebben wij vanavond een heerlijk drie gangen menu samengesteld. Zodra er taart op tafel komt, verandert mijn broer in een enorme smulpaap. Of je zegt inderdaad, zoals Chaco, zo smulpaap, smaakt je lunch een beetje. Probeer hem vandaag maar eens te gebruiken. Als je zelf lekker aan het lunchen bent, of nog een beetje het verlaten ontbijt, of je ziet iemand lekker genieten van zijn of haar hapje. Smulpaap. Het weer voor deze maandag krijgen we zo van Weerplaza. Maar eerst Blondie en The Tide is High.

0: beter kan. Suzanne en Freek en Goud op Radio Gelderland. 10 concerten lang stonden ze in het Gelredome in Arnhem. En dit weekend stond er opeens heel iemand anders. En er was toch wel iets meer om te doen om die Kanye. En 9 voor 9 is het tijd voor het weer. En dat krijgen we van Alfred Stoek. Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb hier nog een beetje zon hoor in Arnhem, ja, buiten de studio.
1: Zeker. En,
0: hoe lang nog?
1: Ja, je voelt de bui al hangen, zullen we zeggen.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nee, het zal niet al te lang meer duren. Want er zit ten westen van ons echt wel een dikke pak met bewolking. En dat komt geleidelijk aan onze kant op. Dus op dit moment nog wel af en toe het zonnetje wat doorbreekt. Een beetje waterig zal die af en toe doorbreken. Want het wolkendek wordt dus vrij snel dikker. Ik denk dat de hele ochtend droog verloopt. Ook het eerste deel van de middag. Later vanmiddag en vooral vanavond, dan volgt ook de regen. En die regen die zal in de loop van de avond ook een beetje een buiig karakter krijgen. En wat ik daarmee bedoel is dat het af en toe gewoon goed door kan regenen. Dus ja, wat dat betreft echt qua weerbeeld, voor veel luisteraars zal het in ieder geval zo voelen, een weersverslechtering gaandeweg de dag. Al is de regen natuurlijk nog steeds goed nieuws voor de tuin.
0: Ja.
1: Voor de regen uit vanmiddag nog even 20 tot 22 graden van west naar oost. Dus de hoogste temperaturen in de Achterhoek. En een wat aantrekkende wind uit zuid of zuidwestelijke richting. Dus we beginnen mooi. We eindigen met regen. En van de regen gaan we overigens ook in de drup.
0: Ja, komt er nog meer aan?
1: Ja, er komt nog meer aan. Later vanavond en vannacht gaat het wat meer over in een paar losse buien. Morgenochtend zowaar weer eventjes een adempauze met een enkele bui. Af en toe zon. Maar later in de ochtend en zeker in de middag dan volgen toch weer een paar forse buien. Onweer is mogelijk. Windstoten. Sowieso waait het morgen buiten de buien om. Ook aardig dooi uit zuidwestelijk richting. En veel warmer dan 17 of 18 graden wordt het niet. En dat is dan alleen op die momenten dat het even droog is en dat junizonnetje doorprikt.
0: Oké. Dankjewel voor vanochtend. Meld jij je straks ook bij Rob weer?
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké. Thank you.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Wij hadden het vanochtend onder andere over het fietsen en

0: Maar ik heb wel een e-bike, dus ik denk dat ik toch tussen de 20 en de 25 al ga.
1: Ben jij een e-bike persoon?
0: Ik ben een e-bike persoon. Ook zie je opeens een andere blik in jou.
1: Nou, ik vind je nog zo jong. Ik denk dat kan jij nog zelf op je eigen benen.
0: Hoor je dat nou, Rob?
2: Geweldig. Ik heb ook een e-bike. Ja, nou, zegt ze niet, die vind je nog zo jong.
0: Nee.
2: Ja. Nou, hè?
0: Bij jou is dat toch
2: oké. Ik heb weer een andere blik nu.
1: Ik maak mezelf wel weer populair vanochtend.
0: Nee, maar in Arnhem is het inderdaad, ook met de heuvels, is het heel erg prettig om die e-bike te hebben. In Nijmegen ook.
1: Oké, het is goed. Ja. Het is goed.
0: Hoe is het met de heuvels bij jou in Goor?
1: Nee, kennen we niet. We hebben één heuvel, namelijk richting Markelo.
0: Ja.
1: En het hele grappige daarvan is, aan de ene kant van de heuvel regent het vaak en aan de andere kant van de heuvel niet.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat blijft dan zo rondom die heuvel hangen.
1: Ja, heel bijzonder is dat. Terwijl het helemaal ook niet zo heel hoog is. Dus dat vind ik altijd wel een grappige gewaarwording.
0: Zit jij aan de goede kant van de heuvel?
1: Ik mag het hopen straks.
0: Rob, ga jij doorpraten over die fietsen?
2: Dat doe ik, ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dus vind je een snelheidsbeperking?
2: Voor fietsen?
0: Voor fietsen?
2: Is zinvol.
0: Zinvol. Of moet er iets anders gebeuren? Dat is de vraag. Rob@gld.nl of een appje. Heb je al een plaat bij de dag trouwens?
2: Ook.
0: Ja?
2: Ja.
0: Kun je iets verklappen?
2: Nee, die zie jij niet, hè?
0: Nee?
2: Nee.
0: Jij ook niet?
2: Ja, een hele oude.
0: Een hele oude.
2: Hele
0: oude. Blijf hangen. Veel plezier met Rob en op de koffie. Tot 12. En praat dus mee over dat fietssnelheid. Rob@gld.nl of een appje. Fijne maandag.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met

0: De lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
11: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
10: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
10: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel.
14: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Op de koffie.

Jackson's Jackson 5. I want you back hier op Radio Gelderland. 8:08. Het is maandag alweer, 8 juni. Deze week gaat het beginnen. Het WK voetbal in Mexico, Amerika en Canada. En dat wordt een WK? Nou, dat hebben we nog nooit beleefd, denk ik. Maar eerst maar eens lekker aan de week beginnen. Het wordt een beetje een ingetogen week qua weer. Met natte momenten, zon, wordt er een beetje gevallig.

0: Ik ben niet meer bang. Hanne mee en bluff. Het is 17 minuten over 9 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag die is van Jacques vandaag. En Jacques zegt van, ik hoor best heel gevarieerde muziek bij jullie. Maar de echte vroege muziek, nou niet uit mijn jeugd, maar wel daarvoor, die hoor ik heel weinig. Terwijl daar ook ongelooflijk mooie platen zijn gemaakt. Kun je er een hele oude bij halen en mij even gelukkig maken met Bing Crosby en de Andrew Sisters. Op de maandag. Don't fence me in. Groetjes. Jacques. Nou Jacques, het is jouw dag.

Een geweldige tekst, hè? Ik bedoel, dit is geschreven in 1934 door Cole Porter. Don't fence me in. Het zijn gevoelens waar we mee nog allemaal worstelen. Sluit me niet op, laat me mijn vrijheid. En dan ben ik de beste persoon die naast je kan lopen. Dit was trouwens wel de grootste hit in die tijd. 1944 hebben Bing Crosby en de Andrews Sisters het gezongen. En wij draaiden nu als plaat bij de dag. Het is 2026. Nothing changed, really, toch? Heb jij een plaat bij de dag? Dan laat weten via app of mail. 06-22-22-1342, dat is de app.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

Wait hier op Radio Gelderland. 9:50 geworden. Kijk eens even hoe warm het is op dit moment in onze provincie. Nou, Oosterbeek zegt 16,7 graden. Gelselaar 17,4. Ja, betekent dat we langzaam naar die 20 graden kruipen. Misschien komen we er net over, misschien net niet. We gaan het zien vandaag. En verder het nieuws uit Gelderland was te lezen op gld.nl. Ja, een mooi, maar ook triest verhaal over een speeltuin in Zevenaar. Ja, terwijl de kinderen daar genieten van de nieuwe speeltoestellen, de geitjes op kinderboerderij Rozorum in Zevenaar, kijkt Koos een beetje ontroerd nu rond. Want zijn echtgenote Ans, ja, dat is eigenlijk de drijvende kracht achter die totaal vernieuwde speeltuin. Alleen ja, Ans is net voordat het allemaal helemaal in bloei was overleden. Ja, op 9 december 2024 hield ze een voordracht bij Lieder in de Liemers. Toen voelde ze zich niet goed en ze is ter plekke daar gestorven. Maar haar project maakt heel veel kinderen blij. Dat zie je ook in het artikel en dat zie je ook op de foto's. Te lezen dus op gld.nl. En daarop nog meer te lezen natuurlijk. Ja, een bizar verhaal. Politie is op zoek naar een man die een rode grijze Peugeot 208 in brand steekt. Maar dat gaat niet helemaal volgens plan. Zijn mouw van de jas valt namelijk vlam. En net buiten beeld besprenkelt de man de grijze Peugeot 208 met brandbare vloeistof. Daarna steekt hij die aan, maar dus ook zichzelf. Dus heb je iemand gezien met een jas die één verbrande mouw heeft, dan weet je in ieder geval dat hij misschien wel eens die Peugeot 208 in de fik zou hebben willen steken. Nou, dat. En nog veel meer te lezen op gld.nl. Bijvoorbeeld twee fietsers die die vermiste man vinden van 73 van het weekend. Ja, dat is ook opmerkelijk, hè? Op de Veluwe, 3 dagen zoek geweest. En daar zitten wolven, hè? Die zijn 's nachts ook actief. Maar misschien heeft hij een goede band met die wolven, die man. Dat weet je niet. Zo'n wolfman-achtig type. Terug naar de muziek nu, terug naar Amy McDonald.

the better Davis eyes. En in Amerika weten ze dan... dat is een zelfbewuste vrouw. Spannende vrouw. Misschien wel gevaarlijke vrouw als ze je aankijkt. Maar wel een vrouw waar je naartoe loopt. De femme fatale, zoals dat dan heet. Ja. Leuke plaat. We gaan eens kijken wat het weer gaat doen zometeen.

0: Shop Boys samen met Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Ja, maar ja, dat hoef je aan het weer niet te vragen. Hè. Dat komt gewoon. Ja, Alfred. Of we nou willen of niet.
1: Ja, dat is zo. Kunnen we weinig aan veranderen. En het mooiste moment van de dag hebben we inmiddels al gehad, ben ik bang. Ja, want we zijn begonnen met nog een beetje zonneschijn. Maar het wolkendek is inmiddels al aardig dik geworden. En eigenlijk komt die zon er niet meer doorheen. En het is wachten op regen. Die regen die zit nu nog op de Noordzee. Is nog wel eventjes van ons verwijderd. Dus in Gelderland duurt het nog wel even voordat we met regen te maken krijgen. De ochtend verloopt droog. Het eerste deel van de middag waarschijnlijk ook nog wel. Maar het tweede deel middag en ook zeker het eerste deel van de avond. Ja, dan moeten we rekening houden met regen, met buiige regen. En verder temperaturen die voor de regen uit nog eventjes op kunnen lopen naar een graadje of 20 in het westelijk rivierengebied. 22 graden in de Achterhoek. Maar als later vanmiddag die regen inzet, dan begint het ook alweer een paar graden af te koelen. Bij dat alles op dit moment nog niet al te veel wind. Die wind die zal in de loop van de dag wat aantrekken en waait uit een zuidelijke richting. Ja, vanavond gaan die buien gewoon door. Ze nemen wel in aantal en intensiteit wat af. Vannacht minimumtemperaturen op de Veluwe van een graad of 10. En dan beginnen we morgenochtend zowaar ook nog wel eens even heel aardig, denk ik.
0: Oh, dus ergens zit er nou een leuk frommeltje in.
1: Ja, nou ja, dat hoort erbij hè, bij dat wisselvallige weer. Dat er af en toe van die momenten zijn dat je zegt van hé, nu komt het niet met bakken uit de lucht. En nu is het zowaar eventjes heel vriendelijk met zonneschijn. Nou, dat is morgenochtend zo'n momentje. Dan is er slechts een enkele bui actief boven Gelderland. Ik denk echter dat in de middag de buiigheid echt wel gaat opleven. En dan moeten we zeker ook rekening houden met een paar forse buien, met onweer, windstoten. Buiten de buien om waait het ook morgen hard door. Windkracht 5 bij de randmeren in het open gebied rondom het westelijk rivierengebied. En het wordt hooguit 17 of 18 graden. Dus ook nog eens magere temperaturen.
0: Nou, wisselvallig weekje dus voor de boeg.
1: Ja, want dat houdt aan tot en met vrijdag sowieso. Dus een wisselvallige week.
0: Dankjewel.
1: Nou, graag gedaan.
0: Is het Frank en Nancy? Papa en dochter. Something stupid.

Nederland is. Frank en Nancy Sinatra hier op Radio Gelderland. 9:06 geworden. En na 10 dan willen we bij de koffies praten over een experiment dat op dit moment loopt in Houten om fietsers een maximum snelheid te geven. 20 km/u. Ja, de snelheidsverschillen op de fietspaden worden zo groot en veroorzaken zoveel onrust, zegt verkeers.

0: Elton John and Nobody Wins.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijk.

0: over de financiering? Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis... bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval... op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om... en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen... die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël... en vannacht reageerde het Israëlische leger... met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen... In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen... de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran... en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad... van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok... Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen... Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Jennifer, dankjewel.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op Bekkersfietsen.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in... zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: ANWB Zomeralert.
6: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Op de koffie.

Bea in All About the Money. Ja, All About the Fiets en de maximum snelheid. Daar gaan we het dus over hebben vandaag bij de koffie. Want proeven vandaag, vanaf vandaag, in Houten bijvoorbeeld, de maximum snelheid van 20 km per uur op het fietspad. En daarmee gaan ze kijken of de fietspaden zo veiliger kunnen worden. Want door het ongelofelijke aanbod aan verschillende fietsen met verschillende snelheden, de fatbike, de elektrisch ondersteunde fiets, maar ook het oude, lekkere, gammele, trappende bakkie, is er een enorme differentiatie van snelheden ontstaan op de fietspaden. En dat kan nog wel eens wringen. Daarom daar dus 20 km per uur. Het is vooral ook onrustig op de fietspaden. Daardoor schieten mensen af en toe van het fietspad af of maken onverhoede bewegingen met alle gevolgen van dien. Want als je echt verkeerd terechtkomt bij zo'n val, ja, pas dan maar op. Zie jij het zitten om een maximum snelheid op het fietspad te krijgen? Nou, laat maar even weten dan via de mail rob@gld.nl, via de app 06 22 22 13 42... of je kunt gewoon ook bellen 0800 345 0345. Een maximum snelheid op het fietspad van 20 km per uur. Dan moet je nog flink trappen ook, hoor. Pas op, want dat is niet niks. Zie jij dat zitten? Bel 0800 345 0345. Of ga naar de app, kan ook, allemaal. 06 22 22 13 42 of mail even. rob@gld.nl. Gaan wij even naar het midden van de weg. Sacramento.

0: Sacramento, a middle of the road. Hier op Radio Gelderland is het 16 minuten over 10 geworden. En willen we het bij de koffie eens hebben over de maximumsnelheid op de fietspaden. Er loopt een proef nu in Houten om fietspaden een maximumsnelheid te geven van 20 km per uur. Dus het maakt niet uit met wat voor fiets of voertuig je daarop komt. 20 kilometer is de max. Dat om onrust te voorkomen omdat er zoveel verschillende fietsen zijn met zoveel verschillende snelheden, dat nog wel eens tot toestanden leidt. Onrust, vallen en ook vooral elkaar aankijken op een manier die eigenlijk niet prettig is. 0800-345-0345, zie jij dat zitten? Een maximum snelheid op het fietspad. Ja, Frans zegt, het is allemaal zo mooi bedacht, maar wie gaat dat handhaven? Zonder gewoon handhaving gaat dat toch niet lukken? Nee, dat hebben ze ook al gezegd. Handhaven wordt heel erg moeilijk. Het is meer een gewoonte kweken van, als ik op die fietspaden rijd, 20 km per uur, dat is wel de max. Goedemorgen, zegt Riet. Het lijkt mij een goed plan, die snelheid van de bikes. Ik denk alleen dat het niet te handhaven is. Ik zeg al heel lang, helmplicht, dan is het zo over. En het helpt sowieso. Ja, dat sowieso natuurlijk. Hoi Rob, zegt Marja. Ik gebruik ouderwets mijn eigen spierkracht, dus geen e-bike. Toch rijd ik altijd snel. Desondanks zoeven er vaak fatbikes en e-bikers gigahard voorbij. Soms met levensgevaarlijke capriolen. Ook senioren trouwens, hè? Dus leeftijd speelt daar geen rol. Spookrijden, dwars oversteken, inrijverboden negeren, afsnijden en ineens stoppen, voorrang nemen. Nou, noem maar op. Maximum 20 km per uur is overzichtelijker en naar mijn idee ook veiliger voor iedereen. Groeten. Maar ja. Gerry zegt, voor mij, ik fiets niet. Dus wat er ook gebeurt, die maximum snelheid mag voor mij van alles zijn. Mag van mij wel naar 10 kilometer, zegt Ingrid. En dan ook nog eens de fatbikes gewoon van de weg af. Ja, dat kan ook nog. Goedemorgen, zegt Anne. Gezellige uitzending, hoor. Ik vind dat ze de fatbikes in het centrum van de steden moeten verbieden. De snelheden van de fietsers, die moet iedereen gewoon zelf in de gaten houden, toch? Ja, snelheid, fietspad, zegt Theo. Bromfietsen, scooters, de speedpedelec, snorfietsen worden van het fietspad geweerd vanwege de snelheden die ze kunnen bereiken. Zo mag een snorfiets, blauw kenteken, niet sneller dan 30 kilometer. Dat vinden velen weer te snel tussen de gewone fietsen. Een e-bike, 25 km per uur. Dat is 5 km langzamer dan een snorfiets. Zou de gevaarzetting dan niet gelijk zijn aan die van een snorfiets? Ja, alles bij elkaar. Een snelheidsbeperking op een fietspad is dringend noodzakelijk. En van mij mag die op het fietspad gewoon 15 km per uur zijn. Cordy zegt, snelheid omhoog halen, prima. Maar hoe gaan ze het controleren? Gaan ze flitsers neerzetten of op elk pad een controleur? Ik denk dat dat niet te doen is. André zegt, maximum snelheid van 20, mooi. Ik fiets naar Arnhem en flink doortrappen en kom aan op 15 km per uur gemiddeld. Ja, als je 15 km per uur, dan rij je echt al flink door, hoor. Dat is geen moeite eigenlijk op een e-bike. Even kijken, slow biking. Zegt Simone. Een snelheidslimiet voor de fiets zou voor mij het verschil kunnen zijn van nauwelijks fietsen naar volop fietsen. Maar of het in de praktijk haalbaar is, ik betwijfel het, hoor, met al die soorten snelle fietsen. Ja, die moeten dan een stukje inleveren natuurlijk, want met zo'n speed pedelec kom je op 45 km per uur uit. Makkelijk! Hoe zit het met jou? Zie je het wel zitten? 20 km per uur op het fietspad. Binnen de bouwde kom, zegt Alfred, 20 km snel genoeg. Op de fietspaden. Wie gaat het handhaven? Regels bedenken is goed, maar als niemand er wat mee doet, dan wordt de chaos en de ergernis alleen maar groter. Belachelijk, zegt Alex. 20 kilometer per uur op het fietspad. Niet doen. En Leon zegt, afschaffen die fatbikers. Die zijn levensgevaarlijk. En ook Anneke zegt van, ja, leuke regel, maar handhaving is wel belangrijk. Christa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Ja.
1: Ik moet even de radio uitzetten.
0: Ja,
1: ik zit in de auto en ik zet hem even stil. Maar hoe weet ik dat ik 20 kilometer rijd? Dan moet iedereen een kilometer
0: zo'n dingetje hebben. Ja. Als je ouderwets fiets, dan heb je dat niet, hè? Dan is het gevoel in je been. Maar met zo'n e-bike heb je meestal zo'n snelheidmetertje. Dan, Zie je dat?
1: Ja, nou, ik heb er wel één. Harry heeft er geen. Ik heb nou een driewieler en die heeft er ook geen. Dus ja, dat wordt wel een dingetje natuurlijk.
0: Maar je
1: zei het ook al, wie gaat het handhaven?
0: Ja, dat is punt, een beetje. Dat is het verhaal. Maar zie je het idee zitten om een maximum snelheid ergens op een manier voor elkaar te krijgen op een fietspad?
1: Ja. Ik denk als de fietsers harder fietsen dan, zeg 45, dat ze op de weg moeten.
0: Ja, dat sowieso volgens mij, weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, alleen niet elektrische fietsen op het fietspad of zo.
0: Ja, dat je gewoon aanbrengt in de fiets zelf. Zo van, jij mag op de fiets.
1: Nederland is een fietsenland. Ik denk dat het... ik denk dat het niet te doen is.
0: Nee, ja, je zou een roze fietspad, een blauw fietspad. En dan weg.
1: Dan krijg je daar weer te veel van. Ja. Maar ik denk gewoon dat iedereen zich aan de regeltjes moet houden. Ja.
0: Wat zeg je nou toch, Christa? Iedereen zich aan de regels houden.
1: Ja, als dat nou is, dan zijn
0: nou,
1: hè? Dan gaat het veel makkelijker.
0: Ja, dat was in 803 al niet. Dus ja. Zit jij wel lekker op de fiets? Vertrouw je jezelf?
1: Ja, en als, ik heb wel zo. Als ik op de fiets zit, dan wil ik steeds harder.
0: Kijk, nou, daar heb je het al.
1: Dat heb je het al.
0: Ja, en aan de auto ook. Harry zit het gas al in te drukken, denk ik.
1: Harry, die zit
0: Let op, hè, de bekeuringen gaan weer omhoog, Harry. Dus.
1: De eerste bom gehad voor dat ik eruit wil. Dat valt nog wel mee. Nou, en dan nog maar 3 kilometer op de snelweg. Oh. Dan denk ik, jongens, waar hebben we het over?
0: En dan 60 euro aftikken, zeker of zo.
1: Ja, 65 euro. Ja,
0: zonde. Ja, is toch een kop koffie met iets. Ja. Nou, Christa...
1: Het is moeilijk.
0: Doe rustig in ieder geval, ook in die auto. Dankjewel. Oh, het is moeilijk hoor. We fietsen graag, maar we willen ook natuurlijk lekker snel door de wereld gaan. Even kijken, maximum snelheid op het fietspad. Ja, wie heeft dat weer bedacht? Wie gaat dat controleren? Dat gaat toch allemaal niet lukken? Nee. Gaan we dan ook nog meer boetes krijgen? Doe minder regels, alsjeblieft. En dat mensen gewoon zelf in hoe het zit. Nou, heb jij nog een mening? Laat weten, hè. App, mail of bel. Over 20 kilometer max op het fietspad.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

The Human League, Don't You Want Me Baby. We praten vanochtend bij de koffie over maximum snelheid op fietspaden. Loopt een proef nu in Houten om 20 kilometer per uur als maximum op het fietspad neer te zetten. Zie jij dat zitten? Ja, goedemorgen, zegt Ton. Hoe weet jij trouwens ook hoe je te hard gaat op zo'n fiets, op een gewone fiets? Dat weet ik niet. Nee, dat klopt, zei Christa ook al. Ja, het is een beetje moeilijk, het is een beetje wennen ook. Misschien dat je ook zo'n meter krijgt, hè, die dan 28... en dat hij dan niet lacht, omdat hij was lacht bij 20 of minder. Wat doe je met wielrenners dan, zegt Benny. Die zijn ook verplicht op het fietspad te fietsen. En die gaan veel harder dan 20. En Rob zegt, weet je wat, verbied dat hele fietsen, zeg. Ja, auto's, 50 op de snelweg, 30 in de bebouwde kom. Zijn we overal klaar mee. Ja, dat klopt. We gaan het horen, want dit blijft nog wel een dingetje, hoor, in ons land. Ja, we gaan zo meteen ook spelen na een fantastisch stuk muziek. Bonnie Tyler.

0: Je kunt deze plaat bijna niet kapot zingen. Die blijft mooi. Een paar jaar geleden vierde Bonnie Tyler gewoon dat ze 40 jaar dit liedje zong. Ja, dat is ook knap, hè? Dat je gewoon ook de loyaliteit naar het liedje hebt. Van, liedje, we hebben elkaar nodig. Zo is het.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ah, hoogste tijd om te gaan spelen. Spel voor bij de koffie. In totaal 3 prijzen te winnen. De eerste win je door de toegangsvraag goed te beantwoorden. En daar krijg je ook nog eens 2 platen de tijd voor om je antwoord hier te krijgen. Om het antwoord te zoeken. Kortom, ja, die kun je wel goed hebben hoor. En 2 en 3, ja, dat wordt dan wat moeilijker. Paraat, kennis enzovoort. De eerste vraag, die brengt ons bij vandaag de dag. Dat is 8 juni. Dat is de geboortedag van majoor Boshart. Als ze nog geleefd zou hebben, zou ze 113 jaar zijn geworden. Majoor Boshart. In welk leger diende zij? Majoor Boshart. Laat maar weten via de app of via de mail 06-22-22-1342. Of je mailt even rob@gld.nl. Het is de geboortedag van majoor Boshart. Wereldberoemd in Nederland. In welk leger diende majoor Boshart? Als je dat denkt te weten, dan app je of mail je de komende 2 platen. En met een goed antwoord, kans om door te spelen. En op een lekkere prijs. Of 2, of 3. Het is aan jou. In welk leger diende majoor Boshart?

0: Raccoon, No Mercy. Het is 16 minuten voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie op deze maandag, de 8e juni. Wij gaan dus spelen voor 3 prijzen in totaal. De eerste prijs, die heb je binnen, Helma. Want de geboortedag vandaag van Mario Boshart, ja, die zou haar dan 113 levensjaren hebben gegeven, maar dat is niet. Maar Major Boshart, dat is een militaire rang. In welk leger, Helma, diende ze?
2: Leger des Heils.
0: Juist, ja. Het was een markante persoonlijkheid, hè? Major Boshart. Volgde jij haar een beetje?
2: Nou, ik heb toen dat stukje gezien van haar met Herman
0: de
2: Roos. Dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is wel bijna een nationaal erfgoed geworden, hè? Voor iedereen die van televisie een beetje houdt. Ja, dat is wel binnengekomen bij heel veel mensen.
2: Ja.
0: Ja, dat ze elkaar toch begrepen. Op een hele menselijke manier. Je kunt allemaal echt je frats uithalen en van allerlei decorum op je lijf plakken. Uiteindelijk zijn we allemaal gewoon zoekende hoe het leven door te komen.
2: Wat zeg je dat mooi.
0: Ja, hè? Nou, ik voelde me net Paus Leo even. Het heeft jou in ieder geval wel 1 prijs gebracht. Ik vind het slogan van het Leger des Heils trouwens wel een hele mooie. Doen wat we geloven. Het is een praktiserende club die ook gewoon nog steeds die winkels in allerlei steden heeft met tweedehands spullen. Dus ze maken het gewoon waar, wat ze zeggen ook. Wij gaan naar 1985 op deze dag, deze weken eigenlijk, zien wij in Europa een nummer 1 die het Songfestival heeft gewonnen. Het zijn de Bobby Sox met Let It Swing. Voor welk land wonnen de Bobby Sox het Songfestival? Ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog. Moet ik het over? Ik dacht dat je wat keuze had, maar ik moet het nu zelf zeggen.
0: Nee, nou is het echt keihard gewoon. Scandinavisch, dat kan ik nog wel zeggen.
2: Scandinavisch?
0: Ja.
2: Zweden.
0: Nee, het was daarnaast.
2: Noorwegen.
0: Ja, nou ja.
2: Hè? Jammer.
0: Ja, jammer. Het was wel een leuk liedje. We gaan door voor vraag 3 en prijs 3. Ook, dat is een Gelderse vraag. Er is een stad in Nijmegen die heeft het museum weer open gedaan. Daar hadden ze gewoon de koningin voor uitgenodigd. Welke Nijmeegse stad heeft de deuren van het museum weer open laten doen?
2: Valkenhof.
0: Ja, en welke stad staat dat?
2: Welke stad? In Nijmegen.
0: Ja, hoho. Ben je een museumganger?
2: Ja.
0: Ja. Nou, dan moet je weer eens gaan kijken, het Valkhof. Want we hebben al een paar mensen hier op de vloer gehad die dachten, nou, het is best mooi geworden. Het is allemaal niet rigoureus veranderd, maar wel anders en beter. Dus jij bent van harte welkom. Ja. Ik heb nog 1 vraag aan jou. Gaan wij de Bobby Sox draaien?
2: Ja.
0: Ja? Ja? Nou, wil je het weten ook, waar die Nooren toch zo hoge ogen mee scoorden, het Songfestival. Helma, blijf hangen voor waar je woont en zo. En voor de rest gaat de stoel opzij. Let it swing als rock'n'roll. Hier zijn de Bobby Sox.

Floppy Socks, Let It Swing, als je rock'n'rollt. Ja, nou, een paar maanden door dat ik me wel een keer of vier zat te verspreken, volgens mij. De Nijmeegse stad. Ja, het was geen instinker, het was gewoon een verspreking. En ja, helemaal had hem ook niet door, die Valkhof, toch? Ja. Nou, lekker. We hebben gespeeld. Twee mooie prijzen voor Helma. En lekkere muziek. Van John Mayer. Ja, die heeft zo'n talent. Die gaat staan, pakt zijn gitaar. En er komt een liedje uit zijn mond en het klopt ook nog muzikaal. Shot in the Dark.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Charles Aznavour en She hier op Radio Gelderland.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
6: Kuipers Badkamers in Husen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al

0: een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Nou, dankjewel Jennifer.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
12: De koffie.

Bruno Mars en Risk It All. 11:11 geworden. Maandag 8 juni. Het is een beetje wachten op de regen. Ja, die komt. Echt, we gaan echt wisselvallige tijden tegemoet. En wachten ook op het WK voetbal. En trouwens, Bruno Mars heeft ook een WK-liedje. Die heeft het liedje voor Brazilië geschreven. Een opsomming van alle Braziliaanse helden. Ja, we worden allemaal weer wereldkampioen, hè? De 11e begint het officieel. Hier is Andrew Gold.

Nee, de 10:50 geworden. Op 8 juni. Maar we gaan eens even naar december. Want dit is zo'n plaat die je in december ongelooflijk vaak hoort. In van allerlei hitlijsten. Over het jaar. Over de afgelopen 5 jaar, 10 jaar. Dan staat hij eigenlijk altijd wel in de top 10. Daardoor hoor je misschien door het jaar heen helemaal niet zo vaak. Terwijl dat zeker mag, hoor. Want het is gewoon een geweldige plaat van Billy Joel. The Piano Man.

natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Late in the evening van Paul Simon hier op Radio Gelderland. 12:02 en de temperatuur loopt langzaam op naar de 20 graden. 18,3 zegt Ede. En ook in Tiel is het bijna 20 graden, 19,3. Opmerkelijk bericht wel, want tabaksproducent Philip Morris, tegenwoordig heet dat Altria, is in het Nederlandse wiet-experiment gestapt door deels eigenaar te worden van de grootste deelnemende teler. Dat blijkt uit onderzoek van Nu.nl, Investico en de Groene Amsterdammers. Experts vrezen nu dat agressieve verkooptactieken van de tabaksindustrie terugkomen op de Nederlandse wietmarkt. Ja, het hellevoetse bedrijf Kan Adelaar is de grootste teler binnen dat wiet-experiment en produceert zo'n 20.000 kilo cannabis per jaar. Met het ongeveer 5 jaar durende experiment wil het kabinet in 10 gemeenten de legalisering van wiet gaan uitproberen. Maar nu is de Marlboro dus daarin gestapt. Nou, met de marketing komt het dan vast goed, hè? Ook.

Stone, de chef special, Afraid of the Dark. Ze komen naar Nijmegen toe, eind van deze maand. Openluchttheater Goffert. Twee optredens, eentje 's middags, eentje 's avonds. En van 's avonds zijn nog kaartjes. Altijd mooi om naar te kijken. En altijd lekker om dat in de openlucht te doen, als het niet regent dan. Hè? Ja. Maar 2K voetbal, dat komt er ook aan. En dat zal best een concurrentie zijn. En ik weet zeker, Jovanka zit ook klaar hoor, komende zondag. Curaçao's wortels. En Duitsland is de eerste tegenstander. Nou ja, je kunt slechter beginnen, toch? Hier is het. On my way.

Adele en Set Fire to the Rain. Prachtige stem. Geweldig. Je hebt van die bands, die maken wel eens een zijpadje open voor zichzelf. Dan gaan ze wat andere muziek maken. Je kent hardrocks bands die het rustig aan doen. Ook The Verus heeft in de tijd is een andere la opgetrokken dan de volop dansende muziek. Even lekker rustig tegen elkaar aan hangen.

0: for your thoughts. Dubbeltje voor je gedachten, zeggen wij toch? Ja. Tavares. Ja. Yeah. Vijf broers. Er zijn nog twee in leven. En ook die gaan het WK weer beleven. Want Kaapverdische wortels, hè. Ja, de hele wereld doet ongeveer mee aan dit WK. Dus dat wordt wel gezellig. Ja, voor jou ook, Joost. Jij woont in Duitsland.
1: Ja.
0: Zijn de vlaggetjes daar ook al niet meer aan te voeren?
1: Nou, ik zie er heel weinig, moet ik zeggen. Dus, het is
0: niet zo Duits, geloof ik.
1: Niet zo, nee.
0: Joost gaat tot drie hier op de radio zijn. Met allemaal als onderwerp, Joost.
1: Ja, nou ja, dat mooie reliquie, dat is teruggebracht naar Elst, naar de kerk daar.
0: Bordje.
1: Dat is namelijk het bordje van Sint Werenfridus, de heilige die daar in Elst al 13 eeuwen wordt vereerd. En dat bordje dat is dus teruggevonden. Daar hebben we ook een hele mooie podcast over trouwens. Van Anne Rutger.
0: In die podcast zit nog steeds geen echte 100% duidelijkheid. Hè?
1: Nee, dat is. Maar het is ook mooie van podcast en verhalen. Hè, dat je met vragen blijft zitten. Toch?
0: Ja, dat is het mooie van geloven.
1: Ja,
0: als je echt gelooft, dan, dan heb je geen zekerheid. Maar wel voor jezelf zoiets. Ja.
1: En ik heb straks de koster van die kerk, die natuurlijk heel erg blij is met dat bordje. En het is een heel ritueel geweest. En je kunt het daar dus nu gaan bekijken in Elst.
0: Ja.
1: Nou, daar ga ik het over hebben straks. Okay. Tot
0: en meer natuurlijk, maar ook dat bordje. En je bent van harte welkom nog steeds om die podcast op te zoeken bij ons, gld.nl. Het is een mooi verhaal, maar je blijft inderdaad wel zweven. En dat is mooi. Zeg Joost.
1: Misschien wordt het vandaag wel opgelost, als je denkt. Nee.
0: Wij gaan in ieder geval de ochtend uitzwaaien. En dan doen we met Boni M. Rasputin. Ja, hier nog geen regen, maar die komt wel. Tenminste, dat was een zekerheidje. Maar je weet het nooit met het weer. Goedemiddag.

0: alles was.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk

0: waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

alleen maar liefde via Radio Gelderland. En Wham, I'm Your Man, Joost is de naam en Rob is er ook zo... met een greep uit het Gelders nieuws en goede muziek van Daniel Loos en Stevie Wonder...

0: Ik zou willen zeggen een bedrukt waterig zonnetje op dit moment in de provincie. In ieder geval hier in Arnhem. Stevie Wonder was dat. Bijna 11:15 geworden. Een greep uit het Gelders nieuws. Rob Heijnsdijk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja. Bijna 4000 mensen die op de wachtlijst stonden voor deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse kunnen alsnog meedoen. Ze konden via de Vierdaagse de afgelopen periode een ticket overkopen van mensen die afhaakten. Maar die wachtlijst is nog wel lang. Nog zo'n 11.000 mensen staan daarop en die vallen definitief buiten de boot. Want vanaf vandaag kunnen er geen kaarten meer worden overgekocht. Nijmeegse Vierdaagse begint op 21 juli. Meer dan 45.000 deelnemers lopen dan de 30, 40 of 50 kilometer per dag. Een man is gisteravond in Arnhem van de John Frostbrug in het water gesprongen. Hulpdiensten rukten na een melding erover massaal uit. Maar die springer was zelfstandig weer uit het water geklommen. Volgens de Gelderlander werd hij aangetroffen op het festivalterrein van het Free Your Mind Festival. Daar zou die zijn gecontroleerd bij de EHBO-post en heeft de politie hem ook nog even gesproken. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls wordt op dit moment verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het bestaat uit 25 voorzitters van veiligheidsregio's. Die hadden toen de taak om de coronamaatregelen van het kabinet uit te voeren en ook te handhaven. Moesten ze bijvoorbeeld doen bij de mondkapjesplicht en de avondklok. Bruls zei tot nu toe onder meer dat het voor het Veiligheidsberaad vooral belangrijk was of maatregelen duidelijk waren en niet op allerlei manieren geïnterpreteerd konden worden. En sportpark Rijkerswoerd in Arnhem wordt geteisterd door ganzen. Die eten het gras en poepen zoveel op de sportvelden dat sommige teams weigeren te spelen. Het verjagen van die ganzen, dat blijkt lastig. De manager van het sportpark heeft zijn hoop gevestigd op een bijzonder middel om die ganzen weg te pesten.
2: De laatste mogelijkheid die we nu aan het ontdekken zijn is eventueel met laser. Een laser op het dak en dan gericht op de ganzen, zodat ze wegblijven. Nou, daar kunnen ze niet zo heel goed tegen. Dus tegen dat licht.
0: Zo, dat klinkt wel heel futuristisch, moet ik zeggen.
1: Ja, ik dacht eerst dat ze gingen wegschieten, maar het blijkt toch te zijn dat ze niet tegen het licht van die laser kunnen. Maar het is wel een probleem, ja, als je daar gaat sporten, dat je in een laag poep aan het voetballen bent.
0: Dat is ongelooflijk vervelend. Ook als je je ruiten aan het schoonmaken bent bijvoorbeeld, en daar komt dan net nog zo'n slurp poep op je raam. Daar gaan we het straks nog over hebben hier in Top 3. De lifehack, hoe maak je je ruiten goed schoon? Nou, ganzenpoep zou je daar dan ook vanaf moeten krijgen met de tips die we zo meteen krijgen. Rob, dankjewel.

Tot drie, en Hot Chocolate is er ook, met de Girl Crazy en een stuk bot van de heilige Sint Werenfridus is, nou ja, niet hier in de studio, maar wel in Elst teruggebracht, in de kerk daar, naar de door hem vernoemde kerk in Elst. De kerk was eeuwenlang een bedevaartsoord, en zometeen horen we de koster van die kerk hier op Radio Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Altijd warmte en altijd kippenvel van Blazers Soft Cell op Radio Gelderland. En in de Sint-Werenfriedeskerk in Elst staat de koster nog steeds te juichen van geluk. Tenminste, dat zie ik dan helemaal voor me. Bjorn van Stippenburg, die kan zijn geluk niet op omdat een stuk bot van de naar de kerk vernoemde heilige daar terug is gebracht sinds dit weekend. En vandaag kan die er eindelijk rustig even naar kijken, zonder alle genodigden. En kan die er nog meer van genieten misschien. Het reliquie raakte kwijt tijdens de operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, een reliquie is een rest van een heilige. Dus meest concrete zin is dat een bot. Een botfragment. Maar je kunt ook resten van kleding of onder de grote kerk staat de sarcofaag waarin die begraven is geweest. Dat is dan ook een reliquie. En wat we hier nu hebben is een stuk bot van de bovenarm. 19 centimeter lang. Dus het is geen kleintje. Soms heb je echt hele mini stukjes wat dan een reliquie is. Maar ja, we hebben dus gewoon een bot van 19 centimeter.
2: Ja, en hij is al een tijdje weg geweest hier. Waar was het reliquie?
1: Dit reliquie is, als het goed is, in 925 door bisschop Balderik meegenomen naar Utrecht. Toen hij hier in Elst kwam.
2: Waar was het reliquie?
1: Dit reliquie is, als het goed is, in 925 door bisschop Balderik mee naar Utrecht genomen. Nadat hij hier de resten van Werenfriedus geïdentificeerd had en in een altaar geplaatst. Dat stond gelijk aan een heiligverklaring in die tijd. Dus het is in 925 naar Utrecht gegaan. En nu, 1100 jaar later, komt hij weer terug. En dat is wel bijzonder.
2: En waarom is het zo bijzonder dat de reliquie dan dit jaar weer hierheen komt?
1: Dit jaar vieren we dus Elst 1300. De oudste vermelding van Elst komt van een akte uit 726. Dat is dus 1300 jaar geleden. En in die akte wordt ook de kerk van Elst voor het eerst genoemd. Dus we koppelen dat dan ook aan de stichting van de kerk hier door Sint-Werenfriedus. Ja. Dus eigenlijk die twee hangen samen.
2: En wie was hij eigenlijk?
1: Werenfriedus was een Ierse missionaris die samen met Sint Willibrordus in rond 700 naar de Lage Landen is gekomen om de bevolking hier te kerstenen, het christendom te brengen. En hij is via West-Friesland, Dorestad, uiteindelijk hier in Elst terechtgekomen en Westervoort. Na zijn overlijden. De legende is dat er was strijd tussen Westervoort en Elst waar die begraven moest worden. Uiteindelijk hebben ze om een godsoordeel gevraagd, zijn lichaam op een bootje gezet en dat is dan in de richting van Elst gedreven. Daarom is hij toen hier begraven. Zijn naam bleef voort in de kerk, in de scouting, de basisschool, een plein. Er zijn ook kunstwerken. Het bootje van Werenfriedus zit in het gemeentewapen. Dus in die zin is Werenfriedus echt wel verweven met Elst. De naam Werenfriedus betekent brenger of behoeder van vrede. Dat is ook wel een boodschap die we natuurlijk ter harte mogen nemen.
0: En dan is de cirkel rond de koster van de kerk daar in Elst. En Anne Rut Groen heeft een podcast gemaakt over dit bordje.
2: Nou, ik vind het heel bijzonder dat een heilige die 1300 jaar geleden leefde nog steeds voortleeft hier in Elst. En dat dan iemand van de leeftijd van Bjorn de interesse heeft om dat terug te vinden, vond ik heel spannend. En ik dacht, het is een mooi verhaal waarin de Tweede Wereldoorlog voorkomt. Waarin het christelijk maken van de Betuwe terugkomt. Waarin de beeldenstorm, de 80-jarige oorlog terugkomt. Dus er komt heel veel bij kijken. En er komen heel veel verschillende verhalen in samen.
0: En je kan het nu ook gaan bekijken dus in die kerk in Elst. De Sint-Werenfriedus-kerk noemt dus ook naar die heiligen.

De warme muziekmix van Radio Gelderland met Fleetwood Mac en ook met Bujera. De plaat die je zo gaat horen is van die Australische zanger. In Gentleman, zo heet het liedje, draait het niet om grote gebaren, maar juist om aandacht, respect en romantiek. Oeh, wat cool. En dan krijg je een goede mix van soul en R&B en pop ook. Maar vooral ook Bujera.

0: Ja, hij voelt zich ook een beetje een gentleman, zonder egoïstisch over te komen. Bugera, gentleman. Ik moet ook een beetje denken aan Robin Thicke eigenlijk. Dat zit er ook wel in. Dit is Radio Gelderland. En nu even schakelen met Alfred Snoek van Weerplaza. Goeiedag.
1: Hey, goedemiddag.
0: En volgens mij, ja, ik weet het niet, komen we boven de 20 graden uit vandaag nog eigenlijk?
1: Of, ja, dat moet wel lukken. We zitten okay. Op dit moment op een goede 19. En ja. Nou ja, met een beetje geluk gaan we nog wel door die 20.

0: De graden grens heen. 2021, misschien in de Achterhoek 22 graden vanmiddag. Maar inmiddels is het wel bewolkt geworden. Dus van de zon moeten we het niet echt hebben. Het is puur dat er wat warmere lucht met een zuidenwind nog eventjes onze kant op komt. Maar het is wel echt sprokkelwerk wat dat betreft. En dat niet alleen. Op de radar verschijnt nu ook al af en toe een heel klein priegel neerslaggebiedje. En dat kan de komende uren ook over Gelderland heen schuiven. Dat wil zeggen dat het de komende uren op sommige plaatsen even een klein beetje kan regenen. Met de nadruk op een klein beetje. Want het echte werk, dat volgt waarschijnlijk pas aan het begin van de avond. Dan trekt wat intensievere regen, een beetje van die buiige regen over Gelderland. Nou, dan kan het toch wel even goed doorplannen, zo her en der. En dan gaat natuurlijk ook die temperatuur omlaag. Dus regen brengt ook verkoeling aan het begin van de avond in de provincie.
1: Want ik hoorde je vanochtend bij Frank onder meer al van de regen naar de drup. Maar uiteindelijk gaan we dan toch weer terug naar de regen.
0: Ja, dat gaat wat dat betreft de hele tijd heen en weer. Dat hoort bij wisselvallig weer. Dus vanavond een paar felle buien. Vannacht dan is het weer wat rustiger in de vorm van wat meer opklaringen en slechts een enkele bui. Dus op heel veel plekken in Gelderland is het in de nachtperiode gewoon droog. En ook morgenochtend denk ik dat het eigenlijk nog wel relatief rustig is met slechts een enkele bui die over Gelderland trekt. Maar op de meeste plekken even een droge start. Een start met zelfs wat zonneschijn. En in de loop van de ochtend en vooral in de middag, dan komen weer nieuwe buien tot ontwikkeling. En dat kunnen morgenmiddag echt wel een paar forse exemplaren zijn. Het kan even onweren, het kan even goed doorregenen. Windstoten die erbij mogelijk zijn. En de verschillen van plek tot plek zullen weer groot zijn. Sowieso waait het ook buiten de buien om aardig door morgen. En we moeten ons in de middag tevreden stellen bij een temperatuur die kortstondig eens een keer op de droge momenten met wat zonneschijn nog weet op te krikken tot een graad of 18. Met veel pijn en moeite.
1: Oké, dan weten we dat. Alfred, dankjewel voor deze update.
0: Ja, graag gedaan.

Maar nog lang niet het einde van top 3. En straks ook nog thuis in Gelderland. Hè. Volop muziekplezier hier op Radio Gelderland. Zeker met Denise Williams, die stem. Oh, die had een tijdje niet meer gehoord. En zometeen maar eens even babbelen met...

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
10: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
11: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek, Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is 1 meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Radio Gelderland. Een klein beetje oponthoud op de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland. Een kwartiertje extra.
15: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur

0: en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
2: Voordeelhaartjes.nl. Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja,
4: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

De live hack gaat straks over je ruiten zo goed mogelijk schoonmaken. De tips mogen alvast gedeeld worden via de Omroep Gelderland app. En de klok op Rock na tweeën. Dus nog genoeg te doen in deze top 3. Ook met...

0: Steeds zachter en zachter, Marvin Gaye, How Sweet It Is op Radio Gelderland. Steeds meer platforms die bieden shoppingfuncties aan. Je kent het vast wel van Instagram en Facebook. Voor je het weet, druk je dan op een bestelknop en dan zit je aan een aankoop vast. TikTok doet dat nu ook. En daar maakt de Consumentenbond zich dan weer zorgen over. Het heet Ticketshop.
1: Straks kun je tijdens het scrollen meteen spullen kopen vanuit je feed. Dat klinkt handig, maar precies dat vinden we eigenlijk best wel zorgelijk.
0: Met een hip muziekje eronder nog. Mirjam de Witte van de Consumentenmond, goeiedag.
2: Goeiedag.
0: Ja, want jullie maken er echt zorgen over, hè? Over deze functie.
2: Ja, jij zegt van Instagram en Facebook hebben het ook. Dat is niet helemaal het geval, want die hebben dan inderdaad wel advertenties. Maar dan ga je Facebook en Instagram uit. Het verschil met TikTok Shop is, je blijft op TikTok Shop. En het gaat gewoon veel sneller. Wordt een drempel weggenomen om nog sneller te kopen. En ja, daar maken wij ons zorgen over. Want TikTok is niet een onafhankelijke webwinkel. Maar een groot platform dat gebruik maakt van algoritmes.
0: Ja, en dat maakt het dan ook schadelijker.
2: Ja, want zij weten precies wat jij leuk vindt en waar jij van houdt en waar je op aanslaat. En op die manier bieden ze jou van alles aan. En op die manier kun jij zelf niet meer, is dit wel de beste keuze die ik kan maken voor mijn aankoop? Je krijgt niet automatisch de beste of de eerlijkste opties te zien. Je krijgt te zien wat jij leuk vindt. En op die manier blijf je toch in een soort bubbel. En wij vinden het belangrijk dat consumenten de rust en de tijd hebben om een goede keuze te maken, dat je even reviews kunt lezen, prijzen kunt vergelijken. En dat is hier niet.
0: Ja, terwijl je ook zou denken, ja, gepersonaliseerde reclame kan ook wel helpen om relevante producten juist te vinden. Maar het is handig als er een soort timer op zit, dan begrijp ik.
2: Nou ja, ik snap inderdaad dat je denkt, dat terwijl ik het ook zeg, denk ik, oh, dat is toch juist prettig. Dat je precies te horen krijgt wat jij wil. Maar het is niet onafhankelijk genoeg. Het is niet objectief. En dat vinden we toch wel heel erg prettig. En andere kritiekpunt dat we hebben is dat we ook niet, dat je niet weet bij wie koop je nou eigenlijk. Hè? En als je het wilt retouren, aan wie ga je dat dan terugsturen? We hebben zelf een kleine steekproef gedaan in Duitsland, want daar hebben ze het al. En nou ja, het was echt maar een kleine steekproef, maar we liepen dus gelijk al tegen iemand aan die de producten niet meer terug wilde nemen. Dus we zaten er, we kregen ook ons geld niet terug. En ja, dan kom je tegen een muur aan die eigenlijk goed geregeld moet zijn als het gaat om retouren en wat je rechten zijn en als koper.
0: Ja, en TikTok zegt dan, de gebruikers zijn nog altijd zelf verantwoordelijk. Dat is een beetje bij elke app zo. Wat vind je daar dan van?
2: Ja, dat is wel heel erg makkelijk. Hè? Ook als je kijkt naar wat de Europese Commissie zegt over TikTok. Het wordt allemaal veel te verslavend gemaakt. En dan kunnen we alle verantwoordelijkheid wel neer gaan leggen bij onszelf en bij de kinderen. Maar waar wij wel ook voor strijden is dat die platforms een veilige omgeving zijn. Dat mensen zich veilig kunnen bewegen online. Ja, en dat kan bij deze platforms toch steeds minder.
0: Ja, als nou een ouder of een opa of een oma nu luistert en een kind heeft dat veel op TikTok zit, wat is dan één ding dat je kan doen, zeg maar, vandaag de dag?
2: Ja, ik denk het er samen over hebben. En even duidelijk maken van dat je niet alles hoeft te kopen. Dat is natuurlijk altijd wel zo. Maar het is dat je het er echt wel even samen over hebt. Van hey, ze doen iets nieuws op TikTok. Denk goed na voordat je iets op die knoppen klikt. En dat je er samen bewust over kan zijn. Zoals ik dat nu ook probeer voor alle Gelderlanders.
0: Ja inderdaad. Nou, dat lukt goed. Jullie ondersteunen ook het juridische gevecht. Hè? TikTok claim heet dat. Ja. En wat houdt dat precies in?
2: Ja, we maken ons al langer zorgen over de privacy op TikTok. TikTok die gaat niet op een goede manier om met de persoonsgegevens. Daarom steunen we de stichting Take Back Your Privacy. Zij hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar van TikTok. En dan gaat het vooral om de gegevens van kinderen. Want er wordt gewoon een heel uitgebreid profiel van gebruikers gemaakt. Daarmee worden advertenties aangeboden. Straks misschien ook winkelaanbiedingen. En het zorgt er allemaal voor dat iedereen steeds langer en langer op TikTok blijft. Terwijl ja, dat verslavende karakter, dat is gewoon niet goed.
0: Oké, nou ja, hopelijk helpt het wat. Ik heb in ieder geval geen TikTok op mijn telefoon, dus dat is al een begin, hè?
2: Nou, Goed, je bent lekker bezig, Joost. Helemaal okay. Goed.
0: Mirjam, dankjewel voor deze update, hè? De consumenten.
2: Heel graag gedaan.

Er zit een zomerse disco-knijter in, hè? Anno 2026. Zal ik eens gaan knutselen in mijn studiootje? Ik ben eigenlijk helemaal niet goed in Electric Light Orchestra. Ik ben alleen maar goed in platen aan- en afkondigen. Zoals deze van Leo op de Franse Tour.

0: En deze Portugees-Belgische zangeres die heet dan voluit...
1: Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos.
0: Dankjewel.

Robbie Williams en Go Gentle. En dit is een cigar box. Ja, een klein stukje. Henry, die ga ik zo meteen even bellen. Want die heeft namelijk een Vierdaagse lied gemaakt. Om alle lopers nu al een hart onder de riem te steken. Hij heeft dat gemaakt door een melodie te maken op een gitaar gemaakt van een sigarendoos. Dus dat is wel grappig, hè? En hij zingt er ook nog bij. Het hele liedje hoor je zo en het verhaal ook erachter. Na Phil Lynott.

0: En dus niet Lynyrd, nee, Phil Lynyrd is het en de Old Town. Radio Gelderland, bijna 14:15 geworden. En Cigarbox Henry, daar ga ik nu even mee babbelen. Goeiedag Henry.
1: Ja, hele goede middag.
0: Ja, jij hebt een missie, de blues wat meer naar de Vierdaagse halen. Je stuurde ons het liedje Walk of the World. Ga ik zo direct ook instarten. Ja. Met dat doel toch, dat mensen die Vierdaagse gaan halen?
1: Absoluut, absoluut. Ik treed al een aantal jaren op bij de Vierdaagse. Altijd zeer gezellig. En altijd zeer veel respect voor die lopers trouwens. Want het is niet niks, laten we eerlijk zijn. Als ik zie hoe sommigen ook over de finish komen, dan denk ik van, jongen, wat heb jij voor je best gedaan?
0: En daar staat Henry Grotenhuis daartussen. Met die cigarbox, denk ik, of niet?
1: Precies, ja.
0: Ja, en het mooie is, Vierdaagse lopers die blijken altijd ook zeer muzikaal. Nou ja, je hebt dat zelf al vaker gezien. Van zingen tot geluiden maken met attributen. Ik heb het zelf ook meegemaakt als loper. De keren dat ik de Vierdaagse heb gelopen, toch meezingen en zo. Met militairen bijvoorbeeld. Ja. Je kan al een ritme aanslaan met een deksel van je broodtrommel. En jij hebt dat dus gedaan met een verbouwde sigarendoos. Leg uit.
1: Ja, precies. Klopt, ja.
0: En hoe doe je dat?
1: Sorry, want je valt af en toe af.
0: Oké. Hoe heb je dat gedaan? Van die sigaardoos een gitaar gemaakt?
1: Oh, gitaarbouw. Oké. Nou, ik doe dat al vanaf 2009. En toen kwam ik een website tegen die zegt van, nou, wij hebben het originele blues-instrument. Je moet je voorstellen, ze bestaan al vanaf 1865. Ja. Het is een instrument uit armoede geboren in Amerika, katoenplantages.
0: Ja, en je bent daar ook geweest, hè? Recent nog trouwens, in de Mississippi Delta en New Orleans.
1: Ja, we zijn in de Mississippi Delta geweest, in New Orleans, in januari inderdaad. En dat was echt geweldig om te zien en ook terug te gaan naar die roots van de blues. En op te treden op het Cigarbox Festival daar in New Orleans was ook erg leuk, ja.
0: Ja, met je band heb je daar gespeeld. Ja. En blues is natuurlijk altijd een beetje opzwepend. Opzwepende muziek kan dat zijn. En dat is een goede energie voor het wandelen dan, denk ik.
1: Ja, absoluut, absoluut. En die mensen zijn altijd, die staan er bij mij te dansen rondom mij. Geweldig als ik daar bij die Vierdaagse optreed, dat is echt leuk.
0: Ja, want je zingt in het nummer ook, we gaan het horen over pain en anger. Dat is een beetje rauw, hè?
1: Ja, de blues is sowieso rauw natuurlijk. En nou is dit niet echt een blueszang, het gaat meer richting de country, denk ik. Maar goed, inderdaad, ik zie mensen binnenkomen op blaren, strompelen, noem maar op. Dus pain en anger, dat zit daar echt in.
0: Ja, het nummer duurt 1 minuut 46 ongeveer.
1: Ja, het is een relatief kort nummer geworden deze keer. Ik heb ze ook wel langer, maar deze is wel een beetje kort geworden. Ik denk dan houdt de aandacht iedereen erbij, denk ik.
0: Oké. Kondig hem zelf even aan, zou ik zeggen.
1: Nou, hier komt die Walk of the World van Cigarbox Henry. En jullie hebben de primeur. Dankjewel.

lekker. Moet je voorstellen hoe dat dan gaat straks met al die meer dan 40.000 wandelaars. De Cigarbox Henry, die zweept iedereen wel op daar. The Walk of the World. Rob de Meijs kan er ook wat van.

van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van.

Zo, met een banger eruit hoor, Davina Michel. Nou ja, nog één liedje en dan tijd voor het nieuws van 2 uur. 3 Degrees namelijk zometeen, maar eerst nog even vertellen dat dit Davina Michel was. En zij is van alle markten thuis. Je kent haar natuurlijk ook van de hit Duurt Te Lang. En in die periode dat ze dus echt helemaal opkomend was, schreef ze ook dit liedje, of tenminste, dat is de inspiratie eigenlijk voor dit nummer geweest. De populariteit nam maar toe en steeds werd er weer een nieuwe champagnefles opengetrokken, zou je kunnen zeggen, ja. Wat een leuk bedacht. Een liedje over haar eigen succes.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het is feest bij Wentustegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnen blijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen.

0: Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dit is Radio Gelderland. Ik ben Joost en zometeen presenteer ik je Klok op Rok.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: op rock.
1: Oeh, iets te laat, maar altijd zo rond de 2:10 in top 3. Van maand tot en met vrijdag gaat die klok op rock. Met een stevige gitaarriff toch wel, van Joe Walsh. Tijdens een repetitie speelde die gewoon die riff. Ja, de andere Eagles, want daar gaat het om, vonden die riff eigenlijk zo goed dat er meteen maar een lied omheen werd gebouwd. En dat lied draaien we helemaal live in de Fast Lane, dames en heren.

0: en de Fast Lane van de Eagles zit je goed hier bij Radio Gelderland. Tot 3 is er elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. Straks nog thuis in Gelderland. En nog genoeg te beleven hier dus op de radio. Met nu de lifehack van de dag. Ja, zo'n huishoudelijke kwestie waar je dan mee zit. Of waarvan jij al weet hoe het moet. Om de andere luisteraar op weg te helpen. Heel simpel dingetje waar ik aan dacht. Ruiten schoonmaken, ramen wassen en zo. We doen het allemaal. Ik heb er veel thuis. Dus het is ook een soort sportief dingetje voor mij. Dat ik dan lekker helemaal losgeschud ben op de een of andere manier. Lekker in de weer met de zeem en zo. Alleen, het verschilt nogal met wat voor manier ik doe. Soms alleen glashek, zeg maar. Waar dan een beetje chloor bij zit bijvoorbeeld. Soms alleen met water. Ligt eraan hoe vies het ook is. Maar nooit krijg ik het helemaal goed en streeploos schoon. Dus dachten wij, Rob, laten we het daar eens over gaan hebben, toch?
1: Ja, dat is een herkenbare kwestie. Ik begin ook altijd vol enthousiasme en dan kijk je naar het resultaat uiteindelijk en denk je, dat had toch iets beter gekund.
0: Klopt, en dan durf je er eigenlijk niet meer aan te zitten, omdat je dan bang bent dat het dan erger wordt of zo. En dan ga je weer met, weet ik wat, theedoekjes of zo, ga je dan weer aan de haal, weet je wel. Nou goed, kom maar door met die mooie schoonmaaktips, die ramenlaptips. Wat doe jij? Doe je een speciaal goedje door het water? Of kun je ons vertellen wat je vooral niet moet doen? Nou, we horen het graag. En ik geef je daarvoor 3 plaatjes de tijd. De Beach Boys onder meer, Lionel Richie en The Doors.

0: En de titel van de plaat wordt al gezongen. Denk dat het een goed liedje is om je ruit ook schoon te kunnen maken. Want we hebben het over, ja, hoe hou je die schoon, die ramen en zo. Het zemen en dan streeploos natuurlijk ook vooral. Ineke, die probeer ik even te bereiken. Die schrijft namelijk over een speciaal schoonmaakmiddel. Even checken of ze opneemt. En anders lees ik het gewoon voor wat ze heeft geappt. Natuurlijk ook.
1: Hallo, ik ben er even niet en heb geen tijd om je telefoontje aan te nemen. Ik kan niet beloven dat ik de postma afluister, dus inspreken heeft misschien geen zin.
0: Oh, nou, ik ga dat toch doen, Ineke. Ik gebruik al 35 jaar Hara. Dat is een speciaal schoonmaakmiddel, blijkbaar. Ze heeft een keer een demonstratie gehad van dat middel en sindsdien gebruikt ze niet anders meer. Ze doet één drupje op zo'n speciale schoonmaakhandschoen en dan wassen en soppen maar. En Jannie, die heeft ook een tip. Goeiedag, Jannie.
2: Goedemiddag.
0: Hoe doe jij het?
2: Ik gebruik warm water en, met azijn. En daar doe ik één klein druppeltje afwasmiddel in.
0: Oké.
2: En de binnenkant doe ik dus droog trekken van boven naar beneden. En als ik dezelfde dag buiten doe, dan gaan ze van links naar rechts. Dan kan je precies zien als de strepen zijn waar ze zitten.
0: Oh, oké. Dat is net als je het gras maait in bepaalde banen, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Oh, wat grappig. En dat heb je jezelf aangeleerd? Of hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, dat is ook een truc die ik van iemand anders gehoord heb. Dus ik ben blij dat ik hem dus door kan geven.
0: Ja. Maar dat gaat dan wel alleen in combinatie met het azijn in het afwasmiddel erbij?
2: Ja, zoals het... ik heb weinig strepen op mijn ramen. Ik heb op het ogenblik wel nu lekkage van de... Hoe heette die dingen? De rolluiken die dicht moeten. Daar zit een lekkage in. Dus de ramen die zijn op dit moment niet om aan te zien. Heel vies.
0: Oh,
2: maar ik krijg het er niet af. Want elke keer als het regent zitten mijn ramen vol met spetters en druppels. Dus,
0: Oké, ja, nou, dan blijf je maar schoonmaken. Dat is ook
2: ja, dan moet ik ze blijven schoonmaken.
0: Oké. Nou, dat is weer een andere tip situatie dit. Jannie, dankjewel in ieder geval voor je schoonmaaktip wat betreft de ramen.
2: Oké, hele fijne dag verder.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, okay,
0: Yvonne die reageert ook nog in de app. Zij zegt, hoi Joost en Rob. Ik heb net de ramen bij ons thuis gedaan. Ik heb speciale doeken daarvoor. Een doek van Jemaco. Misschien dat we nu allerlei merken op de radio noemen, weet ik niet meer. Een doek om de ramen mee schoon te maken en eentje om te drogen. Alleen water, dan niks erin. Dus alleen met die doeken en water. Ik vind ze geweldig. Geen spons en geen zeem. Je bent veel sneller klaar. Nou, een beetje gratis reclame gemaakt voor dat merk, blijkbaar.
3: Ja, maar dat kom je inderdaad wel vaker tegen. Ja. Dat mensen het gewoon alleen met doeken doen. Ja,
0: ja. Want dat is dan ook tegelijk de tip waar Ellie dan nog mee komt. Niet te veel schoonmaakmiddel toevoegen in het water. Met spons en rubberen trekker, baan voor baan. En elke keer dan met de trekker en zeem schoonvegen. En natuurlijk niet ramen lappen als de zon schijnt.
3: Kwam ik ook tegen en wist ik niet. Vind ik een goede tip. Maar het probleem is inderdaad dat dan de boel te snel opdroogt en dat het schoonmaakmiddel op je ruit plakt.
0: Ja, eventjes wachten dus. Inderdaad. Ben jij nog meer tegengekomen wat we nu niet langs hebben horen komen?
3: Ja, mijn fout was inderdaad, denk ik, te veel schoonmaakmiddel gebruiken. Je moet echt maar één drupje gebruiken, lees ik overal. En je kunt een klein beetje schoonmaakazijn in doen en verder geen andere middelen gebruiken. Ja, en dat streeploos zorgen dat je geen strepen krijgt, net dus een goede tip aan de binnenkant, andere kant op dan aan de buitenkant, want dan weet je waar die strepen vandaan komen. En wat men ook vaak zegt, wat de professionele glazenwassers doen, de S-vorm veeg. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Ja,
0: ja, zo'n swipe,
3: staat te
0: zeg maar.
3: Zwaaien uitgebreid naar iemand. Dan ga je iedere keer over het randje, eigenlijk wat je achterlaat, dat veeg je meteen weer op.
0: Ja, dus je begint dan niet opnieuw met banen, zeg maar je gaat in één lijn door.
3: Zwaait door, het is een bijzondere beweging, maar het werkt wel.
0: Oké. Nou, we zijn weer bij. Mocht je nog tips hebben, je kan het altijd even laten weten via de Omroep Gelderland app of een mailtje naar joost@gld.nl. En zo is dit ook weer een beetje opgelost, deze huishouding. Dankjewel.

Krijg nog een goede ramen schoonmaaktip na Sint-Duet van Henny binnen. Even een nakomertje. Ik spray met osmosewater, ontkalkt, zonder sop. Trek het daarna droog, geen streepje meer te zien. Is te koop in jerrycans van 25 liter. Doe maar.

0: Bob Dylan en de finale van Tot 3.
1: 3 voor 3.
0: Altijd 3 plaatjes met een link. En deze is grappig vandaag. Dit vind ik heel erg fijn om te doen. Maar ik laat het ook gewoon aan artiesten over. Aan The Beatles, Matt Bianco en Prince. Liedjes met yeah, yeah, yo erin. Ongelooflijk, hè? Wat een link. Zullen we maar met Prince beginnen dan? Wow.

0: Dat is nou precies het thema bij deze 3 voor 3. Werd ook op cd-single uitgebracht. Dat was wel grappig voor die tijd. Met Bianco nu dan.
1: 3 voor 3.

0: Nou, het thema lijkt mij duidelijk voor de laatste drie platen in deze tot drie. Yeah, yeah, dus met Bianco en Prince hebben we gehad. De Beatles zometeen ook nog met She Loves You. Yeah, yeah, en dan maken wij hem af inderdaad.
1: 3 voor 3.
0: Dat dus zo direct nog als echte laatste plaat hier op de maandag. Maar niet de laatste plaat van Radio Gelderland hoor, nee. Want de zender dende door zometeen met een nieuwe Thuis in Gelderland. Xandra, goeiedag.
2: Ja, goeiedag. Ja, ik mag even in het winkeltje van Maarten grasduinen. Dat is wel heel bijzonder hoor.
0: Ja, ja, ja. En wat heb jij gevonden voor de wissellijst?
2: Nou, heel veel. Ja, nou daar staat een echte verleider in. Een versierder.
0: Oh.
2: En de luisteraars mogen eruit 3 kiezen. Dus ja, welke versierder mag in die gouden wissellijst vandaag?
0: Okay.
2: En dan hebben we het natuurlijk over versierders in de muziek. En dat zijn er een heleboel. Zal ik er vast even eentje noemen?
0: Ja, ben benieuwd. Ja.
2: Een echte Valentino. Valentijnsdag laat nog even op zich wachten. Maar dat is een van die versierders uit de geschiedenis die je ook in heel veel liedjes hoort. En zo heb je de meerdere. Dus daar gaan we naar op zoek. En we hebben natuurlijk ook die hele bijzondere alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ja, ja,
2: heb ik
0: ja,
2: even blind in gegrabbeld en ingeprikt. Ja. En daar is ook een fraai uit voortgekomen. Hoor, reken maar. Dus dat is pas over 3 uur. We gaan eerst gewoon even lekker los met muziek en nieuws.
0: Ja, en ook het nieuws inderdaad. Nou, veel plezier. Ik zal maar zo meteen.
2: Dank je.
0: Na 3 denderen wij door. De Beatles had ik nog beloofd.
1: 3 voor 3.

0: zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast.

0: Transporter plug-in hybride.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan verkeer in Gelderland. 1 melding slechts. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 7 minuten vertraging. Er is sprake van een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht.
8: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bislieber Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperyverbish.com.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleeperyverbish.com.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.

0: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Gelderland. Thuis in Gelderland.

Wat een heerlijk nummer blijft dit toch. Oleta Adams met Window of Hope op Radio Gelderland. En als je maandag nog niet goed op gang was gekomen, dan kan muziek een hoop goed maken. Hè? Dat blijkt wel uit dit nummer. Muziek is er genoeg tot 6 uur. Goedemiddag. De komende 3 uur vergezellig je op Radio Gelderland. Er is nieuws, er is weer en we gaan Memory spelen. En voor de geoefende onder ons, ik daag je uit zo rond 3:50. Sterker nog, ik zelf popel al. Ik vind het een ontzettend leuk spelletje. Ook om zo de wissellijst gezicht te gaan geven. Je mag dan gaan kiezen uit 3 hartenbrekers. En waren de Bee Gees dat ook? Nee, dat waren gewoon lieve jongens, toch?

1967, de Bee Gees met Spicks en Specks. Het is bijna 3:15 op Radio Gelderland. Een nieuwe week, een schone wissellijst. Ik ga je een paar liedjes voorleggen waarin figuren een rol spelen die passie en hartstocht tot levenskunst hebben gemaakt. Wie van hen mag volgens jou in de gouden wissellijst? Het zijn echt de grote verleiders die in staat zijn tot katzwijm en helaas ook tot groot liefdesverdriet. Wie van hen, tenminste welk liedje over ze, maakt op jou de meeste indruk en mag in die gouden wissellijst? Is dat deze?

zucht, zucht, zucht. Welke van deze drie Don Juans verdient die plek aan de muur? Ik hoor het graag via de app 06-22-22-1342. Een mailtje mag ook, sandra@gld.nl. Casanova van Luf, Valentino van Champagne of Heartbreaker van Diana Warwick.

0: Danny Vera en Marlon Pitchell met Try Again op Radio Gelderland. Ja, de vraag was welke harte dief in de muziek er vandaag een plek in de wissellijst verdient. Ik moet echt even heel snel optellen, want de strijd was best wel spannend. En ik kan je zeggen dat Diana Warwick aan het kortste eind trekt. Het is een strijd tussen Casanova en Valentino. Maar nu heb ik Jaap aan de lijn en die heeft een bijzonder verhaal bij Casanova van Luf. Goedemiddag, Jaap.
1: Goedemiddag.
0: Helemaal uit Thailand bellen we.
1: Ja, klopt.
0: Heeft dat iets met jouw Casanova-verhaal te maken?
1: Nee, helemaal niks.
0: Vertel eens, wat is jouw herinnering aan dit liedje?
1: Dat is heel lang geleden. Luf speelde toen in de Dik voor Mekaar show.
0: Oh ja.
1: En die waren eigenlijk helemaal niet zo bekend. En bij ons in de buurt was een dancing. En die nodigde toen uit. Toen zijn we met wat vrienden naar Luf toe geweest.
0: Waar was dat, Jaap? In welke plaats?
1: In Veenendaal.
0: In Veenendaal was dat. Is die tent er nog waar ze toen optraden?
1: Suzy Q, nee, die is gesloopt.
0: Suzy Q, ja. En dan denk ik dat we het over eind jaren 70 hebben.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Wat weet je nog van die avond?
1: Nou, dat was een geweldige avond.
0: Ja? Was het voor het eerst dat je dat nummer hoorde ook?
1: Ja.
0: Ja. En is er nog ergens de vlam in de pan geslagen qua liefde?
1: Nou, liefde niet, maar die meisjes die brachten het wel allemaal heel leuk. En ik ken allemaal vrienden die waren er, dat was heel gezellig.
0: Ja.
1: Het is een hele leuke avond.
0: Nou, wat goed. Dus jij bewaart goede herinneringen aan dat nummer van Luf Casanova.
1: Ja.
0: Er waren meerdere met jou, Jaap. Dus ik ga hem eventjes klaarzetten en dan gaan we ernaar genieten. In de Gouden Wissellijst vandaag. Casanova van Luf uit 1979. Dank voor je verhaal, Jaap.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive. Al voor €223,50.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
12: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Heerde is het 21,8 graden en in de Mossel is het 20,5. Dat is grappig. Afgelopen zaterdag nog uitgebreid besproken in Effe Buurten. De Mossel, een bijzonder buurtschap tussen Otterlo en Ede. Het weer in Gelderland. Het aandeel wolken neemt van het westen uit merkbaar toe en later vanmiddag volgt regen. Tegen of in de avond wordt de regen buiig en kan het soms een flink doorregenen. Vanavond en vannacht valt zo nu en dan een bui en koelt het af tot een graad of 12. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In de rechtbank in Tiel zijn nabestaanden van Hakim emotioneel nadat een jarenlange celstraf is geëist tegen de verdachte van zijn dood. De verdachte, die Hakim zwaar mishandelde en dacht dat hij zijn paspoort had gestolen, gaf aan dat hij veel alcohol had gedronken en wilde overnachten in Tiel. Een recordaantal van 3915 wandelaars heeft zich afgemeld voor de Nijmeegse Vierdaagse, waardoor veel mensen op de wachtlijst teleurgesteld zijn. De Vierdaagse, die van 21 tot en met 24 juli plaatsvindt, heeft meer dan 45.000 deelnemers die dagelijks 30, 40 of 50 kilometer lopen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Kijken we nog even naar verkeer in onze provincie. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen de afrit Beek en de Duitse grens, 9 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velpenbroek en knooppunt Grijsoord, 8 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterburg, 8 minuten op onthoud.
13: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
14: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
20: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Palaan 50 in Zutphen.
21: Thuis in Gelderland. Sandra Raki.

Nog een dikke maand, dan komt een nieuwe album uit, Foreign Tongues van de Rolling Stones. En dat zou zomaar een voorbode kunnen zijn voor een tour in het buitenland. Als we de media moeten geloven, dan kan Mick Jagger niet wachten. En stel, ze komen naar Nederland. Het is pas 2 jaar geleden dat ze hier nog optraden. Niet heel veel grijze haren erbij, denk ik.

Oh, wat zullen we dit nog veel gaan horen. Sfeermaker in aanloop naar het WK. Shakira en Burna Boy met Dai Dai. Mag ik even in herinnering roepen. Zai Zai Zai van Ben Kramer. Ja, dat is even hoe mijn hoofd werkt hoor. Ik vind het wel leuk. Overal worden poeltjes gemaakt. Ik struikel zelf al bij het feit dat het WK in 3 landen plaatsvindt. En dan moet je ook nog alle landen inschatten en vooruitrekenen. Nou, misschien weet iemand wel een snelcursus.

US Corporation op Radio Gelderland. Rock the boat. Het is bijna 4:10. We gaan zo muziekmemory spelen. Er ligt hier weer een leuke GLD-prijs voor degene die 2 keer de artiest herkent. Bereid je vast mentaal voor. Heb de mail of de app bij de hand. Gaan we zo spelen naar

0: uit 1975, The Midnight Rider van Paul Davidson. Het is 9:09. Tijd voor Muziek Memory, de dagelijkse uitdaging om een artiest te herkennen in 6 fragmenten. Van die 6 zijn er 2 van dezelfde zanger, dat kan ik al zeggen. Het gaat om een man. Aan jou de taak om 2 keer zijn stem te herkennen. En als je dat weet, mail of app de nummers dan door. Ben je er klaar voor? Luister goed. In welke fragmenten hoor je 2 keer dezelfde persoon? Let op de cijfers, hè? 1.
1: Hallo!

waren ze, alle zes de fragmenten. Mannen met hoge stemmen, geef maar toe, dat is zeker. Maar wie hoorde je twee keer? Geef de twee getallen door via xandra@gld.nl of app 06-2222-1342. Misschien weet je niet zijn naam, maar wel de nummers. En daar gaat het om. Ik hoor het heel graag. Kom ik op terug in het volgende uur? Het goede doel nu. En ik kan je zeggen, wij spelen niet voor het goede doel, hoor. Er wacht een echte prijs.

Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk,

0: naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6-4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer in onze provincie. Het wordt allengs wat drukker, maar nog niet heel erg hoor. Op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen 6 minuten vertraging. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord 13 minuten oponthoud. Er is een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Zometeen de ontknoping van het memoriespel.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het op

0: oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal deals die je niet mag missen.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Thuis in Gelderland.

0: David Bowie in Thuis in Gelderland met Let's Dance. En daarvoor Los Bravos, Black is Black. Het is 4:12. Ja, voor 4 uur hoorde je 6 fragmenten van zangers die behoorlijk de hoogte halen. In welke 2 fragmenten hoorde jij 1 en dezelfde artiest? Veel reacties kwamen binnen, heel veel dank daarvoor. En weet je wat nou grappig is? De mail was sneller dan de app. Goedemiddag Jan-Willem uit Tiel.
1: Goedemiddag Sandra.
0: Jij was zo'n mailer, zo'n snelle mailer.
1: Ja, een hele snelle mailer.
0: Nou, ben jij een memory speler? Hou je ervan?
1: Ik hou ook wel van memory, maar ook van muziek. En dat is een grote hobby van mij.
0: Goeie combinatie dan dit, hè?
1: Dat lijkt me ook.
0: Was het te doen, de opgave?
1: Hij was te doen.
0: Hij was te doen, ja. Herkende je de zanger?
1: Hij komt uit mijn jeugd. Het is van Alida Sidding. Fragmenten 1 en 2. En hij zat ook nog in de Time Bandits.
0: Ja hoor, je krijgt meteen een roffel en applausje. Helemaal goed. Ik dacht, ik maak het enigszins moeilijk door hem als solozanger en als bandzanger te laten horen. Maar hij zat inderdaad direct achter elkaar. Dat heb je helemaal goed. Gefeliciteerd, Jan-Willem.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Het waren dus inderdaad fragment 1 en 2. En ik moet ook eventjes Hans Visser en Tom Oud noemen. Die waren ook zo gedetailleerd. Die noemden en Alidas als solozanger en als bandzanger van de Time Bandits. Jan van Braken ook even apart vernoemen, want die app te zelfs een handgeschreven analyse. Nou, dat is toch heel bijzonder. Leuk dat er zo actief is meegedacht. Ja, wie hoorde je nog meer? Je hoorde The Tremulous, Silence is Golden. Je hoorde Jim Diamond, Should Have Known Better. Gerard Joling zat er ook tussen. Ingrid die dacht dat beide fragmenten, nummer 1 en 2, dat Gerard Joling was. Nou, hij zat er in ieder geval in, dus die had je goed met Shangri-La. En de laatste, nummer 6, was Robin Gibb met Juliet. Nou, allemaal zangers die de hoge noten kunnen kraken. Jan-Willem, jij zegt het is muziek uit mijn jeugd. Kun je er een kleine herinnering bij ophalen?
1: Ik zat toen nog op school. In ieder geval ten tijde van Listen to the Man with the Golden Voice.
0: Ja, dat is mooi. Nou, ik laat je kiezen tussen die titel en tussen Hollywood 7. Welke zou je graag willen horen?
1: Nou, dan toch maar Listen to the Man with the Golden Voice.
0: Ja, prachtnummer, hè?
1: Uit mijn jeugd.
0: Komt hij voor jou en voor iedereen die van Alida Sidding en de Time Bandits houdt en die mee heeft gedaan. Jan-Willem, blijf even hangen. Dan noteer ik je gegevens. Je bent winnaar van deze maandag. Geniet ervan.

The Time Bandits, Listen to the Man with the Golden Voice. Ik zag ze nog niet zo lang geleden in Luxor Arnhem, The Time Bandits. Ze zijn goed hoor. Ja, ik wilde zeggen, het staat nog als een huis, de muziek zeker, maar Alidis viel die avond even om. Hij had een recente heupoperatie gehad. Ja, dat ging dus even helemaal niet goed. Hij verstapte zich, maar hij liet al heel snel weten via social media dat het allemaal weer in orde is met ze. Volgende maand spelen ze ook in Varsseveld op Hoetsjikoe. Ze zijn er gewoon nog helemaal bij.

0: Simon Keizer, wat moet, dat moet een duidelijke boodschap. Van een lelijke graffiti-muur omtoveren in een kunstwerk, tot een moestuinproject opzetten voor kinderen. Wie een goed idee heeft om de leefbaarheid in buurt, wijk of dorp te verbeteren, maar niet weet waar hij moet beginnen, kan gratis terecht bij de Gelderse Leefbaarheidsalliantie. Voor advies, contact met anderen met vergelijkbare plannen en voor hulp bij het aanvragen van subsidie. Zo begon Olga Ellerman in Culemborg 7 jaar geleden met hulp van de Leefbaarheidsalliantie Olga's Atelier. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen mooie dingen maken. Verslaggever Teunis van der Poel ging er langs.
1: Vlaggetjes gemaakt van afgedankte behangstalen, etuis van oude surfzeilen en tassen gemaakt van oud promotiemateriaal. Het is slechts een kleine greep van de producten die in Olga's atelier in Culemborg een tweede leven krijgen.
2: Ik ben klein begonnen met wat wandkleden en we gingen kussens maken door het hergebruiken van stofstalen. Nou, kijk om je heen, zou ik zeggen. Het is nu dit. Ja, ik vind het ongelooflijk.
1: Olga Ellerman runt nu zo'n 7 jaar een sociaal-creatief atelier. Van bijstandsgerechtigden tot ouderen en mensen met een migratieachtergrond. Iedereen is welkom om in het atelier samen te werken en elkaar te ontmoeten.
2: Je ziet dat het mensen wat brengt als ze mooie dingen maken. Veelal hebben mensen thuis niet meer zo'n zin in om dat dan allemaal te doen.
3: Ik doe heel graag knutselen en haken breien, naaien. Maar ik wil het niet allemaal meer in mijn huis hebben liggen.
1: Via gratis hulp en advies van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland kreeg Olga destijds haar startkapitaal bij elkaar. Een eenmalige subsidie van 24.999 euro.
2: Ik heb dat geld gebruikt om onder andere dus allerlei investeringen te doen. Ik had naaimachines nodig. Ik ben begonnen met wat oudere naaimachines. Ja, er mankeerde van alles aan. Ja, en allerlei materialen, spullen die ik nodig had om ja, echt goed te kunnen starten.
1: Maar mensen die rondlopen met een idee dat de maatschappij een beetje mooier maakt, kunnen bij de Leefbaarheidsalliantie voor meer zaken terecht.
4: We kunnen ook helpen bij bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers. Hoe pak je dat aan? Hoe hou je ze betrokken bij je initiatief? Daarnaast kunnen we ook helpen als een project al wat verder is en eigenlijk gewoon heel goed loopt, om de impact te meten van het initiatief.
2: Als je een idee hebt en zeggen van nou ja, we kunnen je helpen met zo'n subsidieaanvraag en dan is er dus wat geld beschikbaar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want ja, zo ga je toch beginnen. Als je zelf eigenlijk geen financiële middelen hebt, dan kun je op die manier wel starten met iets waar je hart ligt.
0: Mooi verhaal. Dus heb je ideeën voor je wijk, buurt of dorp en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem eens contact op met de Leefbaarheidsalliantie. Wie weet wat zij voor je kunnen betekenen.

0: Ja, voor Biedenwij was vorig jaar in Gelredoom. Daar traden ze toen op. Dat roept toch weer levendige herinneringen op. Hè? Toto met Stop Loving You. Heel wat anders dan Kanye West, oftewel J, die vanavond zijn verjaardag viert tijdens het tweede concert in Arnhem. Heel benieuwd of we misschien nog Happy Birthday gaan horen boven dat stadion uit. Ja, en weet je wat het is met die fijne muziek op radio? Er is geen discussie, iedereen mag er wat van vinden. Er is altijd voor ieder wat wils. Gaan we zo verder naar luisteren.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Het is precies 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Aalst is het 20,6 graden en in Westervoort 22,5. Het weer in Gelderland. Het aandeel wolken neemt van het westen uit merkbaar toe en later vanmiddag volgt regen. Tegen of in de avond wordt de regen buiig en kan het soms even flink doorregenen. Vanavond en vannacht valt zo nu en dan een bui en koelt het af tot een graad of 12. Het belangrijkste Gelderse nieuws dan. In Tiel heeft de verdachte van de mishandeling van Hakim een jarenlange celstraf horen eisen. Hakim werd in oktober 2024 zwaargewond gevonden in de fietsenstalling van station Tiel en overleed later in het ziekenhuis. William van Beek uit Nijkerk bouwt zijn eigen Lego-creaties die viraal gaan, zoals kerken en molens. Op de site staan hele mooie foto's. Hij begon met de Nijkerkse kerk en werkt nu aan steeds complexere projecten in zijn Lego-kamer. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan verkeer in Gelderland. Op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort, 7 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens, 10 minuten vertraging. En op de A18 Zevenaar richting Enschede, tussen Doetinchem-Oost en Varsseveld Centrum, 12 minuten oponthoud.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

Knowing Me, Knowing You op Radio Gelderland van ABBA. Ja, toch sterren met een wereldstatus, hè. Ze zijn inmiddels ook hologrammen. En ik heb het even nagelezen, maar de show in een eigen theater in Londen, die loopt nog steeds non-stop goed. En dan is eigenlijk de vraag, wie worden de volgende digitale poplegendes? Misschien wel Elvis Presley. Hoe zou dat zijn?

0: Elvis Presley, Bossa Nova baby op Radio Gelderland. Rob Heinsdijk is in de studio inmiddels. Goedemiddag Rob.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij kan ons bijpraten over het nieuws, al dan niet Gelders.
1: Ja, daar wil ik nog wel het een en ander bij horen trouwens. Dat hebben we nog niet helemaal klaarstaan, volgens mij. Hè?
0: Zal ik nog even een plaatje draaien?
1: Misschien een goed idee.
0: Gaan we doen. Hier is Rosalind met Snap.

0: Snap.
1: Blijft een fijn liedje, Rosalyn op Radio Gelderland. Het woord is aan Rob. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, wat gebeurt er verder in Nederland? Op een fietspad in Houten wordt vanaf vandaag een proef gehouden met een maximumsnelheid. Moet het fietspad daar veiliger maken? Door de komst van allerlei soorten elektrische fietsen is het snelheidsverschil op het fietspad flink toegenomen. Vooral langzamere fietsers zouden last hebben van die voorbijrazende elektrische fietsen. Een verslaggever van RTV Utrecht ging het fietspad op en merkte op dat er geen borden staan met die maximumsnelheid.
3: U heeft ook geen bord gezien, toch, meneer? Dacht,
4: nee, hier staat geen bord zichtbaar.
3: De vraag is, wanneer rij je 20 kilometer per uur? Want ik heb zelf geen kilometerteller.
4: Nee, ik heb ook geen kilometerteller op mijn fiets.
3: Nee.
4: Dus ik heb geen idee hoe snel het is.
5: Ja, ik vind het eigenlijk wel sloom voor dit fietspad hier. Maar als het voor mensen veiligheid is, dan vind ik het ook wel handig.
3: Je hebt een elektrische fiets, hoe hard rijden op?
5: 25. Ergens anders in Nederland mag je vast alweer 25,
2: ja.
5: Dus...
2: Ja, als die 25 kan, wil je dat ook rijden. Er worden geen boetes uitgedeeld, want er is nog geen wettelijke maximumsnelheid voor fietsers. Wel meten onderzoekers met camera's en ook laserguns hoe hard er wordt gereden en spreken ze ook fietsers aan. De proef moet duidelijk maken of zo'n maximumsnelheid wel werkt en of mensen zich er vrijwillig aan houden.
1: Ja, je hebt nog twee soorten fietsers, hè, op het fietspad. Zonder elektrisch en met elektrisch.
2: Ja, dan heb je nog gewone elektrisch en ook voor die hele snelle elektrische. Die speed pedelecs, die nog harder mogen.
1: Precies, ja, dat moet allemaal onder één bord gebracht worden.
2: Ja. Steeds meer kinderen zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is.
6: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
2: Een uitvaartorganisatie in Breda liet mensen gisteren een kijkje nemen op allerlei plekken waar je normaal tijdens een uitvaart niet komt, zoals de crematieovens. En ook bijzonder, bezoekers konden proef liggen in een kist die al in een graf lag.
7: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu, maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met mooie ruis tussen de bomen.
8: Ja, rustig.
7: Ja, ik zei net, hij is een beetje smal, maar verder, hij ligt wel comfortabel. Het is niet onaangenaam.
9: Ook niet te lekker.
8: Nee, dat niet. Nee, ik raak er niet aan gewend, hoor.
9: Nou nee, ik ga wel liggen als ik koop ben.
7: Het is wel heel vreemd. Ja, ja, absoluut.
2: Ja, bijzonder. Volgens de grafdelver was er bij de open dag geen grafstemming. En zei ook dat hij zelden zoveel grappen had gehoord bij een grafkuil.
1: Ja, moet je nagaan. Dat spreekt dus tot de verbeelding en werkt op de lachspier. Als ze de deksel er maar niet opdoen.
2: Nee, dat moet je
1: toch
2: niet willen. Maar zou jij het doen in zo'n kist?
1: Ja, maar de voorwaarde is dus wel niet die deksel erop. Dan,
2: Ze hebben het in Nijmegen ook wel eens gedaan bij de studentenkerk. En dat was heel rustgevend eigenlijk. En mensen die gingen heel veel nadenken over het leven. Ja. Wat doe je dan op zo'n plek?
1: Geef dus verdieping.
2: Toch een mooi idee.
1: Zeker weten. Dat was hem al voor nu. Ja, we spreken elkaar straks nog. Heb jij toevallig kinderen die eindexamen hebben gedaan?
2: Nee.
1: Oh, dat niet, nee. Nou ja, voor hun heb ik een goede tip. Eigenlijk Mika de zanger. Relax en take it easy. Donderdag is de uitslag. Tot die tijd nog eventjes op de nagels bijten. Maar het komt goed en dan mag die vlag uit als het goed is.

0: Mika op Radio Gelderland. Ja, dat brengt ons bij de tijd. 5:10. En dan gaat er een automatisch belletje rinkelen. Want dan willen we van Weerplaza horen hoe het met het weer zit. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Ja, wat staat ons nog te wachten voor deze maandag die langzaam afloopt?
1: Nou, op dit moment schijnt in een groot deel van de provincie nog de zon. Dan is het met 22 graden eigenlijk best wel heel comfortabel. Maar het gaat snel veranderen, want in het westen is het al bewolkt geraakt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de Gelderse Vallei of in het westelijk rivierengebied. Hier valt al een eerste bui. En deze buien trekken de komende uren naar het oosten. En ja, die verdrijven die warmere lucht. Kan ook onweer op zitten, ook hagel. Ja, het gaat vanavond echt even flinke plensen. En dan is het morgen echt al een stuk koeler, met maar 17 of misschien 18 graden.
0: Zo, want ik sta hier gewoon in mijn t-shirt. Maar ja, dat kan morgen misschien wel even anders zijn.
1: Ja, en morgen ook veel wind. En in de middag weer een aantal stevige buien, ook met onweer en opnieuw hagel. Ja, het lijkt morgen wel eerder herfst dan zomer. Dus ja, dat t-shirtje, dat kan weliswaar ja, voor wat kou zorgen.
0: Zo is dat, hé. En is vandaag een beetje representatief voor de rest van de week? Of gaat het tij nog heel erg keren?
1: Nou, dat wisselvallige weer van morgen is juist heel representatief voor de dagen daarna. Want okay, ook woensdag en donderdag is het een komen en gaan van buien bij gemiddeld 17 graden. Dat is echt wel onder de maat voor de tijd van het jaar. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk aan droger en rustiger. En zo rond het weekend neemt een hoge drukgebied het over. En dan komt de zon er vaker bij. Het is nog even de vraag hoe warm het wordt, maar 20 graden moeten we echt wel halen.
0: Oh, dat is netjes zeg. En weet je wat, Jeroen, ik kan op radio al een beetje zorgen voor mediterrane sferen. Want ik heb een plaatje uit Frankrijk klaarstaan. Julie en Claire, jij bedankt voor nu.
1: Geen dank.
0: Fijne avond. Hoi.
1: Zelfde.

Uit de oude garde Franse chansonniers, daar moeten we zuinig op zijn. Julien Clerc en Si on chantait. Ja, dat zal nog wel veel opstaan in de auto's van Nederlandse vakantiegangers, want Frankrijk blijft populair als vakantieland. En waar zijn we dan het liefst? In de Dordogne, de Ardèche, de Provence en de Côte d'Azur. Nou, daar kan het heet worden. Het is 5:05, we gaan richting het nieuws van 5:00. En dat doen we met Sydney Youngblood, If Only I Could.

0: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relaxfauteuils voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Nee, nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5:00.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan zijn er een aantal vertragingen en files te melden op de N-wegen in Gelderland. Op de N784 Terlet richting Arnhem tussen Velp en Arnhem. 10 minuten vertraging. Op de N325 knooppunt Velpenbroek richting Nijmegen. Tussen Velpenbroek en Huissen 11 minuten. Op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N705 en de aansluiting met de A28. 6 minuten op onthoud. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Kesteren 9 minuten. Geen zorgen, er staan 2 topplaten klaar. Eén van Frank Boeien en die andere van Grease.
12: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
15: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
14: Hoe dan?
15: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten

0: bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Thuis in Gelderland.

0: De Frank Boeijengroep op Radio Gelderland met Doe Iets. Op de Vierdaagse feest is hij ook van de partij. Ik vraag me eigenlijk af of dat de eerste keer is dat hij dan optreedt. Hij kan in ieder geval op de fiets, want het is een thuisstad, hè, Nijmegen. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt voor ons een update.
1: Ja, het Gelderse nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft vandaag de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls verhoord. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. Tijdens het verhoor ging het ook over burgemeesters die bij de laatste lockdown lieten weten dat ze niet meer zouden gaan handhaven. Volgens Bruls zaagden die burgemeesters daarmee aan de geloofwaardigheid van het beleid. Hij noemde het een gruwel en werd er boos over.
2: Ik heb al die jaren ook altijd soms wel gedacht vanuit een Nijmeegse belang van, nou, moet het wel zo en ik ben toch maar blijven mee bewegen. Of dachten dat de horeca in Nijmegen de vlag heeft uitgehangen, terwijl ze maandenlang niemand mochten toelaten, niks mochten verkopen. Je proeft wel een beetje mijn woorden, ik word er nog een beetje boos over. Het kon echt niet.
1: Na een lange periode van droogte is er de afgelopen tijd weer veel regen gevallen. En daarmee staan de meters bij de waterschappen weer op groen. Het waterpeil is weer op een hoogte die hoort bij de tijd van het jaar. Melkveehouder Jarno Meulenbeek hoor je ook niet klagen over het weer.
3: Het is natuurlijk uitermate groeizaam. Dus het wordt wel wat ondertussen is nat zat. Maar ja, de gewassen die knallen de grond uit. En we hebben hier de omgeving hebben we 9 dagen geleden gemaaid. En ja, kijk maar wat er nu alweer staat.
1: Ja, groeizaam weer. Nat zat. Het moet ook niet natter worden, hoor ik dan. Op het Achterhoekse festival Reurpop werd dit weekend extra aandacht besteed aan alcoholgebruik in het verkeer. Bezoekers konden hun auto parkeren op een speciaal parkeerterrein dicht bij het festival. Dat terrein werd dan wel afgesloten met een speciale alcoholslagboom.
4: Die staat dan voor de in- en uitgang van de parkeerplaats. En dan moeten mensen eerst blazen voordat de slagboom opengaat. En dan moet ze natuurlijk goed blazen. Als ze dan te veel alcohol hebben gedronken, dan blijft de slagboom dicht. En dan gaat degene die daar staan samen zoeken naar een oplossing. Of ze een taxi kunnen regelen, of dat iemand ze kan ophalen. Om het dan goed te laten lopen.
0: Nou, dat is echt confronterend, hè?
1: Ja, maar alleen maar dicht goed is dicht. Toch. Voor iedereen veiliger.
0: Zeker goed,
1: dat
0: ja.
1: Voor jezelf.
0: Dat is het, ja. Dankjewel, Rob. Jij schuift naar 6:30 nog een keer aan.
1: Ja hoor.

0: De Marrakesh Express van Crosby, Stills en Nash op Radio Gelderland. Het is 17:50 geweest. Er komen al diverse berichten binnen van mensen die met het eten bezig zijn. Nou, let op, ik heb een mooi bericht voor je. Misschien brengt je dat nog op een idee. En dat gaat over het volgende. Overlastganzen die worden geschoten op het land van melkveehouder Egbert van der Streek in Nunspeet. Nunspeet zijn sinds kort in zijn boerderijwinkel te koop als worstje voor op de barbecue. Egbert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is een overlastgans precies?
1: Nou, een gans die eigenlijk de boel een beetje versmeert. Je gras opvreten en de stront achterlaat.
0: Ja, grauwig.
1: Ja, grauwe gans, maar het is niet alleen een boerenland. Hier zit een heel aantal recreatieparken en die hebben er ook ontzettend veel last van.
0: Ja, ik moet je zeggen, we lezen het in heel Gelderland op de ene of andere manier dat de gans overal tot last is. Ja. Arme beestjes, denk je, van de andere kant. Ze brengen je ook op een plan. Het zijn die grauwe ganzen dus die voor overlast zorgen. Ja, ze mogen als onderdeel van schadebeheer worden geschoten. En dat gebeurt ook op jouw land, hè?
1: Ja, hier langs de strook, langs Veluwemeer. En dat is, op jaarbasis schieten wij met onze jachtcombinatie ongeveer 400 ganzen.
0: Hoeveel?
1: Ongeveer 400.
0: 400 per jaar?
1: Ja, en dat wordt, je ziet niet dat het minder wordt.
0: Nee, nou dat zegt dus wat inderdaad. En er is ook niet voor niets dan die norm bepaald. Hey, en wat gebeurde er tot nu toe met die ganzen als ze geschoten werden?
1: Familie en kennissen, die moeten constant gans eten dan, hè?
0: Ja, want dat is aan de hand, hè. Jij hebt ontdekt dat die ganzen goed te eten zijn.
1: Ja, ze zijn goed te eten, maar je moet ze wel goed kunnen bereiden. En normaal is ganzenvlees droog.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk wild, het is niet vet of zo. Maar er is een slager in Otterlo. Mm-hmm. Een van onze jagers die komt in Otterlo. En die heeft een slager daar zitten. En die slager Wilbring is dat. En die vindt ontzettend mooi vlees om mee te experimenteren. En die heeft er van alles van gemaakt. En de ganzenworst gaat op het moment hartstikke goed. Vooral als barbecueworst.
0: Ja, want even daartussen. Jij zegt 400 ganzen per jaar worden er geschoten. Hoe kom je dan op het idee om ze misschien te verwerken tot een worstje?
1: Ja, zo is je slager opgekomen.
0: Ja, dat komt van hem, ja.
1: Ja, en een collega jaren van, die komt het al te low. En die heeft gewoon gevraagd aan die slager van, kun jij er wat mee? Nou, ik wil het proberen, zegt hij.
0: Ja.
1: Dus die heeft eigenlijk van alles geprobeerd. En met de juiste kruiden en een heel klein beetje varkensvlees, varkensvetten tegenaan, is het gewoon een ontzettend lekker worstje geworden. Ja.
0: Mag je het een streekproduct noemen?
1: Van de streekproduct.
0: Ja, het is een streekproduct, ja. Hoe smaakt het precies? Omschrijf het eens. Ik zeg, we zitten tegen etenstijd.
1: Er zit natuurlijk wel wildsmaak aan, maar het gaat richting het rundvlees eigenlijk.
0: Ja, en het klinkt alsof jij er al, nou, dat het dagelijkse kost voor je is.
1: Bijna.
0: Is het dat, ja. Hey, is het iets nieuws, denk je? Zou het een trend kunnen worden in Nederland?
1: En we gaan het proberen.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk hier een boerderijwinkel en we hebben heel veel Duitse gasten hier in de buurt die camping zitten. En Duitsers zijn altijd liefst van wildproducten, dus we zijn er gewoon aan het proberen wat wordt.
0: Ja, en Egbert, is het oppassen voor hagelkorreltjes? Want ze zijn geschoten, hè, die ganzen.
1: Ze zijn geschoten. Er staat een waarschuwing op de verpakking. Maar de slager die ze slacht, om een collega-jager ook, zeg maar, die gaat er met een sterke magneet langs. En eigenlijk, zelden tot nooit, komt er iets voor de dag.
0: Ja, dus in Otterlo moeten we zijn?
1: Ja, slager Wilbring in Otterlo.
0: Dat is hem. En worden ze veel verkocht? Is het al in trek?
1: Vorige week was het op Radio Nunspeet en vanaf die tijd is het echt wel iets toegenomen, ja.
0: Moet je kijken. Nou, Egbert, dank je wel. Ik vind het een heel origineel verhaal. Ja, voor wie durft, die moet dus in Nunspeet zijn.
1: Ja, maar ik had Nunspeet.
0: Worstjes van gans.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Het is stipt 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Zwartebroek is het 19,9 graden. En in Geesteren, gemeente Berkelland, 22,4. Het weer in Gelderland. Vanavond is het buiig en ook vannacht valt zo nu en dan een bui. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het maximaal 17 of 18 graden met zon en wolken die elkaar afwisselen. En vooral in de middag valt met regelmaat een bui. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Tiel heeft de dood van Hakim voor een schok gezorgd. De verdachte die hem in oktober 2024 zwaar mishandelde, hoorde vandaag een jarenlange celstraf eisen. Het lijkt deze week wel herfst, maar de weerman ziet een lichtpuntje. Hoewel het niet echt warm wordt, voelt het voor veel mensen waarschijnlijk best aangenaam met temperaturen die maandagmiddag oplopen naar zo'n 21 of 22 graden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Kijken we nog even naar verkeer in Gelderland. Ja, er is wel wat aan de hand, maar het zijn allemaal korte files en vertragingen. Ik noem er een aantal. Op de N18 Varsseveld richting Enschede, tussen de aansluiting met de A18 en Hardeveld, 7 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen... die vloept weg, dus dat is alweer eentje minder. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Wiegen en Knooppunt Ewijk, 5 minuten oponthoud. En op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 6 minuten. Laat iedereen vooral goed thuiskomen.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Het is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, twee bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
15: Por favor.
16: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Thuis in Gelderland. Xandra Rakier.

0: Hanna May en Bluff, ik ben niet meer bang. Ja, en na 6 uur een heel uur, hè, non-stop nationaal. Het is 6:10. Rob is weer in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hebben voor ons nog een laatste bericht over het nieuws.
1: Ja, een kind dat zegt thuis niet veilig te zijn moet voortaan eerst door een deskundige worden gehoord voordat ouders worden geïnformeerd. Staat in een wetsvoorstel van D66. Moet ervoor zorgen dat signalen van mishandeling of misbruik niet over het hoofd worden gezien. Gaat nu vaak mis, ondanks de goede bedoelingen van hulpinstanties, zegt een van de bedenkers van plan.
2: Er worden te veel kinderen of helemaal niet gesproken, of heel veel gesproken, maar voelen ze zich niet gehoord en zijn ze ook te laat door deskundigen gesproken. Omdat we dan eigenlijk op zoek zijn naar hoe kunnen we helpen, maar zijn vergeten of hebben overgeslagen om eerst bij het kind heel goed te onderzoeken wat is er precies gebeurd.
1: Opmerkelijk tafereel in de Waddenzee voor de kust bij Lauwersoog zwemmen 1 of mogelijk zelfs 2 dolfijnen. Die dieren zijn de afgelopen dagen meerdere keren gezien en op beeld vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben die dieren ook gezien. Ze maken zich geen zorgen, want ze gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima zelf kunnen redden. Is te horen bij RTV Noord.
3: Op de beelden die we daarvan zien, ziet het dier er redelijk gezond uit. Het lijkt niet heel mager, we zien geen verwondingen. Het dier is niet verstrikt in een net of een touw. Dus op zich, dat ziet er allemaal goed uit. En ze zijn actief. Dat is ook positief, niet dat ze maar een beetje doelloos ronddobberen. We moeten even kijken hoe de situatie zich ontwikkelt.
1: Ja. Waar die dolfijnen vandaan komen is niet duidelijk. Ook is het lastig te zeggen hoe lang ze zullen blijven. Zondag, dan is het zover. Dan begint voor Oranje het WK voetbal. Op de Marktweg in Den Haag zijn de bomen versierd met vlaggetjes. De stammen van die bomen zijn ingepakt met oranje plastic. Maar kunnen die bomen daar wel tegen? De Partij voor de Dieren in de stad vermoedt van niet en wil dat de gemeente daar onderzoek naar gaat doen. Omroep West ging eens kijken.
4: Als ik er eventjes naartoe loop, dan hoor je ook wel het cel dat dus om de boom heen zit. Jullie zijn nog niet klaar, hè? Er komen meer vlaggetjes bij nog.
5: Ja, er komen er meer vlaggetjes bij. En we doen het al sinds 2002 hier. Dus, en ik bedoel, je ziet het mooie groene, alles is. Dus ik snap heel die poehalie niet over. Ik vind het een beetje overtrokken allemaal.
0: Lijkt wel windkracht 14, hè?
1: Ja, even rammelen aan plastic, denk ik.
0: Nou,
1: na het WK gaat dat plastic er meteen weer af en dan laten ze alles weer netjes achter, zegt hij.
0: Mooi zo, we zijn weer helemaal erbij gepraat. Ga goed geïnformeerd de avond in, mag ik je danken.
1: Zeker.

The Sweetest Thing van U2 op Radio Gelderland. Sommige mensen die geven hun kind de naam van hun idool. Ik had een geschiedenisleraar in Ede die fan was van U2. Hij kreeg een zoon. Nou ging Bono hem wat te ver, maar het werd wel een afgeleide. Hij noemde zijn kind Bonne. Baby Bonne. Nou, die zal inmiddels ook wel een boom zijn. En dat brengt ons bij Stevie Wonder. Daar heb je hem. Vader van 9 kinderen. Signed, sealed, delivered, I'm yours.

De Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. En dat brengt ons bij de laatste plaat voor 6 uur. En dat is er niet zomaar één. Nee, daarvoor maken we dankbaar gebruik van de alle 1300 goed monumentenlijst. Het was een blinde grabbel, moet ik zeggen, want er staat zoveel moois in. Maar ik kwam uit bij de nummer 545 van vorig jaar. Longtail Urnie and the Shakers, een Arnhemse band. Jawel, die bracht in 1977 een fantastische rockmedley uit. Ze stonden er 4 weken mee op nummer 1 in de top 40. Dit zijn Longtail Urnie and the Shakers met Do You Remember? Geniet ervan en een hele mooie avond.

0: Precies.
1: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
3: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
9: Hebbes.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen.

0: Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee.

Jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeelhuitjes.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Plan je

0: dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Helderland. De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
1: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
0: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
2: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
1: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
0: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, en dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.
4: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen.

0: geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
2: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: snap.
1: En ik wens u nog een fijne avond.
2: En die thuis, bedankt voor het kijken.
1: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van het meisje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Gisteren liepen duizenden mensen een stille tocht voor Liana. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de stroomstoring draait een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. Geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkt de verkeerslicht in de regio niet. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels. Die gelden vanwege de oorlog in de Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat die goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijke straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig dat de twee landen wilden ontwikkelen was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na 9 jaar voorbereiding, vele miljarden euro's en meerdere keren uitstel is er toch geen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het toestel. Het stopzetten van het project wordt gezien als politieke tegenslag voor Frankrijk en Duitsland, omdat het een symbool moest zijn voor Europese militaire samenwerking. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Een Somalische WK-scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld in Miami, 3 dagen voor het WK-voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide

0: naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
10: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik was even het land uit. Bij terugkomst werd ik geconfronteerd met het juichjek en de W-kamerjas. Ik denk dat ik maar weer eens ga. Goedenavond, welkom bij dit maandagse oog, waarin we ons afvragen hoe gezellig het deze dagen is in Pyongyang, waar de Chinese president Xi bij zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot te gast is. En hoe gezellig het is in Brussel, waar GroenLinks en de Partij van de Arbeid ondanks pro nog steeds in verschillende fracties zitten. Goed, uit met de gezelligheid, want we gaan het ook over migratie hebben. Maar het voorgestelde burgerberaad daarover moet wel tot gevolg hebben dat we daar weer een beetje normaal over kunnen praten. En countrymuziek betekent voor veel mensen nog vooral cowboyhoeden, laarzen en rechtse liedjes. Dat kan voor u als oogluisteraar niet gelden, anders heb ik in ieder geval jammerlijk gefaald. Maar straks leggen we ook nog uit waarom dat niet klopt. Alles na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 8 juni.
2: Na 2 maanden van betrekkelijke rust vlogen de raketten vandaag weer over en weer tussen Israël en Iran. Op veel plekken ging het luchtalarm af. Het went, zegt deze man in Israël.
3: It's sad to say this, but we get used to it. We're not scared.
2: Vanuit de hele wereld kwamen bezorgde reacties, zoals uit de EU.
4: Ministers were clear today that Iran's actions are unacceptable.
2: En het Verenigd Koninkrijk.
5: It is really important that all parties get back to a ceasefire.
2: In de loop van de dag keerde de rust terug, mogelijk door ingrijpen van president Trump. Al ziet de Israëlische bevolking dat niet als overwinning.
6: Israel is locked in terms of Lebanon and locked in terms of Iran. We basically lost.
2: Ook in het Brabantse dorp Nuland klonk een hele harde klap vanmiddag.
7: Zoals je het nieuws kijkt, en er was net een

0: stukje van de oorlog van Iran-Israël. En toen kwam die klap.
1: En dus dacht deze man...
0: Ik dacht dat ik op tv was.
1: Maar het was toch echt een gasexplosie bij hem in de straat. Twee monteurs raakten gewond en de straat werd urenlang afgezet.
2: Wij wonen daar op de hoek. We weten nog niks. Nee, we afwachten of we daar kunnen binnen mogen. Ja, nee.
1: Dus maakten de mensen van de nood een deugd.
0: En we gaan vanavond maar uit eten, er zit niks anders op.
1: Deze vlogs zijn binnenkort verboden.
3: Hele goedemorgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's vanaf Duitsland.
1: De minister legt uit wat er niet meer mag.
4: Het gaat om alle video's en vlogs met kinderen daarin onder de 16 jaar... die als doel hebben om geld te verdienen aan die filmpjes.
1: En hij gaf er meteen wat voorbeelden bij.
4: Bijvoorbeeld omdat ze op sneakers moeten lopen... Of om hagelslag wat gesponsord wordt, continu voorgeschoteld krijgen.
1: Die vlogs kunnen volgens deskundigen grote gevolgen hebben voor kinderen.
5: We zien dat kinderen soms gefilmd worden als ze heel verdrietig zijn... of dat er dingen online zijn waar je je voor schaamt.
1: In sommige gevallen wordt het hele leven vastgelegd.
6: Na 20 maanden wereldreizen gaan we weer richting Nederland.
1: Het was een bijzonder gezicht in Lauwers oog.
7: Ja! Een dolfijn!
1: Bij een boei springen twee dolfijnen rond. En dat levert unieke foto's op.
8: Het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar.
1: Maar ondanks het mooie plaatje roept het ook vragen op.
9: Ja. Kan dat nou dan dat ze hier zijn?
1: Deskundigen zien de dieren vaker, maar zijn er niet gerust op.
10: De plaats is gewoon zorgwekkend, zo in de hoek van de Waddenzee.
1: Maar de meeste mensen hebben geen zorgen en vinden het vooral heel mooi.
11: Ja, oh, eens kijken, joh. Oh,
12: dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ismael de Bruin las de krant van morgen.
13: Driekwart van de medewerkers van Lidl vindt de werkdruk ongezond hoog. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV, schrijft de Volkskrant. De krant sprak met een medewerkster die het zogenoemde karpaaltunnelsyndroom kreeg. Daarbij raakt een zenuw in de pols bekneld. De vrouw moest eraan worden geopereerd en laat haar littekens zien. De oorzaak? Dagelijks grote kratten tillen, denkt ze. Ze zegt dat ze meer collega's kent met zulke klachten.
1: Door die hoge werkdruk heeft bijna een kwart van de medewerkers bij Lidl lichamelijke klachten. Een kwart heeft stress, zegt FNV. Ook komt het geregeld voor dat mensen ongewild overwerken, slecht functioneren en werk leveren van mindere kwaliteit. 29% van de werknemers heeft zich vorig jaar wel eens ziek gemeld. Over de oorzaak van de werkdruk zijn ze het eens: een gebrek aan collega's.
13: In Trouw een interview met Vladimir Tarabrin, de Russische ambassadeur in Nederland sinds 2 jaar. Eerder was hij lange tijd diplomaat. Het gesprek was voor de grote Russische aanval op Kiev op 24 mei. Tarabrin zegt dat hij wel de druk voelt door manifestaties zoals Haagse vrouwen met Oekraïense vlaggen, die al demonstreren sinds het begin van de oorlog met Oekraïne. Hij spreekt erover alsof hij iets vies geproefd heeft.
1: Tarabrin zegt dat hij amper contact heeft met Den Haag. De Nederlandse regering is niet in mijn standpunt geïnteresseerd. We weten al hoe je denkt, we hoeven het niet te horen, zou er tegen hem zijn gezegd. Volgens de ambassadeur heeft hij alleen met de politici van Forum voor Democratie gesproken. Ik wilde met alle partijleiders praten, maar niemand wilde, zegt hij. Ik ben er nog steeds klaar voor.
13: Automobilisten moeten het liefst vandaag nog stoppen met het laden van hun stekkerauto tijdens de avondspits. Dat is beter voor hun portemonnee en voor het stroomnet. Zo stelt een denktank en lezen we in het AD. De komende 12 jaar worden cruciaal voor rijdend Nederland. Nu zijn er nog geen 2 miljoen stekkerauto's. In 2038 stijgt dat aantal tot wel 8 miljoen, zo is de verwachting.
1: En daardoor komen er nog veel meer laadpalen bij dan in Nederland nu al telt, zegt kenniscentrum iLaadNL. Zeker een paar miljoen. Dat aantal vraagt om gigantisch veel stroom, terwijl de elektriciteitsnetten overvol raken. Volgens iLaadNL moeten automobilisten hun gedrag drastisch aanpakken. Wie toch tijdens de avondspits de auto wil opladen, is een dief van de eigen portemonnee, zegt het kenniscentrum.
13: Een uitroep als help en dan een bulderende schaterlach, dat hoor je zelden in een museum. Maar bij de expositie Choreographic Objects in Museum Voorlinde in Wassenaar is het schering en inslag, schrijft de Telegraaf. De beroemde choreograaf William Forsythe daagt bezoekers uit om mee te dansen en te apenkooien door de zalen.
1: Het museum bestaat in september 10 jaar. Deze expositie is een opmaat naar een jubileumtentoonstelling, zegt de directeur, die zelf ook vrolijk meebeweegt. Het publiek is het middelpunt en hun lichaam het levende materiaal waarmee de kunstenaar werkt.
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: En dat was Nina Simone, Brown-Eyed Handsome Man. De Chinese president Xi Jinping bezoekt momenteel de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste buitenlandse reis van het jaar. Wat hebben die landen elkaar eigenlijk te bieden? Dat vraag ik aan journalist en China-expert Gary van Pinksteren. Goedenavond, Gary.
1: Goedenavond.
0: Wat wil Xi bereiken in Pyongyang?
1: Nou, hij wil vooral dat hij wil vooral Pyongyang en Noord-Korea weer een beetje losweken van Rusland. Want de banden tussen Rusland en Noord-Korea zijn steeds hechter geworden. Mm-hmm. En dat vindt Xi Jinping niet helemaal fijn. Dus daar, ik denk dat hij vooral hoopt om daar iets aan te doen, om daar een zeker tegenwicht aan te bieden en om te zorgen dat Kim weer wat meer zijn richting ook opkomt.
0: Oké, en waarom vindt hij dat niet fijn? Want ze zijn toch allemaal goede vrienden? Ik bedoel, Xi en Poetin toch ook?
1: Ja, dat zou je denken, hè? Als je ze zo zag bij de herdenking van 80 jaar, eigenlijk einde van de Tweede Wereldoorlog. In China wordt het anders genoemd.
0: Ja,
1: maar,
0: ja daar stonden ze met z'n drieën.
1: Daar stonden ze met z'n drieën heel gezellig bij elkaar.
0: Ja.
1: Maar zo helemaal gezellig is dat toch niet altijd. Ik denk dat Xi Jinping sowieso zowel Kim als Poetin eigenlijk niet echt helemaal vertrouwd.
0: Hmm.
1: En dat ze daar in dat gebied ook met z'n drieën wel een soort gevecht, een soort machtsevenwicht zoeken, maar ook een soort gevecht voeren over wie daar nou uiteindelijk het voor het zeggen heeft. En dat Xi Jinping vindt dat Xi Jinping moet zijn en blijven. En dat het niet zo moet zijn dat daar een al te nauw bondsgenootschap ontstaat tussen Kim en Poetin. Maar hij vindt dat hij ook degene moet blijven dat als je iets wil van Noord-Korea, dat je dan ook China niet kan overslaan en dat China daarin eigenlijk de sleutelrol zou moeten vervullen.
0: Ja, nou zag ik dat Xi en zijn vrouw vandaag op het vliegveld werden opgewacht. Kinderen overhandigden bloemen en hielden een spandoek omhoog waar, ik heb het laten vertalen, de onbreekbare vriendschap van de twee landen op werd geprezen. Maar die vriendschap is dus niet zo onbreekbaar.
1: Nou kijk, waarschijnlijk uiteindelijk wel. Hè. Ik heb het ook gezien trouwens, hele prachtige beelden wel om naar te kijken. Ook met kinderen en ook volwassenen die allemaal met bosjes plastic bloemen staan te wuiven. En met vlaggetjes.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze na afloop misschien die plastic bloemen weer allemaal netjes moeten inleveren. Zo zag het er ook wel een beetje uit. En er staan veel van dat soort leuzen inderdaad als 10.000 jaar voor de vriendschap tussen China en Noord-Korea.
0: Hmm.
1: Die vriendschap is inderdaad onbreekbaar. Afijn, alles eigenlijk wat goed en mooi is, staat er op die spandoeken. En uiteindelijk, kijk, Noord-Korea is heel erg sterk economisch afhankelijk van China, nog steeds. Voor naar schatting wel iets van 95%. Dus dat is in ieder geval voor de in- en export. Dus dat is een hele belangrijke partner.
0: Yeah.
1: Maar wat je de laatste tijd gezien hebt, is dat Noord-Korea niet meer zo afhankelijk is van alleen maar China, maar dat ze dus van Rusland nu ook veel krijgen.
0: Hmm.
1: Dat zij ook aan Rusland leveren natuurlijk. Ze leveren militaire troepen. Zo'n beetje het enige land die echt als staat, zeg maar, manschappen stuurt naar de oorlog die Rusland in Oekraïne voert.
0: Ja.
1: Ze sturen ook heel veel munitie. Meer dan 1 miljoen stuks granaten zijn er al heen gegaan. En ze krijgen daarvoor militaire technologie terug, maar ook andere steun en waarschijnlijk geld. Dus dat vindt Kim denk ik heel fijn.
0: Ja.
1: Want hij bestaat er eigenlijk denk ik altijd al bij dat hij een soort evenwicht probeert te houden tussen Rusland en China, tussen zijn afhankelijkheid van die twee enorm veel grotere landen. En hij speelt eigenlijk altijd een spel waarbij hij soms de een, soms de ander wat meer bevoordeelt. En ook nog eens, Amerika komt soms ook nog eens bij dat spel kijken.
0: Ja. En wat wil Xi daaraan doen dan, als die afhankelijkheid minder is geworden? Wat brengt hij mee? Waarmee kan die Kim Jong-un paaien, zal ik maar zeggen?
1: Nou, hij wil in ieder geval dat er kijk, er is sinds 2019, toen er corona was, zijn de alle vluchten en alle treinverkeer is gestopt.
0: Ja.
1: En dus ook veel van de handel. En hij wil dat weer helemaal in zijn oude staat wordt hersteld. Dus dat er weer meer vluchten komen, meer treinen. Dat het contact normaliseert. En hij wil ook sterkere economische banden met Noord-Korea. En dat biedt hij ook wel aan.
0: Hmm.
1: Dus hij probeert om op economisch vlak te laten zien, wij zijn belangrijk voor jullie. Wij willen dat ook blijven. En wees daarom ook, keer je ook naar ons toe.
0: Maar goed, een maand geleden was de Amerikaanse president Trump in Beijing op bezoek. En volgens het Witte Huis bevestigden de leiders toen dat hun gezamenlijke doel was om Noord-Korea te denucleariseren. Nou zag ik van de week nog trotse beelden van Kim Jong-un in een opwerkingsfabriek. Is dat inderdaad de intentie van China? Want daar zal Kim dan niet blij mee zijn.
1: Nou, dat is het steeds minder. Het was het altijd officieel wel. Maar China doet daar steeds minder aan en China zegt dat ook niet meer. Toen vorig jaar Kim op bezoek was in Peking, toen is voor het eerst werd het niet meer genoemd dat het doel zou zijn om het hele Koreaanse schiereiland te denucleariseren. Dus Xi en Rusland ook, die willen dus minder, die willen niet eigenlijk meer dat de Verenigde Naties echt effectief toezicht houden op wat Noord-Korea wat dat betreft doet, bijvoorbeeld hoe ze sancties overtreden. En die lijken dus eigenlijk steeds meer te tolereren of te accepteren min of meer dat Noord-Korea die wapens heeft en ontwikkelt. Dus daarin is China wel een beetje gedraaid, net als Rusland. Dus dat is eigenlijk een beetje van de agenda verdwenen. Het is wel zo dat Amerika... Kijk, Amerika zegt wel eens vaker dingen die dan door de landen die dat gezegd zouden hebben niet worden bevestigd.
0: Ja, zeker onder
1: zeker
0: deze
1: in het
0: president.
1: Geval met China. Ja. Ja, zeker onder deze president en zeker in het geval met China.
0: Ja.
1: Maar het is misschien ook zo dat Amerika hoopt dat Trump via Xi Jinping de boodschap kan overbrengen aan Kim. Dat Trump graag weer zelf met Kim aan tafel zou zitten. Maar of dat zo is, is zeer speculatief. En ook of Xi een dergelijke boodschap zou willen doorgeven, is ook maar de vraag. Want dat vond Xi ook niet leuk. Dat Kim opeens op zichzelf ging onderhandelen.
0: Nee.
1: In 2019 met de Amerikaanse leider. Dus ik denk niet dat Xi zich daar zo makkelijk voor zal laten, voor dat karretje zal laten spannen. Maar ik denk wel dat hij zal duidelijk maken: horens, jullie zijn enorm economisch afhankelijk van ons. Wij zijn toch uiteindelijk jullie grootste bondgenoot. En dat mag je nooit vergeten.
0: Nee, en wordt er daar ook nog een beetje een arm op de rug gedraaid? Of blijft het allemaal vriendelijk?
1: Ja, het is wel moeilijk om te zeggen. Kijk, wat China zou kunnen doen is te zeggen van is minder spullen leveren, hè? Om die economische banden niet te versterken. Maar of ze dat zullen doen en aan zullen durven, ik denk dat ze eerder de kaart zullen spelen van laten we die economische betrekkingen juist versterken.
0: Oké, dankjewel, Gary van Pinkster.
2: Brussel bij nacht.
0: Komend weekend is het oprichtingscongres van PRO. Het congres waarbij GroenLinks en de Partij van de Arbeid definitief samen moeten smelten tot één partij. Maar nu al is duidelijk dat de eenwording ook na komend weekend nog niet voltooid zal zijn. En daarover ga ik praten met onze EU-correspondent Ardy Stemmerding. Goedenavond, Ardy.
3: Hi Chris, goedenavond.
0: Ja, want dat losse eindje, misschien één van de losse eindjes van die fusie, dat ligt in Brussel, hè?
3: Ja, en je zou het ook wel gerust een hete aardappel of een open zenuw kunnen noemen, heb ik vandaag gemerkt.
0: Wel ja.
3: Want hier, ja, het is hier in het Europese parlement, daar hebben dus de Europarlementariërs van GroenLinks en Partij van de Arbeid in 2024 gewoon wel samen meegedaan aan de verkiezingen, hè, onder de naam GroenLinks Partij van de Arbeid, zoals we het ook in Nederland hebben gezien. Maar ondertussen zijn die partijen nog altijd verdeeld over verschillende Europese fracties in het parlement hier, van de Europese moederpartijen dus.
0: Ja.
3: En dan dacht ik, nou, met dat partijcongres in aantocht is het een mooi moment om nog eens te kijken hoe het toch verder moet. Dus vandaag eindeloos veel mensen gebeld en gelukkig nam iedereen op. Maar om dan vervolgens iemand ook nog zover te krijgen om dat hardop voor de microfoon te krijgen, Chris, dat is niet gelukt. Zo gevoelig ligt nog altijd die keuze, gaan we voor de Groenen of voor de Sociaaldemocraten?
0: Ja, want de Groenen zitten dus in de Groene fractie en de Partij van de Arbeid in de Sociaaldemocratische fractie. Hoe doen ze het nu dan? Hoe ziet die samenwerking er nu uit?
3: Nou, ze werken wel heel nauw samen nu met z'n achten, want daar gaat het om. 8 Europarlementariërs, 4 van GroenLinks, 4 van de Partij van de Arbeid. En ze hebben nu als GroenLinks Partij van de Arbeid, met een streepje er dus tussen, ook elke week hun gezamenlijke fractievergadering. Mm. Maar daarnaast hebben dus het GroenLinks en het Partij van de Arbeid deel ook nog een eigen pad in het EP. GroenLinks, dus bij die Groene Partij van de Arbeid, bij de Sociaaldemocraten. En dat betekent dan dus ook dat het voorkomt dat ze verschillend stemmen. In januari bijvoorbeeld nog, bij de stemming of een stemming over het Mercosur-handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika. GroenLinks vond toen niet dat dat verdrag gelijk in kon gaan. Partij van de Arbeid van wel. Maar ja, als je dan natuurlijk komend weekend gaat zeggen, wij worden één partij, dan past zo'n stemming natuurlijk niet helemaal in het beeld dat je wilt uitstralen.
0: Nee, maar, en dit is niet zo beledigend bedoeld als ik het klinkt, als jij kan bedenken dat dit een goed moment zou zijn om daar wat aan te doen, dan kunnen meer mensen dat. Waarom hebben ze daar dan nog niet voor gekozen?
3: Nou ja, formeel is dan het antwoord, we hebben die keuze ook nog niet hoeven te maken, want officieel was er gewoon nog niet één politieke partij. Pro bestaat natuurlijk pas vanaf zaterdag, als het goed is. Tegelijkertijd kan je er niet omheen, hebben ze ook gewoon de hete aardappel voor zich uitgeschoven. En sterker, Chris, dat blijven ze doen, want zaterdag moet echt een feestje worden. Mm. En geen ruzie over de koers van Pro in Europa. En dus is er nu besloten dat er pas in september, bij een ledenraadpleging, waar dus alle partijleden van Pro in Nederland mogen stemmen, en dat dan dus gekozen gaat worden bij welke Europese familie Pro zich moet gaan aansluiten.
0: Oké, en als jij dan, zoals je vandaag gedaan hebt, iedereen belt en iedereen neemt op, maar wil niet echt wat zeggen, wat zeggen ze daar dan wel over? Wat voor beeld krijg je dan?
3: Ja, kijk, als je ze gewoon op achtergrond kan, lukt het allemaal wel, maar voor de microfoon ligt het allemaal nog heel gevoelig. Een enkeling zegt dan prima, leg dit maar voor aan de leden. Die moeten hier gewoon het laatste woord over hebben. Maar verder merk je toch echt dat de GroenLinksers en de Partij van de Arbeiders zich vooral ingraven. Als ik op basis van mijn ronde moet zeggen dat er een partijgevoel is, nou, dat kan je echt niet zeggen. Die indruk kreeg ik in ieder geval niet. En bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid deel leeft dan gewoon heel erg sterk het gevoel dat Pro gek zou zijn om voor de Groenen te kiezen, omdat de Sociaaldemocraten simpelweg veel machtiger zijn. He, tweede fractie in het Europese parlement, de Groenen maar de 6e. Komt ook nog eens bij dat de Sociaaldemocraten een veel stevigere machtsbasis in de EU hebben. Er zijn natuurlijk sociaaldemocratische eurocommissarissen, minister-presidenten. En dus denken dan de van oorsprong PvdA'ers, ja, die positie moet je niet weggooien door voor zo'n veel kleinere Groenen te gaan.
0: Nee.
3: Want die hebben nauwelijks mensen op dit soort plekken.
0: Ja, dus daar zijn die GroenLinksers het mee eens natuurlijk.
3: Ja, nou, die zien het dus weer compleet anders. En die zeggen veel te voorbarig om nu een keuze te maken. Daar hoor je, laten we nou eerst eens gaan kijken, wat voor partij zijn we nu echt? En ook bijvoorbeeld dat het Nederlandse Pro inhoudelijk veel vaker op één lijn met de Europese Groenen zit dan met de Europese Sociaaldemocraten. Dus daar hoor je dan, laten we nou niet blind voor de macht kiezen, maar ook gewoon inhoudelijk gaan bekijken waar we beter passen. En zeggen ze dan ook, ja, als je met z'n achten bent als Nederlanders, bij de net iets meer dan 50 Groenen heb je dan meer in de melk te brokkelen dan als je bij als 8 Nederlanders van Pro bij 140 Sociaaldemocraten zit.
0: Is ook weer waar. Ja. Ingewikkeld.
3: Ja.
0: Nou, was er nog een dingetje rond GroenLinks in Europa. Een paar weken geleden stapte Europarlementariër Bas Eickhout op, van oorsprong GroenLinkser. Heeft dat hier nog effect op?
3: Ja, ik denk dat je vooral kan zeggen dat het de positie van de GroenLinksers niet sterker maakt. Eickhout was natuurlijk echt een invloedrijke Europarlementariër. Was zelfs gedeeld fractievoorzitter bij de Groenen in het Europees Parlement. Positie waarvan je zou kunnen zeggen, die wil je niet zomaar weggeven. Maar ja, die moest opstappen vanwege relaties op de werkvloer. Dus die troefkaart, die zijn ze wel echt kwijt. Dus dat pleidooi om dan te zeggen, daarom maar bij de Groenen blijven, dat zit er niet meer in.
0: Oké, hoe gaat dit verder, deze vertraagde fusie?
3: Ja, nou, de huidige Europarlementariërs die hebben nog een escape, een uitgang. Want die hebben namelijk de toezegging gekregen van het partijbestuur toen de verkiezingen waren, dat ze hun hele termijn van dit Europees Parlement, en dat duurt nog tot in 2029, 3 jaar nog, bij de fractie mogen blijven waar ze nu zitten. Dus Groen of Sociaaldemocraten.
0: Mm-hmm.
3: En je merkt ook echt dat mensen daaraan vast willen houden. Maar als die stemming komt in september, dan kiest Pro in principe dus al wel bij welke moederpartij ze zich gaan aansluiten. En ook waar die Europarlementariërs zich dan later in 2029 bij zullen moeten gaan aansluiten. En daarbij voel je aan alles dat dat voor sommigen, ik denk nou, misschien wel de meesten, echt heel moeilijk of zelfs onmogelijk gaat worden om dan hun Europese familie vaarwel te zeggen. Dus dit kan nog echt wel voor pijnlijke situaties gaan zorgen. Ook voor die tijd, voor 2029 natuurlijk, als je zoiets al in de lucht hebt hangen.
0: Ja, want wat zegt dit nou eigenlijk over de mate waarin die fusie geslaagd is?
3: Nou, ik zie toch wel dat er nog heel wat valkuilen zijn. Hè, waarbij het ook allemaal nog een beetje kan wringen en mislopen. En voor een deel moet je misschien ook wel zeggen dat dat begrijpen is. Hoort dat er misschien ook wel gewoon bij? GroenLinks en Partij van de Arbeid in Nederland liggen bijvoorbeeld weer veel dichter bij elkaar dan de Groenen en de Sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Hè. In Nederland zijn die partijen ongeveer even groot geweest, stemden bijna altijd hetzelfde. Hier is er veel meer verschil in stemmen. En voel je echt ook dat het bij mensen pijn doet om die Europese familie eventueel te verlaten. Hmm. Maar ja, door die keuze uit te stellen loop je natuurlijk wel het risico dat slechte heelmeesters stinkende wonden gaan maken. Die kritiek proef je hier ook wel, dat het partijbestuur het toch niet echt handig aanpakt. Want sommige Europarlementariërs zeggen dan, ja, wees nou duidelijk, dan doet het misschien even pijn, maar dan kan je het op een gegeven moment ook achter je gaan laten.
0: Even uitzoomen tot slot. Is dit nou vooral intern gedoe bij een Nederlandse partij? Of staat het ook voor meer, voor de verhoudingen in Europa?
3: Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon ook echt om de macht in de Europese Unie. Hè? En dat zit echt niet alleen bij GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Groenen en de Sociaaldemocraten. Vandaag bijvoorbeeld speelde er nog een discussie over het aansluiten bij een fractie in het Europees Parlement op uiterst rechts. Bijvoorbeeld de club, de radicaalrechtse club van Le Pen, nu dus Bardella. Mm-hmm. Of die dan niet bij de familie van Meloni zou moeten komen. Ook om op die manier macht uit te gaan oefenen. Nou ja, dat zien we dan dus nu met onze Nederlandse pro'ers ook gebeuren. En ik sprak vandaag ook mensen die dan hardop dromen en zouden willen dat dan de Groenen en de Sociaaldemocraten gewoon samen zouden gaan. Dus net als wat we hebben gezien met GroenLinks en Partij van de Arbeid in Nederland.
0: Goed idee.
3: Dat kan ook nog. Ja. Dan zouden ze in één keer, let wel, de grootste fractie kunnen worden in het Europees Parlement. Maar ja, op basis van wat ik vandaag gehoord heb, denk ik dat de kans dat dat daar heel snel van komt toch wel heel, heel, heel erg klein is.
0: Ardy Stemmerding, dankjewel.

0: Dat was Zach Bryan met Say Why van zijn laatste album With Heaven on Top. En dan zegt u, Zach who? Nou, dat gaan we u straks uitleggen. Want dan spreken we met Tom Meijers. Hij is presentator van Country Courts. Dat is een podcast over country muziek. En deze countryster komt morgenavond in het Philips Stadion spelen. Maar eerst, er wordt veel gesproken over migratie. Maar gesprekken, waar ook echt naar elkaar geluisterd wordt, die moeten vaker gevoerd worden. Zeker op landelijk niveau. Dat vinden de mensen achter het burgerberaad migratie. Veel bekende Nederlanders, van oud-politici tot comedians, hebben ook laten weten dit initiatief te steunen. Morgenavond organiseren ze een eerste bijeenkomst in, nomen est omen, Theater de Liefde in Haarlem. Met op de agenda een debat tussen oud-PVV-senator Ronald Seurissen en oud-Partij van de Arbeid-fractievoorzitter Job Cohen. Initiatiefnemer van dit burgerberaad over migratie is Edzo Doeven. Goedenavond, meneer Doeven.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen bij het begin. Wat is een burgerberaad?
1: Een burgerberaad is een groep die wordt samengesteld in principe op basis van loting. Met een heel zorgvuldige steekproeftechniek zorg je dat je mooie doorsneden krijgt van de Nederlandse bevolking, waarbij alle geledingen zijn vertegenwoordigd.
0: Mm-hmm. En wat gaat daar gebeuren dan?
1: Nou, die komen dan regelmatig bij elkaar. Je zorgt eerst dat ze elkaar leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijgen ze een inleiding het onderwerp en dan gaan ze op zoek naar wat hen verbindt. Ze hoeven elkaar niet te overtuigen. Ze moeten alleen maar zorgen dat ze elkaar weten te vinden en waar ze over eens kunnen worden wat betreft adviezen.
0: Ja, ja, want er moeten dan uiteindelijk wel concrete adviezen uitkomen.
1: Ja, er moet wel iets uitkomen. Het moet wel ergens toe leiden tot concrete adviezen.
0: Ja. Ja, ja. Goed, dan een burgerberaad over migratie. Waar kwam het idee vandaan?
1: Nou, dat heeft te maken omdat een burgerberaad heeft vooral zin waar er iets aan de hand is of waar een impasse plaatsvindt en waar je echt kunt spreken van een toegevoegde waarde. En in Nederland is het migratieonderwerp, het vreemdelingenvraagstuk, de splijt van.
0: Mm-hmm.
1: Dit is eentje die ons eigenlijk een beetje gevangen houdt, de politiek gevangen houdt. En dan kan een burgerberaad iets toevoegen. Die kan zorgen voor het doorbreken van die impasse.
0: Ja, waarom denkt u dat dit instrument daarvoor zou kunnen werken? Als ik me even de beelden van recent Loosdrecht bijvoorbeeld voor ogen haal, dan denk ik niet meteen, nou, dat zijn mensen die gezellig met elkaar om de tafel gaan.
1: Nee, maar goed, dit gaat om een steekproef van de Nederlandse bevolking. Hmm. Dus waarbij alle geledingen aan tafel zitten. En als ze eenmaal aan tafel zitten, wat gebeurt er dan? Weet je, het lijkt net alsof die dialoog helemaal niet mogelijk is. En de ervaring leert is dat als je mensen dan bij elkaar brengt, dat ze wel degelijk naar elkaar gaan luisteren en begrip voor elkaar gaan opbrengen. En dan betekent het niet meteen dat ze van mening veranderen, maar dat ze beseffen dat elke mening er kan zijn en dat elke stem behoort te tellen. En dat iedereen gehoord behoort te worden. En dan ontstaat een nieuwe dynamiek die nu niet ontstaat, waarbij het lijkt in de samenleving alsof die dialoog überhaupt niet mogelijk zou zijn.
0: Nee.
1: Nou, dat idee, dat wil ik in ieder geval van tafel halen.
0: Ja. Goed, dat idee van het burgerberaad of voor het burgerberaad, dat is er dus nu. En dan, wat is dan de volgende stap na het idee?
1: Nou, heel even terug over burgerberaden.
0: Ja.
1: Het is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Er wordt al decennia mee geëxperimenteerd.
0: Ja.
1: Er is recentelijk in Nederland een burgerberaad geweest over klimaat. Dat was op zoek van de politiek. En ik moet zeggen, die hebben het ook keurig tot een eind gebracht. En daar zag je ook allemaal verschillende groepen bij elkaar. Mensen die sceptisch waren ten aanzien van het klimaat. Naast mensen van Extinction Rebellion. Die toch keurig en fijn met elkaar konden praten.
0: Ja.
1: Nou, als je eenmaal dus zo'n burgerberaad georganiseerd hebt, dan is wel het idee dat de politiek er iets mee doet. Dat ze de aanbevelingen serieus nemen en die serieus overwegen om die om te zetten in beleid. Nou, bij het klimaat, bij het landelijk beraad of het nationaal beraad op klimaat is dat ook recentelijk gebeurd. Veel van de voorstellen worden overgenomen. Nou, bij migratie is natuurlijk maar de vraag hoe we het precies daadwerkelijk opzetten. We hebben als idee dat we het rapport van Verswol gebruiken over demografische ontwikkelingen. Die is door de politiek zeer goed ontvangen, maar er moet nog steeds politieke keuze worden gemaakt.
0: Ja, die hebben een soort toekomstperspectief geschetst waarin op grond van demografische ontwikkelingen er een soort getal wordt gehangen aan maximum van migratie zou kunnen zijn.
1: Zij schetsen drie scenario's en de vraag is, zij hebben een voorkeursscenario. Onderschrijft het burgerberaad zo'n voorkeursscenario? En wat komt daar dan bij kijken? Nou, Bij migratie heb je vier elementen. Je hebt arbeidsmigratie, je hebt asielmigratie, maar je hebt daarnaast ook gewoon kennismigratie en je hebt gewoon familiemigratie. Nou, al die aspecten komen aan bod. En ja, dan is het interessant om te weten wat zo'n doorsnee publiek, als die de tijd en ruimte krijgen, met wat voor advies die dan komen.
0: Ja. Wat is uw ervaring tot nu toe? Ik zie op uw website veel oud-politici die achter het beraad staan. Een kleine greep, Job Cohen van de Partij van de Arbeid, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, Gert-Jan Segers van de CU, Ronald Seurissen van de PVV ooit, nu van Ja 21, Jolande Sap van GroenLinks. Heel breed politiek spectrum. Wat is uw ervaring? Waarom vinden zij zich wel in dit initiatief, terwijl ze op het gebied van migratie niet verder van mening kunnen verschillen?
1: Nou, ze delen allemaal de wens. Ze delen allemaal de wens dat de dialoog wel plaatsvindt. Dat die harde tegenstellingen in onze samenleving, dat ze dat een beetje zat zijn. Dat ze willen dat we dat doorbreken. In ieder geval delen ze allemaal de wens. En dat een burgerberaad daarbij een middel kan zijn, dat onderschrijven zij allemaal.
0: Ja.
1: En dat is boeiend. We hebben heel bewust niet gekozen voor de huidige politici. Want ja, die moeten dan meteen een uitspraak doen waar ze zich aan moeten committeren. En dat vinden ze lastig.
0: Ja.
1: Maar het is interessant juist om te zien, laten we zeggen, van Seurissen tot Cohen, dat ze die wens delen.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk moet u wel bij die huidige politici te raden. Hoe groot schat u de kans dat in Den Haag men hier ook voor open staat?
1: Nou, in ieder geval, als je kijkt naar de partijprogramma's van de grote partijen, dan zijn die allemaal welwillend ten opzichte van een fenomeen van burgerberaden. De huidige premier Jette is van een partij die een groot voorstander is van burgerberaden. Maar we moeten die welwillendheid omzetten in toezeggingen.
0: Nou, ja.
1: Met het feit dat er een burgerinitiatief is, wat breed gedragen wordt, waarbij wij ook keuzes maken die allemaal gericht zijn om de politiek te steunen, denken wij dat wij een hele goede kans maken dat die toezeggingen wel degelijk komt.
0: Ja.
1: En er komt nog iets bij, is dat het fenomeen van burgerberaad bij het algemene publiek helemaal niet zo bekend is. Dus wij gaan ook alles op alles zetten om die bekendheid wel voor elkaar te krijgen en vertrouwen te wekken bij het grote publiek dat zo'n burgerberaad een verschil kan maken.
0: Ja. Is die medewerking van Den Haag, die instemming, is dat een sine qua non? Als dat niet gebeurt, gaat het dan niet door?
1: Dan is het bijna onmogelijk om het door te laten gaan. Dan is het een oefening in schoonheid. Je moet wel zorgen dat links om rechts de politiek er iets mee doet. En je hebt natuurlijk de ene toezegging is zwaarder dan de andere toezegging. Maar als de politiek van tevoren zijn schouders ophaalt en niks mee doet, ja, dan wordt het een zware opdracht.
0: Ja. Oké, en de mensen worden dus zodanig geselecteerd dat het een brede representatie van de Nederlandse bevolking is. Betekent dat er straks iemand, als het doorgaat, bij mij op de stoep kan staan en kan zeggen, gefeliciteerd meneer Keijnen, u bent geselecteerd voor het burgerberaad?
1: Nou ja, dat zou zomaar kunnen, ja, dat klopt. Maar het is dus gewoon, je moet me voorstellen, tussen de 75.000 en 100.000 Nederlanders worden aangeschreven. Die kunnen allemaal reageren van, ja, ik wil wel meedoen. En daarbinnen checken ze of dan voldoende de representativiteit nog steeds geldt. Ja, en dat geldt voor u en voor evenzeer voor degene die echt over mij zit, is de kans even groot dat je mee kunt doen.
0: Ja, morgen dus die eerste bijeenkomst met een theaterdebat in Theater de Liefde in Haarlem. Job Cohen en Ronald Seurissen gaan daar met elkaar in debat. Wat hoopt u dat er uit die avond komt?
1: Nou, uit die avond hopen wij in ieder geval dat de belangstelling vanuit de media groot zal zijn en dat ze hier verder over gaan berichten.
0: Okay.
1: Het is belangrijk dat het burgerberaad bekend wordt. En dat niet alleen het burgerberaad bezig is met de dialoog, maar dat eigenlijk iedereen op zoek gaat naar de dialoog.
0: Okay.
1: Dus weet je, als je oppast, de media zijn ook al heel, heel goed in het debat. Dus enerzijds, anderzijds. Maar het is natuurlijk heel mooi dat gesprek wordt gevoerd overal in Nederland. Dus niet alleen het burgerberaad zelf, maar dat je ook elders ziet dat men probeert het gesprek van de grond te trekken.
0: Okay.
1: En dat media daarmee bezig zijn. Nou, morgen hebben wij, het is echt bedoeld voor de media, veel journalisten, veel columnisten zullen in de zaal zitten.
0: De kop is eraf, meneer Doeven. Veel succes.
1: Ja, dank u.
0: Oké. En dan, u hoorde hem daar straks al, Zack Bryan. Bij countrymuziek denken veel mensen nog steeds aan het stereotype beeld van een Amerikaanse muzikant met een cowboyhoed en laarzen aan die in een woestijn rechtse nummertjes staat te spelen. Maar dat beeld klopt al ongeveer 50 jaar niet meer, als het ooit al klopte. En sommige moderne countrysterren trekken ook in Nederland een groot publiek. Neem dus Zac Bryan. Hij speelt morgenavond in het Philips Stadion in Eindhoven, waar ruimte is voor 35.000 bezoekers. Goedenavond, Tom Meijers.
2: Goedenavond.
0: Je bent een van de presentatoren van de podcast Country Chords. Is het heel gek als bij Zac Bryan bij veel mensen geen lampje gaat branden? Want hij speelt dus wel een stadionconcert.
2: Ja, op zich is dat best wel gek. Helemaal als je kijkt naar wat voor platen die hij heeft gemaakt. En als je ziet dat hij uit mijn hoofd bijna 36 miljoen maandelijkse luisteraars heeft op Spotify. Dan is dat best wel gek te noemen natuurlijk. Ja.
0: Wie is Zac Bryan? Vertel.
2: Zac Bryan is een Amerikaanse country artiest. Eigenlijk wil hij zichzelf niet zo country noemen. Maar is een country artiest die opgegroeid is in Oklahoma. Zoon van een mariniers. Zijn moeder was marinier, zijn vader was ook marinier. Geboren in Japan dus ook. Zelf ook marinier geworden. Is een jongen die dus opgegroeid is in Oklahoma. En uiteindelijk via een videootje in zijn marinetijd op Vine toen nog. Dat is de voorloper van Twitter en de voorloper van TikTok, zoals we dat nu allemaal kennen. Zijn korte video's kon je destijds posten.
0: De prehistorie.
2: Die postte die. En een van die liedjes van hem ging viral. Dat was Heading South. Prachtige plaat. Ja. En daardoor is hij viral gegaan. En is hij uitgegroeid tot een van de grootste sterren die er op dit moment is in country muziek.
0: We kunnen daar even iets van laten horen.

0: Ja, dit was nog de rauwe en eerlijke fase. Wat zijn nu zijn bekende nummers?
1: Wat zijn nu zijn bekende nummers? Hij heeft ooit een self-titled album uitgebracht. Zach Bryan heet die dus. En daar heb ik heel veel van geluisterd. Daar is I Remember Everything een heel populair liedje van. Samenwerking met Kacey Musgraves. Ook niet een onbekende dame. Onlangs ook nog in Paradiso gestaan.
0: Zeker, ja, ik was erbij. Dus,
1: ja. Oh, kijk. En hoe was het?
0: Ja, ik vond het geweldig. Ja,
1: ja, zij is supergoed.
0: Ik hou er erg van. Ja,
1: ja, ja. En I Remember Everything is dus een heel bekend nummer van hem. Maar ook Something in the Orange is een oude plaat van hem die nog heel veel gedraaid wordt. Revival is mijn persoonlijke favoriet. Ook omdat ik hem vorig jaar in Londen heb gezien, in Hyde Park. Ja. En dan maakt hij echt met Revival maakt hij er ook echt een showtje van. Een gitarist die gaat neer en die wekken ze opnieuw tot leven. En het is echt één groot spektakel eigenlijk, die show van Zach Bryan. Dus Eindhoven is wel in for a treat.
0: Ja, het was zo, zelfs zo'n show dat je de volgende dag terug bent gegaan, begreep ik?
1: Ja, heb je goed begrepen van de redacteur, die belde mij inderdaad. Maar
0: zo werkt dat bij de radio, dat weet jij ook.
1: Dat weet ik ook, dat klopt inderdaad. Maar ik had tickets zeg maar voor de eerste show en een dag later zou hij dezelfde show nog een keer geven. Ja, en ik ben toch maar achter de hekken gaan staan om nog eens een keer te genieten van die show, want het was echt geweldig, ja.
0: Ja. Je noemde dat Something in the Orange. Ik heb ze vanavond even doorgeluisterd, allebei Revival. Ik was van Something in the Orange, dus toch een stukje daarvan.

0: Ja, nou heb je natuurlijk country en country. Ik herinner me een uitspraak van een van mijn countryhelden, Steve Earle. Oh, ja. Die ooit zei over een ander soort country: if Garth Brooks is country music, I hope to God I'm not.
1: ja.
0: En
1: ja.
0: Daarmee bedoelt hij dat er ook heel veel clean, commerciële country gemaakt wordt. Met name in Nashville.
1: Zeker.
0: Waar ook prachtige muziek vandaan komt. Maar deze Zack zit meer aan de kant van Steve, denk ik.
1: Ja, het is een beetje... Ja, ik vind hem altijd iets mystieks hebben of zo in zijn muziek. Hij is niet de gelikte geproduceerde artiest uit Nashville. Maar het is ook niet super ouderwets. Het is ook wel weer toegankelijk. Dus ja, hij weet toch wel een snaar te raken. En hij is niet, zeg maar, zoals Steve Earle ze noemt. De glitter en glamour, gladgestreken Nashville guy, zeg maar. Nee. En daar gedraagt hij zich overigens ook niet na. Dus dat scheelt dan weer. Maar hij zit er een beetje tussenin, denk ik.
0: Ja. Nou is hij niet de enige countryartiest die dit jaar in Nederlands stadion speelt, hè?
1: Nee.
0: We hebben net Emmylou Harris natuurlijk gehad. Dat was niet in een stadion, maar...
1: Nee, die stond hier in de Oosterpoort in Groningen nog...
0: Zeker.
1: De pannen van het dak te spelen.
0: En
1: schitterend
0: in het concertgebouw in Amsterdam. Ja,
1: ook nog. Ja, nee, we zijn echt in Nederland... worden we op dit moment wel echt verwend, hoor, met countryartiesten. We hebben de Country Course Community op WhatsApp... En daar kwam een polletje in voorbij. Nou, dat is tot en met juli, geloof ik. En volgens mij zijn er 9 of 10 concerten... waar je als countryliefhebber in Nederland naartoe kan. Onder meer Ciara Farrell staat bijvoorbeeld 30 juni in Paradiso. Daar moet je echt naartoe als countryliefhebber. Maar 11 juli, daar doelde je natuurlijk op... Staat Luke Combs in de Johan Cruijff Arena. Nou, als iemand mij verteld had in 2018... toen ik hem in de Melkweg met 2000 man zag... en er met mijn neus bovenop stond... dat hij 8 jaar later de Johan Cruijff Arena zou uitverkopen... dan had ik je voor gek verklaard. Maar het is wel geweldig dat hij het doet natuurlijk.
0: Ja, en dat gaat dan zo klinken.

0: genieten.
1: Ja, nou zou je dus kunnen denken dat country heel populair is in Nederland. Met, ik geloof dat Philips Stadion nog niet helemaal uitverkocht is, maar er komen veel mensen op af. Ik herinner me er over Emmylou Harris gesproken, dat ik er begin jaren 70 zag ik er toen ze voor het eerst in Nederland was, in de RAI. En toen was ze heel verbaasd over het enthousiasme van het publiek hier, want toen zei ze, in America they think we're rednecks.
2: Oh ja?
1: Ja, is er zo'n groot publiek voor in Nederland?
2: Het blijft wel een beetje een niche, heb ik het gevoel. Alleen, ja, wat, om even terug te komen op die uitspraak van Steve Earle, dat die commerciële gasten daar, dat die daar niks mee heeft. Die gasten maken het wel toegankelijker voor een veel groter publiek. Dus wij als makers van country courts en überhaupt country liefhebbers, we zijn er heel erg blij mee. Want het zorgt ervoor dat mensen die niet zo 1, 2, 3 bij de Emmylou Harrison van deze wereld uitkomen, bij de Johnny Cashes van deze wereld, bij de Merle Haggards van deze wereld uitkomen, die komen uiteindelijk, beginnen dan bij Luke Combs, en die komen dan zo uiteindelijk, nou ja, misschien wel via Zach Bryan en dan Jesse Daniel, ook bij die oude artiesten uit, weet je wel, bij de kern van country music.
1: Met Townsend Zand.
2: Ja, oh, Townsend Zand, man, hou op. Dat is echt, ja, dat is echt, voor de purist is dat echt genieten. Vooral ook opzoeken. De documentaire Hardworn Highways, ja. Echt prachtig.
1: Zeker.
2: Maar, ja, dus ik ben heel blij dat het wordt gemaakt, inderdaad. En er is zeker een publiek voor. En wij proberen natuurlijk met Country Course, met onze podcast, dat publiek te vergroten.
1: Wat maakt jou een country fan?
2: Vooral de verhalen. Kijk, ik ben natuurlijk journalist, dus ik ben ook een verhalenmaker. En wat wij altijd eigenlijk zeggen in de podcast is, een goed country liedje is een soort boekje. Dat gaat aan het begin open. En aan het einde is het boekje weer dicht. En dat maakt voor mij country muziek echt de mooiste muziek die er is in mijn optiek. Ik ben daar ooit mee begonnen toen ik 18 was. Ik reed in een Peugeotje 306 door het Drentse land. Een gebrand cd'tje van de zus van mijn beste maat in de auto. En daar stonden 18 country nummers op, omdat zij fan was van country. En ik moest maar eens country gaan luisteren. Ik heb sindsdien nooit meer anders geluisterd.
1: Nee. Het is de beste muziek voor in de auto.
2: Ja, ja. Ja, oh ja, zeker. Okay.
1: Dankjewel, Tom Meijers, presentator van Country Courts. We hadden het over het concert van Zach Bryan in het Philips Stadion.
3: Het is 5:12.
1: New York is al dagen in de ban van de NBA basketbalfinales. New York Knicks tegen de San Antonio Spurs. Over iets meer dan 2 uur begint de derde wedstrijd in Madison Square Garden in New York. Goedenavond, Bob van Oosterhout, sportmarketeer en 10 jaar eigenaar en bestuurder geweest van de basketbalclub Heroes Den Bosch.
4: Ja, goedenavond. Hoi.
1: U wilde er ook heen, hè, naar Madison Square Garden?
4: Nou, een paar weken geleden inderdaad nog wel. Maar toen ik de prijzen hoorde en ook nog wist dat ik vervolgens natuurlijk een paar vliegtickets en hotels moest boeken. Ja, dan gaat de lol wel af, hè?
1: Oh ja, want?
4: Nou, de prijzen die stonden op dat moment op €11.000 voor een redelijk normaal ticket. Dus als je met z'n tweeën gaat, dan betaal je 22 en dan ben je in totaal misschien wel meer dan $30.000 kwijt voor 1 wedstrijd. En ja, het is niet voor niets. Game 3 vanavond is de duurste NBA Finals game ever.
1: Aha.
4: Dus ik denk dat als je mij vraagt wat is de opbrengst, ik heb een beetje zitten rekenen. Maar dit kan zomaar meer dan $250 miljoen zijn voor 1 wedstrijd. En dat is natuurlijk echt absurd.
1: Ja, want u zei voor een beetje redelijk kaartje ben je dan $11.000 kwijt. Maar ik begreep dat het goedkoopste kaartje al meer dan $10.000 is.
4: Ja, de afgelopen dagen zijn de prijzen een klein beetje gezakt. Van 10 inderdaad naar rond de 5.000-6.000. Maar naarmate je dichter bij het veld komt, kijk, er zijn celebrities, ja. Bekende Amerikanen, ja. Die tikken zonder enig probleem tussen de $50.000 en $100.000 af voor zo'n ticket.
1: Ja, maar het duurtje kaartje is $180.000. Dat tikken ze dus gewoon af.
4: Ja, dan heb je courtside seats, zoals het zo mooi heet in basketbal. Dan zit je echt aan het veld.
1: Zit je naast Jack Nicholson waarschijnlijk.
4: Jack Nicholson, Adam Sandler. Heel veel bekende New Yorkers die hierbij willen zijn. En ja, dan heb je eigenlijk ook meteen de reden hiervan te pakken. New York is natuurlijk een stad met meer dan 8,5 miljoen inwoners. Maar ja, heel veel daarvan hebben natuurlijk ook echt wel een redelijke portemonnee. Kunnen het zich permitteren en willen koet bij deze wedstrijden zijn. Want het is eigenlijk de eerste keer in 27 jaar dat de New York Knicks kans maken om NBA-kampioen te worden.
1: Ja, ja. En dan komt Donald Trump ook nog, begreep ik, wat voor heel veel problemen zorgt, hè, geloof ik.
4: Ja, dat maakt het feest compleet. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel beveiligingsperikelen. Maar Donald Trump is in New York ook niet onomstreden.
1: Nee.
4: Dus dat gaat ook weer heel veel protesten opleveren, ben ik bang.
1: En is er geen protest tegen die dure kaartjes?
4: Nou, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Want de Amerikanen zijn toch wat meer gewend aan marktwerking. En dat is eigenlijk wat je nu ziet gebeuren. Het is eigenlijk een perfect storm, zou ik bijna willen zeggen, van vraag en aanbod. Het is 27 jaar geleden.
1: Noem het maar perfect, ja.
4: Ja, nou ja, voor de verkopers ja, zeker. Ja,
1: dat zou ik zeggen. Goed, en nog heel even, het is een best of seven, hè? Dus er kan nog een wedstrijd thuiskomen. Die komt er. Wat zal de prijs worden van een kaartje als er niks winnen?
4: Nou, als de Knicks winnen, dan gaat de prijs alleen maar omhoog. Want dan is de volgende wedstrijd is de mogelijke kampioenswedstrijd. Hè? Ja. Dan kunnen ze de Larry O'Brien Trophy omhoog gaan tillen. En ja, het voelt een beetje als een once in a generation ding voor de New Yorkers. Het is zo lang geleden en misschien duurt het daarna wel weer 25 jaar voordat het gaat gebeuren. Dus iedereen wil hier koet bij zijn.
1: Oké. Okay. Paul voor u dus, Bob van Oosterhout, jammer voor u. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
2: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
3: En nu net meer.
1: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
3: Dat vond ik wel jammer, ja.
1: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
4: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
1: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
5: 20, goed zo.
1: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken.
13: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
14: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was,
13: zorg dat je er weer bij bent.
14: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
19: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland.